0: 잠깐만요. 세라 좀 소개하라.
1: 오케이.
0: Now you just test anything.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Would you dance?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbaar

en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker...

Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is SMART. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow wie? Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: is Mart. Langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart.

0: ons apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar misschien heb je morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus dan gaan we nooit bezig, maar Henk, man.
1: Mooi,
0: vertel.
1: Wat mooi PC. Mie we pleibal.
0: Ja.
1: Mie vindt dat mie we de redelijk pleibal. Amansan sap dat mie we pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Dus die Mika Holland daarin, dus de apparatuur zijn mie we abi. Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over, dan etje begin draai. Na later met lazy, dus is in de abassen na nieuws, zoek van ja, ben no via social media. Tak etje schrijft door een nationaal, etje play voetbal.
0: Je tuna voor ons, maar we playbal.
1: We play je tuna, maar we zijn na van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis abtaka play on to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar we ben sabe in singe, dus die me, shamo is het abo ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben een bakker Rotterdam bij pers de single. Als een naam.

0: Mamme da kruiskade, man. Frisse. Frisse.
1: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, Gerard. Ieder bezig.
0: Ai.
1: Maar goed. Kruiskade bij perspokoe. Frisse.
0: Frisse bij een label, toch? Frisse bij... Frisse bij... Frisse namen zijn eigenlijk... Beginners. Dus ja... Dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena Dami Bero, kan een raf. Na een bakken Albert Kuip drap is er dan woeie bon, pokoe een keer meneer Pengel ben abeng. En dus na frisse ben waka den oude maxi-single van Caribbean Combo.
1: Okay.
0: Na een album voor Caribbean Combo, na frisse ab den rechter.
1: Mooi.
0: Weet je dus.
1: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond muziek min op trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nooit, hè?
0: Want je baris me. Maar je, dus te meer soms, ik denk dat de man is abete wat LP. Ik denk, oh, minne sabi. Minne ben sabi, want anno alla Poku ben dorosan.
1: Nee.
0: Weet je, maar je nou een man is op dat je wel een platenwinkel uit. Dus dan smeer je...
1: Best ribbing ding,
0: ja. Smeer je smeer de man, tak luku wa nyua opo drap.
1: Mi bestrijf, ja, mi lopoku, mi collecteer, no akomender natuurlijk, download, en vinde plaats, internet, en jepu, no. Maar je de altijd op de hoogte, want zo is mij hier, je verteert het in Suma Gwe, Suma Konyu, wie? De laatste nieuwkomers en heen gegaan, wie?
0: Vorige week, Braziliaan, João Gilberto, maar ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden aan Wang Pokufeng, João Gilberto, maar schrijf me lo, zelf na inschrijf me eens Canada of na Desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazilië. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië, drape den Blaka Malai. En de mannen die afwaan hier wiki per minisavna in juni of juli per alasma e weer weti. Alasma e weer weti en de sma e guata van liba drape dat me go jiden den gode de me sen tien kruyara de sondre moto de me pus den dus alama e poten nyang na kandra fructu, vers fructu dat me, biggie happening alle jari a de rap in Bahia en Gilberto Gil naf Bahia, Sarara.
1: Okay.
0: Saba poku toch, yeah. Sarara. Gilberto Gil nafu. En een man sa de man voor waar last, die de man lanceren van bericht dat pele dede. Terwijl, na een man sa eigenlijk, dus we wijk af gaan naar voetbal.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Een man sa eigenlijk bij ontferming schreef over pele. Die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele ben de, Pele was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amasa ben ontfermen, ze heeft over Pele, want Amasa ben de nummer 5 of nummer 6. Zozimo.
1: Oké.
0: Okay. Dus je schrijft gewoon Zozimo, maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman, Zozimo. Amasa ben een soort kuif. En Apisena. En Apisena die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
1: Pele bij Abba kuif toe.
0: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
1: O, naf dat bij Pele teka kuif.
0: Naf dat bij Zozimo.
1: En allemaal bij Pleibal toe.
0: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, kon als er nang. En Michama als er nang. Amman kon aan Bangu. Amman bij Pleji Bangu. En Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia. En amman kon als er nang. Amman bij de... Ter Braziliaan ploeg bij Konasernang. Mine gaskoro, me go spijbel, me go lukupe de mei tang. En de man bij tang voeren naar Hotel Lasli Watermolenstraat. Dan ben liba konbek ba.
1: Watermolenstraat, alle dat baka zei dat voor ons aan het gebeuren.
0: Mi be drape, mofo doro, me go wakti de man, dan me tjade man go koiri.
1: Oké.
0: Me tjade man, dan tere man go play, dan mi knapa doro zei. Dus wansan in bewan, de man be actie de man banderantes. Dus dat na fraga.
1: Okay.
0: Vraag af een club, dan een trui, dan een man bij Jimmy. Dus, maar tegen de wedstrijd met de, dat is mijn tegenchauffeur, dat kan man niet zeggen, mee aan ons. Kan hij maar 16, 17 jaar.
1: So.
0: Dan ben ik aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, na man dat dede.
1: Een man dat dede, maar de man verwarring.
0: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
1: Oh.
0: Dan... A Engels dagblad die observe.

0: Maar teka bericht abra, dat een man had potent op social media toe.
1: Okay.
0: Maar pelle de gewoon.
1: Ja, maar pelle bij abem te moeilijk, gezondheid, abem ziekjes of niet?
0: Want a man bij ziekje, ja.
1: Ja, maar de vijf nog steeds.
0: A man de van onze berichten, zijn misschien, want in Brazil schreef je moest gaan vanuit dat, if pelle de werkelijk.
1: Begin jongens.
0: Manten, alle kranten, ja, voor pagina pelle goe.
1: Zo,
0: weet je, maar dat is het geval, dus dat na Zozimo tap 80 jaar en a man kon dede. A man ben a probleem na een ati.
1: Mm-hmm.
0: En a man tron weer het kampioen toe lezen toe, maar ja, hij is niet zo bekend geworden als spelen, Santang, Fasin, alle geheugen. Maar in elk geval, Joao Gilberto, naar Bahia toe.
1: Oké, okay, we vinden een pokoe. En volgens mij leveren een bijdrage in een pokoe die is toe. Kom, look, waar, even naar één. Ja.
0: Ja, naar mijn stijl, ja. Ja. Olha que coisa mais linda.

0: mooi poco, jongen. Maar blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En ik kies van app moeten naar Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus nou een sa. Na sang de luisteraar Sabi te Medina uitzenden. Lekker anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutang?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké.
1: Dus hij is in Odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te intro of kon je nou uitzenden. Sa karen neng. Maar, Dave Bartolomeo, dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef hij van ons mina Three Nights a Week.
0: Oké, nou, arke even.

0: Jongen, 3 nights a week, you leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marisi, mis op single voor Vest Domino, met de 1 minuut 49.
0: Ja, die Chateau doe.
1: Dat Chateau.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is Chateau, de man is Chateau gevaarlijk.
0: Mooi.
1: Mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je brasje een poko dat man? Het is ook fataal mooi. Hoe lang is er aan het
1: Ja,
0: mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Porto is mooi, Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij een patois.
1: A patois.
0: Ah ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en Congo, mm-hmm. De maat is taka a patois. En mi fena mooi, maar a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a mana chasol nini.
0: Oh.
1: Maar te een Portugees, soms mijn mid naar Portugees en mijn buurvrouw zijn Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees, mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol, muito sol. Een gevaarlijk mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen tak Portugees, of Portugees, no? We zoeken, als je vier tak jonge man of vrouw, bel je op in na uitzending weer. Heb je die geer dat je maar een man, samen naar de fans weer door?
1: Misschien wou man tak abras, want fossi ibe ab de man, nou... Na wat er zei, bijna mi teka stap dat toe, want mi bon gua Brazil, maar zo mi mame prakseri, dus dan prakseri tak no mo jafro voor de skuna be kontog.
0: De boro gue?
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vroka tapa boto. Maar a gorog be gotak den Braziliaan te wat tapa boto, de mij lanceert san goin is chintu.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ben lo verkeerde boy met dat mitu. Maar mi sa man san go na Brazil, nanga skuna ube karne skuna
0: ya.
1: De man ga skuna en de man be takatan misa week
0: langa mino yera strana man dis mem aksi fa fe yon operasyon so ube karne
1: brasyon Cameron aman na ade
0: langa mino yere
1: ade brasyon aman te takatal aman be de waman waf de man tu
0: segwe ko iri gron tapa lon tu
1: ne ma man at sa brasyon aman sa ba kulturu de brasyan tu
0: okay.
1: asab den en ibe ab week dat nan brara fu Anna Marie Hensel ma te taka poto jisik falek tu ma te libin ser nano dus wan tu leri a tal man inderdaad nou a mooi tal maar ik kan dra wan tori eigenlijk sa mi fin ook tu belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte ik go naar een bepaalde proces in a, dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan, dus de Afro-Amerikanen, omdat misschien van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli en er is een bepaalde muziekstuk van Soul Poku Pesernas, maar dans ik vaarlijk voor net tapu. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli tori tik en wenden. Dus 1 juli taki allemaal groepen zijn deso. De man ben me kwam poko toe, maar mijn okara neem van poko. Want lo bekende man, mijn afkaren toe, want mi teka documentatie van, voor kon wat maand en voor verteer over a poko dat die.
0: Oké.
1: Dus de som conflicten zijn sa, na unu vooral jas in Amsterdam, tak dat vind taki dat na ap, dat aprecht, of dis aprecht voor doe dat die. Precies zo de man ben de nanga wan sani de man op een bepaalde blakka sani in Amerika. Tanga langa trama begin gwe trama sancha feti onderling. Apoku kong. Apoku kadoro en Yusuf abapoku.
0: Zo.
1: Just ref
0: about. Mas eru no wanta uno wan draen uno ino wan ete.
1: Om dat mi wan draen manteng.
0: Okay, de wachting.
1: Ino wan de uitzending. Ja,
0: moende manto ka wachting.
1: Moende mo charen ai.
0: Okay.
1: Ma isap suma de reto.
0: Ja.
1: Suku an poku fu de matlets. Want dat mi bo chak.
0: De matlets. Bekende groep dat betu ja.
1: Ai.
0: Matlets. Terwijl je taki me suke.
1: Jay Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort poku mi kan vinden. Maakt niet uit soort wang.
1: A bekende wang. You saba bekende want to want you must aben minima kolenta pu.
0: Let's minima fin notif den jano no kan de mina tutsen bu
1: en. Okay.
0: No, me she want mat let's jama mina sabef na ding. Ko desi afef na wang. Nee, it's not disco tori.
1: No. The man's been the tapu stacks too.
0: Okay.
1: The man been the tapa stacks label and ma J. Jerry Williams, dat be da voorzanger voor de man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokumang, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J.

0: Gerry Williams. J. Gerry Williams.
1: Gerry Williams. Gerry. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor Poku. Na zo lees, hoe neem ik een achtergrond? Je lees hoes.
1: Mie lees hoes. En daarom, dus mino up next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani, if mi fu poku, mi moest abatasbare in mi ano. Dus laatst mis, en volgens mij, de meeste van de disc jockey boys know, de jongeren. De man is gewoon aan CD moro serifito. Je weet toch?
0: Nee, dat ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp dat een apparaat zijn, alles aan de nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Dan wil ik aan mijn koffer aan een CD.
1: Dat is mijn praxperie.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey, de man kan een koffer hebben, joh.
1: De man is ook aan een tien computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo de man draaien poko. Fosfos, zo daar een big show. Je weet dat hij spot voor show, big kies aan een plat nini.
0: True. Maar ook toe. Maar ook aan het toestek.
1: Toestek. Dan een man klaar. Alles aan de nini.
0: Is klaar. En na moderne ting.
1: Na moderne ting.
0: Mi loop hora.
1: Mi loop atasbare.
0: Ja.
1: Mi wana CD of a plaat moest den mi anu.
0: Klopt. Mi fero een poko jafu John Gerry Williams. Kom.
1: Later ago solo.
0: Ja.
1: Maar.
0: Dizzy. Ja, herken.

0: Gary Williams. Mijn bekende poos aan Sernaas, maar loopdans den tap. Hoe wacht die maar look en even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We takken Pokutorino, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want it. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Deno Demoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de Bezig heeft voorbereid een Poku-programma Bakadon met Marie Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof uno ne abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei dit, ja.
0: Nee, maar als ching, mijn man, het is don't te laat net die morgen. Ja. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die, ja, mijn kiesjes revi. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku wan lof den programma u betek ama op en mi ab den tekst eten. Wan lo uno betek op en wan lo iben kan herhaal toe.
1: Herhaal wan toet op internet, ja.
0: I need someone, non, bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: De Mad Lads, ay. Maar abekon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration, volgens mij, Apokunen.
1: Oké.
0: Okay. Sadden ze naast mij dans voeren.
1: You're my inspiration. Nee.
0: Baby.
1: Nee.
0: Je kent het, man. Je kent het.
1: Je moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij, dat niet sabia. Ja.
0: I want someone.
1: I
0: want someone. We doen een tof groep na William Bell ontdekte man dat William Bell tjade man go naar Stax.
1: Oké.
0: Mm-hmm. Dus
1: laatst mis door mij Arkie vertel ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur man. Amana bon. Amana wonder doctor, ja. Amana wonder doctor. Dus non spiritual brother. Maar isabi tu. Sinds dat piste voor Sernang, die amma me populair na de I Never Leave You Lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praktijk dat je een spirituele wereld eigenlijk, amma interessant. Is dat zomaar bij Poku voor Royce hier voor?
1: Is zo maar.
0: Boeskondres maar.
1: Oké. Okay.
0: De meeste Royce Poku, na. Soma sang moto in naar binnenland, na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n me accident, maar.
1: Ja.
0: Dit maakt ook een lobama.

0: lo ba man later mi shun of auto mi tak o ya furo isi mi sama wera la sort e kam sa we jo wel den so sandat
1: o sort foto e dan
0: ama eigenlijk naar New York en is sama suma suma produceer ama elk eerste Burt Burns
1: oké
0: ama ben de ama ben da producer fa Bobby Harris de man dat die Mr. Success maar dat man om ik er later aan mag doen eigenlijk ama bo een groep to Mark Four
1: ja
0: is dat niet boven dat toch Mark Four en zo
1: go look up naar Matt Letts ja I want someone
0: ai ja meer
1: 1965, goed dit jaar.
0: Ja, ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Aman Kondede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op, via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, look soms die abden. Biggie Pokuman zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Okay. Maar Jimmy, Aman Ben De Wang. En alleen vanwege een, dus een muziektalent. Maar ook voor. Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf. Oké.
1: En meneer Eddie Braaf?
0: Ja, en meneer Eddie Braaf met een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein fara sound. Dus nu maak ik zo'n twee informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein fara verrassend ook toe.
1: Mooi, net nu bij Abon Baradanalijn, bij Soukou, een pokoe toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk aan mijn weg, maar ik kan bij Elkom Bakar hebben, Abon okay. Vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Okay. Boris Gwetu in Rombrada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigi Brada.
1: Abigi Brada, Gwe, Melvin, Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingie. En dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja. Ja, man.
1: We gaan even luisteren naar After Seven.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn. Ziel en Vrede Rusten heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven, Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemeren, maar zonder Asanga en zo'n tik over en zo'n tik impressie, Abra. Ja. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja. Samsa, nee, in een karanen schrijf.
0: Maar Samsa, ja,
1: jongen, ik val ik schandalig, dan maak ik stroom aan een schrijf. Maar rustig mij naar Tori dat hij, want ik sabi het, ik ben karta Tori dat aan begin jaren 80 ben met naar Bobby Womack. Maar als aan begin je aan het trobi.
0: Maar dan heb ik je wat akatori.
1: Wat akatori. En daarop je ziet dus van de producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de man. Zijn de tenou eten. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goodo of de man met money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de man auto, on dir auto, maar verder.
0: Dier crossi,
1: maar dan later, de mij kon ouro aten kon moro minder, dan de mij kan aan den tora doro, tak de man oji de man money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer de man, betrek af, dus de mij baan mooi crossi die aan een mooi auto, maar de mij pure uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man obe leri go om na nga money.
0: Dat is waar.
1: De man obe aba ontwikkelen dat, dus de man kisa money. We zijn na nga onsref jaso. If you begin praxeri tak, if me ben do dat die kompasa Holland, de meeste van het taki, mi be bij wan osso jam.
0: Ja, ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu bij wan osso jam. Maar no be denki, wala, maar lebe praxe tak, we kon, we me kom, chin, tjaka, tjaka, do.
0: Dog,
1: we
0: baka.
1: Dog, we baka.
0: No time fast, jaso.
1: In an epe. Dus, je ziet dat jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kies de man, en wan lof de man be loba singi, de man be luku, sang den trasani.
0: En
1: er was of de platen was er aan of tak taki je surfing aan een bepaalde groep, maar het is een feit bij de Jew.
0: True. Jew dan een torku.
1: Torku.
0: Ja, torku bij die, na poco business toe.
1: En er te goen aan de,
0: ja.
1: Dus naar een brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy van nou, aan de dames
1: no?
0: De Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is niet scherp nou.
1: De man scherp, maar je hebt social media nou, hè. En je hebt law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus via de platenverkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, like, Spotify.
1: Spotify.
0: Daar heb je mee verdiend.
1: Ja, daar heb je mee verdiend.

0: Ja. En de man kan stellen de eisen aan de wani.
1: Precies.
0: En de mij kiezen.
1: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam is Erik Mibouan. Ik ben daar zeven wat.
1: Klopt, klopt. Hi.
2: We hebben over een baby Yui. Amad de koffer wat pogofoe. Een case is gonna come.
0: Ja, voor zijn koek, ja. Baby Yui.
2: Ja, Amad de aboa de jong. Ja. Maar was de zand nooit morgen met Erik.
0: Ja, ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies, precies, precies.
0: Baby, you way, a change is gonna come, man. Zing een wat lange versie, hoe bedraaien voor dat soort naam.
2: Ja, wat lange versie.
0: Maar we bedraaien helemaal omdat dat bij lange. Maar bij lange, maar bij de opzeggen-achtige. Dus hoe bij kort aan man te onbepaalde PC, tamman draai, dat we zoet man trappen ook go.
1: Ah, jongen, dat hadden we bij de drummer.
0: Amma bij de drummer toe. Amma bij de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
1: Ja, ja.
2: Samen de.
1: Maar ik ben Obama dat nou?
2: Ik ben Obama. Gevaarlijk, jongen, maar dat is met jou. Want ik breng het de poko dat in heren, de poko dat moro.
0: Ja, amma zing een poko dat
1: moro. Na
2: Enja. In a little tent. Abo, bra, thank you.
1: Oké, thank you, die bijdrage, Tuera, thanks. Hai.

0: ok, Brabos City en Siep Chinso. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voorzien bij Chatin, hoor, Henk, Itaki?
1: Hoe bij Chatin, ay. Hoe bij Chatin, want al langer en een yeah. Pisten. Deze man is een vader bij dansen, want in een bas morgen in een man bij Taki. Weet je wel. Dus dan hoe ben ik content dat na pisten, ja, pisten, dat hoe ben ik dansen. Aria de Wakenstraat, hoe ben ik op Draaivoero, Adrianenstraat. Toen ben ik begin pas, weet ik, begin pas story. Weet je, maar later, die ben ik aan vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan de rap, hè. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja. Ik heb er, maar wel niet sabitaking. Want los maar zeg ik op YouTube, binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. De man, dus a federatie, de man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Om een likes, daar, om ja. 1 miljoen something.
1: Ja, precies. Zo
0: de man is 1 euro voor ja. De likes.
1: Ja.
0: De man verdienen. Ja, de inderdaad.
1: De man geeft de man, maar last heb ik in Korantibaka. Dus een krututori de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd. Dus dat de man kan ook pokoe morgen zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro
1: ja.
0: Voor te kwam pokoe.
1: Ja,
0: moet
1: ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blauw.
1: Maar mij vindt...
0: Of de chief ding, de ones aan de morgen.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang. De mij pot den pokoe op YouTube, ja. Weet je wel. En look hoe abobondje de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk van bij zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben zo complex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven, ja.
0: Maar later
1: dus de mij vermoeden dat drugs, maar aman bij de moeders kindje toe, aman bij tan aan ma. Later de Engelsman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan de man charaman, de man meka man sing want of den poko abraham wan CD maar.
0: Maar we willen ook expressief zijn, gevoel.
1: Ja.
0: Een gevoel zou bij Potty Nepo.
1: Maar man ook kiezen waarderen, ik zou hem alleen pikken kiezen. Ik begrijp. Omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label dat hij Chowan Law, Spencer Wiggins, de man dat hij Goldwalks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar. Een label dat hij de man promoot en boom.
0: Wou Arkie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je Henk Takotakwantori. Over een klein.

0: Be Heard No More. James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wat is toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaar. Onderschat een boy dat hij.
0: De boy had bij Arkie, dat is zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkie pokken van man dat hij. Samen, dus daar man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de forse in Sernan toe. De man dan bijna toe drie moe in Sernan.
0: Oh, de Cats.
1: Dat
0: de die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij waka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij waka strati, brie de man bij een probleem naar de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man monik ben kon ba alleen zo so. Sandati. Dat de man... De man dan bijna toe drie moe in Sernara. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toe mooi pokoe. Je hebt een soul in de
1: soul.
0: Je ziet dat ik de man bij Arkie den Soul Sanders.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zijn, zijn abba zijn dat sterk toe. Maar een man is zing de soul pokoe, maar denk de Hollandstalig, Vlaamstalig, na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een bakka. Minder man komt op en neemt toe.
1: Anno Peters.
0: Nee, minder sapsuma.
1: Minder man kat op en neemt toe.
0: Oké. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, takkeren in een vrije juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. tak van de artiesten ben.

0: ik hem mooi, maar ook toen in verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar, maandies en vriendschappen. Auditorisch gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay.
1: Fijne weekend. Oi.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De Malate Orokonanga, beeld en geluid tegelijk. Dus u gaat, u mag gaan kijken op haar website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws.

0: Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij nog een aflevering van Hoop en Leven hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto op de Ether 107.9 FM. En ik verwelkom u die bent aan het luisteren, u die thuis lekker aan het rusten bent of net wakker bent, aan het voorbereiden. Misschien zegt u pas zo lekker wakker, ik ben al onderweg naar mijn werk. Of ik ben me al aan het voorbereiden. Ik ben even aan het ontbijten. Pas op, ik ben nog mijn tanden aan het poetsen. Want ik ben me aan het voorbereiden. Goed, doe het. Maar zet de radio lekker aan. Iets harder. Zodat u precies goed kan horen. Door wat je aan het doen bent. Goed kan horen wat wij vandaag tot u zullen

brengen om u te bemoedigen, u te versterken. We hebben weer een levensverhaal dat wij met u willen delen. En aan het eind van dit programma, rond 5:30 zo,

laat u niet week op week die negativiteit meeslepen. Misschien vorige week had u een slecht nieuws of iets gehoord dat u zo verdrietig had gemaakt. Het is misschien nog niet opgelost, maar u loopt daarmee. Maar deze week, als vorige week zo'n zware week was, breng het niet mee naar deze week. Natuurlijk, ondanks er moeten dingen nog geregeld worden misschien. Misschien moeten nog dingen geregeld worden. Maar laat niet de bitterheid zo lang zijn in uw hart. Probeer te handelen op de juiste manier. Wees sterk. En ik weet dat het is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Maar wij hebben wel een God die u daarin kan ondersteunen. Als wij hen vragen van Heere, ik wil deze week, in deze nieuwe week, wil ik u vragen voor de kracht om ik wil niet meer bitter blijven. Ik wil niet meer met het verdriet blijven. Ik wil niet meer met die teleurstelling blijven. Ik wil niet meer met dat woede blijven in mijn hart. En soms maak het kwaad, het gebruik van deze dingen, van situaties en op de manier dat wij dingen vasthouden. Soms houden wij dingen te lang vast. Nou, en ik praat over een week, maar soms zijn er dingen die wij weken, misschien dagen, maanden en soms zelfs jaren vasthouden. En deze dingen zijn niet goed. Wij moeten vasthouden datgene wat goed is. Dat is wat wij moeten vasthouden, omdat dat is wat ons sterker maakt. Degene dat negatief is, dat maakt ons altijd boos, brengt irritaties, brengt woede, brengt met zoveel andere dingen mee. En hoe langer wij ze vasthouden, hoe erger ze worden. En dat is iets waar wij dan moeten opletten. Goed, maar zometeen gaan we meer erover praten. Ik ga u laten luisteren naar een hele mooie lied. En dan komen wij terug hier op Radio Mart. Heeft u gebed nodig? Of een familielid die heeft een gebedsvraag. Een situatie waarvoor u wilt dat wij voor die familielid zullen bidden. Dan kunt u eventjes een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Dan kunt u het bericht sturen en dan zal het komen hier bij de studio, zodat wij voor die familielid zullen bidden. Nogmaals, een hele goede morgen.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. Ik ga u laten luisteren naar een levensverhaal van iemand. Natuurlijk, soms zegt de persoon zijn of haar verhaal in 3-4 minuten. Maar het verhaal heeft een grotere diepte, een dieptegang. Vooral als de persoon dit hele verhaal zal zeggen, dan denk ik dat dit programma te kort is. Maar de persoon probeert zo duidelijk mogelijk zijn of haar verhaal te delen. Maar soms zien wij, en ook stelt u eens voor als ik u zou vragen, vertel een beetje over uw leven. Dan kunt u zeggen, ik moet een hele boek schrijven. Maar soms zijn er verhalen die komen op ellende. En er is nergens in het verhaal een omkeer in bepaalde dingen. Het gaat van probleem naar erger, naar situaties, constant verlies, woedeuitbarstingen, ziektes. Allemaal dingen die daar zijn en die blijven onopgelost. Nou, de verhalen die wij u willen laten horen, het is zo'n verhaal, maar er is een punt waar het geloof in beeld komt en dan begint het verhaal te veranderen. Het verhaal dat zal negatief eindigen, begint een positieve draai te hebben, waardoor de persoon ook sterker in het leven staat door wat God heeft gedaan. Dus luister nu naar het verhaal van deze persoon, zodat u dat ook kan begrijpen. Maar weet ook dat God ook klaar staat voor u, zodat hij uw leven zal veranderen. En misschien bent u allemaal hoofdstukken aan het schrijven van uw leven, van moeilijkheden, situaties. En weet dat het geloof kan een draai geven aan uw verhaal. Kan een draai geven aan uw familie, aan uw gezondheid, aan uw financiën, aan uw huwelijk, aan uw familie, van alles een beetje. Hè? Het geloof kan dat. Wanneer de Bijbel praat, alles is mogelijk voor diegene die gelooft, dan praat hij hierover. Maar zometeen ga ik hier een Bijbelvers geven dat ik met u wil delen. Dat wij gisteren zeiden tegen de mensen, gisteren zondag 10:00 daar aan de Borneostraat, zeiden dit gisteren aan hun. En willen wij ook vandaag met u delen. Goed, maar luister naar dit verhaal en wij komen zometeen terug met het gebed. Dus bereid al uw glas water voor, of uw fles water, want wij gaan zo bidden.
2: Goeiedag, ik ben mevrouw Chanelle Matilda. Mijn leven was vernietigd, verdwaald en verloren. Ik was helemaal kapot. Ik ben in de verslaving, ik gebruik cocaïne, sigaret, alcohol. Ik heb ook vastgezeten in gevangenis. Daarna, na 4 jaar, ik kwam uit. Ik kan niks bepalen van mezelf. Mijn familie bepaalt van mijn leven. En zo begin ik verkeerde kant te gaan. Ik heb met mijn drugs naar Nederland gekomen, vastgezeten. Na 4 jaar uit de gevangenis. Daarna, ik loop bij de markt. Ik heb ze was aan het evangeliseren. Iemand heeft me uitgenodigd. Ze kwam hier gebracht naar de kerk. Daarna, ik kom, maar ik heb een tijdje weg. Want ik wil gewoon blijven gebruiken. Maar die tweede keer, ik heb haar uitgenodigd. Ik kwam naar de kerk, ik heb gebleven. Ik zeg, mijn God, ik wil stoppen. Het was echt moeilijk voor mij. Daarna heb ik aan God gezegd, je moet me helpen. Ik wil geholpen worden. Ik wil stoppen. Ik wil echt stoppen. Ik kan niet meer. Daarna, ik kom naar de kerk op vrijdag. Ik kom vrijdagochtend, middag en avond. Avond, ik kom elke avond als ik kom met mijn drugs en mijn cocaïne in mijn tas. Ik zeg na de kerk, ik ga naar huis, ik gebruik het. Ik heb die cocaïne gepakt en ik zeg, ik ga het nu gebruiken. Mijn neus begint te bloeden. Ik zeg, oh mijn God, wat is dit? Wat is dit? Is een bevestiging, ik moet stoppen. Sinds die tijd, ik heb nooit meer die drugs gebruiken. Ik heb helemaal gestopt. Daarna, ik blijf naar de kerk te komen. Sinds die dag, mijn leven is helemaal veranderd. Helemaal veranderd. Ik ben een nieuwe Chanelle van binnen. Van buiten, ik ben dezelfde. Maar van binnen, ik ben echt nieuw. Die vreugde, die blijdschap, die rust. Want ik, door mijn kinderen, ik kan gewoon niet goed slapen. Want ik word echt bezorgd. Maar nu, ik heb geen bezorg meer van mijn kinderen. Niet van mezelf, voor niemand. Ik slaap, ik ga nergens zijn. Elke dag, ik vraag God, geef me je lef, kracht en moed. Want ik wil hier blijven. Ik heb hier leren kennen, ik wil hier blijven. Ik wil nergens heen.
1: Het is wel mooi om te horen. Een persoon die een plek heeft gevonden waar haar leven veranderde. Nou, de plek waar zij over praat is de Universele Kerk. Zij is van onze andere vestiging, maar we hebben natuurlijk ook een vestiging hier in Amsterdam aan de Borneostraat nummer 40. En wat ik geloof is natuurlijk, begrijp mij goed, wij zijn niet de enige kerk. Misschien bent u bezig, misschien bent u in een kerk of u ging naar een kerk. Ik zou u zeker adviseren om een kerk zeker op te zoeken waar u thuis voelt, u goed voelt, zodat u het geloof dat kostbaarder met de tijd is aan het worden, doen groeien, hè? Het geloof doen groeien. Het woord van God leert ons dat wij onze samenkomsten niet moeten missen, waar we kunnen leren voor onze kerk als moeder, hè? Die ons leert om volwassen en sterker te worden door het geloof. Kunnen wij als Universele Kerk iets voor u betekenen? Misschien zegt die persoon, maar ik heb geen kerk, ik ga nergens naartoe. Maar ik zou één keer willen zijn. Nou, dan willen wij u heel graag daarin ondersteunen. Dan zijn wij aan de Borneostraat nummer 40. En wilt u meer informatie over bepaalde dingen, dan laat u het gewoon weten. En u kunt ook ons een bericht sturen naar 0682 90.

6638. Maar voordat wij zometeen gaan bidden, één ding dat heel belangrijk is, is een Bijbelvers. En wij deelden gisteren dit Bijbelvers ook in de kerk. Is bij Psalm 37, vers 5, waar praat over: wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Nou, wanneer we praten over vertrouwen, dan is het soms best wel lastig, omdat soms hebben wij die trust issue, als ik dat zo mag zeggen. Wij vertrouwen het niet. Als wij, stelt u eens voor, u gaat naar een winkel en u koopt iets heel duur. En u bestelt het en u krijgt het gelijk in uw handen. Dan heeft u geen twijfel. Hè? Want u heeft, u wilde iets hebben en u kocht het en nu heeft u het. Maar als het is online, hè, dan... en u best wel iets duur betaalt, duurs betaalt, dan wordt het een klein beetje anders. Omdat dan zeggen, oh, hebben ze het ontvangen? Ik heb de e-mail nog niet ontvangen. Of is het al onderweg? Momentje, u heeft het net besteld, hè? Geeft het de ruimte om het te processeren. Hè? En als het morgen u al geen bericht heeft gekregen, dan stuurt u al eenmaal, hey, ik heb... Of u probeert te bellen, ik heb dit gedaan en ik heb nog niks gehoord, enzovoort, enzovoort. En soms is het gewoon een kwestie van wachten. En soms doen wij dat ook met God. Er is een druk die wij willen zetten op God, maar dat soms een gebrek is aan ons vertrouwen. Want God, hij valt niet. Maar soms lijkt in onze beleving dat God valt, omdat het gaat niet zoals wij het willen. Maar dat vertrouwen hebben wij al, alleen wij gebruiken het niet soms op de juiste manier. Stelt u eens voor, u heeft autopech of u gaat naar de autogarage en u neemt, komt bij de automonteur en u neemt de sleutel van de auto en u geeft aan uw aan de automonteur en u laat het daar en u gelooft dat hij het juiste zal doen. Ik geloof niet dat u erbij gaat zijn, ook even kijken als zijn werk goed gaat doen. Even kijken, ik heb zo hard gestreden voor deze auto, ik hoop niet dat hij mijn auto gaat meenemen. Nee, er is een vertrouwen. Er is een vertrouwen dat wanneer u naar de dokter gaat of wanneer u gaat opereren en u onder narcose gaat, waar u eigenlijk uw leven compleet in de handen van de dokters geven. Maar dat is eigenlijk hetzelfde wat wij moeten doen met God. Ons leven nemen en geven aan Hem. En dat is wat Hij zegt, wend u weg op de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hem betrekken in datgene van wat wij aan het ondernemen zijn, van waar wij aan het strijden zijn. En soms kan God niks doen omdat wij alles in handen willen hebben. Wij willen dat vasthouden. We zijn bang dat als wij het in handen geven, dat wij teleurgesteld zullen worden. Maar daar is waar God eigenlijk het meeste kan doen, wanneer wij alles geven in zijn handen. Dat betekent niet dat u niks moet doen, zeker moet u dingen doen, maar er is een vertrouwen dat hij zal begeleiden in datgene van wat nodig is. En dit is het gebed dat ik eigenlijk zometeen wilde doen, samen met het zegenen van het water dat u kunt drinken, waar u uw situatie, uw moeilijkheden zal geven aan God. Soms hebben de mensen moeite om hun situatie te geven aan God, omdat ze zeggen, ja, maar mijn vader heeft zo tegen mij gedaan. En nu hebben ze ook moeite om God als vader hun probleem ook over te geven. Maar laten wij God niet zetten in dezelfde categorie in wat de mensen hebben gedaan. Pas op, maar ik ben teleurgesteld. Ik geloof niet in de... Of ik vertrouw niet meer... ik vertrouw geen mannen meer. Ik vertrouw geen vrouwen meer. Ja, door wat u heeft meegemaakt, zit u in

een situatie, maar zet God niet in dezezelfde categorie. Abel zei maar, ik wilde de hulp van God en hij heeft mij in de steek gelaten. Nee, hij heeft u niet in de steek gelaten. Soms heeft u, verwacht u iets en in plaats dat u hem bleef betrekken, dan sloot u hem uit of sloot u hem af, waardoor hij u niet meer kon helpen. U vertrouwde niet meer. Maar ik hoop dat vanaf vandaag u weer uzelf een kans kan geven om God te zeggen van Heere, ik heb u nodig, ik heb uw hulp nodig en ik wil mijn leven leggen in uw handen. En wanneer wij dat doen, dan zal God ons helpen en ondersteunen. Goed, laten wij met God praten. Wij gaan hem vragen om uw water te zegenen en wij gaan onze situatie geven aan hem. En hij zal voor u zorgen, hij zal u ondersteunen als u daarin gelooft. Goed, laten wij met hem praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Zoals uw woord zegt, wendel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. En Heere, dit is wat wij ook tot U willen presenteren. Ons leven. Wij willen onze weg, maar Heere, ons leven willen wij geven in Uw handen. Zodat U voor ons zou kunnen zorgen. Voor deze persoon, voor deze meneer, voor deze mevrouw, voor deze jonge man, voor deze jonge dame. Voor deze persoon die gaat door bepaalde strijden heen die heel zwaar zijn. Moeilijkheden, mijn Heere. Dat de persoon denkt, ja, ik wil er nog niet eens beginnen. Het is zo pijnlijk. Maar Heere, ik wil U vragen. Raak aan. Raak deze persoon aan. Maak deze persoon vrij. Breng deze rust en accepteer het leven van een ieder die hier is. Zij die zijn die gaan naar het werk, zij die vandaag thuis zullen zijn. Zij die misschien zelfs luisteren, mijn Heere, op vanuit een vakantieplek. Maar je daar waar ze zijn, breng deze zegen, deze vrede en deze kracht over hun leven. In Jezus Christus naam. Heere, zo vraag ik u nu en zo geloof ik. Dat u zult helpen, zodat u zult ondersteunen en oprichten. In Jezus' naam zegen deze gehele dag, al wat deze persoon zal doen. Deze nieuwe week, mijn Heer, dat het een week zal zijn van grote zegen. Zegen ook, mijn Heer, het water, dat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze vrede en kracht zal ontvangen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jullie zijn gezegend. Uw water is gezegend. Drink van het water met geloof. Amen. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Heb het geloof en de zekerheid dat God uw gebed heeft gehoord. En betrek God met uw gehele dag. Al wat u gaat doen, gaat u werken. Zeg, Heere, vraag. Ik zegen mijn werk, zegen mijn school. Ik heb even een afspraak, zegen God. Pas op, ik ben de hele dag vandaag thuis. Dan, Heere, zegen alles wat ik zal doen vandaag in huis. Zodat Hij alles zou kunnen begeleiden. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. En morgen zullen we weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens. Hier op Radio Marten via Caribbean FM Salto en de Ether 107.9 FM of radiomart.nl. Goed, wilt u meer informatie, dan kunt u ons een bericht sturen naar 0682 906638. En u kunt ook ons vinden.

op onze website ukgr.nl. En het adres van de Universele Kerk is de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam, Amsterdam-Oost. Goed, nou, we zijn aan het einde gekomen en ik wens iedereen een hele gezegende morgen. Blijf in geloof, blijf met vrede en met de kracht van God. Goed, God zegent u, tot morgen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sphincter. Information, noses, afvee, vierdel, 8044, WhatsApp, +32 4676 211196. Zondag 4 oktober 2026. Wow,
1: dat is leasing.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein.

En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars, welkom bij De Andere Kant. Een programma dat tot u komt vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Mijn naam is Joan Marcus en ik presenteer u dit programma via Mart Radio al enkele jaren lang. Ik neem de vrijheid om dit programma te interpreteren als een radio-, praat- en muziekshow waar we samen stilstaan bij wat er werkelijk aan toe doet. En hopelijk kunt u zich daarin ook terugvinden. Ja, juni is intussen aangebroken. De langste dagen van het jaar liggen voor ons. En het blijft langer licht, de avonden worden zachter. Misschien voelt u ook al dat de zomer iets in u losmaakt. Een verlangen om buiten te zijn, om lichter te eten, om even adem te halen na de lange grijze maanden. In Suriname kennen we juni als een beginpunt van de kleine regentijd. En ik weet niet of u de vele Instagram, TikTok en Facebook postings ook heeft gezien. Maar het schijnt een ware overstroming te zijn in Paramaribo en omstreken. Met de zware regens van deze tijd. En er schijnt in de afgelopen decennia, jammer genoeg, geen verbetering te hebben plaatsgevonden. Ondanks alle infrastructurele aanpassingen waar we over gehoord hebben. In Nederland is juni de maand van de eerste echte zon. En die zon nodigt ons uit stil te staan bij de vraag: hoe goed zorgen we eigenlijk voor onszelf? Vandaag nemen we even de tijd voor precies dat. Vier onderwerpen, één thema, heilzame gewoonten. Niet als strenge regels hoor, maar als liefdevolle keuzes die we elke dag opnieuw voor onszelf mogen maken. En hier is Syl Johnson die ons eventjes op de juiste golflengte brengt met I Can Take Care of Business.

I can take care of business now. Syl Johnson. Deze man werd geboren als Syl Thompson in 1936 in Holly Springs, Mississippi. En hij is een van de meest veelzijdige, maar ondergewaardeerde namen in de soul- en bluesmuziek. Als jongste van drie muzikale broers verhuisde hij als tiener naar Chicago, de stad die zijn geluid volledig zou vormen. In de jaren 60 werkte hij samen met legendarische bluesmuzici zoals Muddy Waters en Junior Wells, maar hij wilde meer dan alleen begeleider zijn. Zijn eigen carrière nam gelukkig een vlucht met nummers vol rouwgevoel en ritmische energie. I Can Take Care of Business is zo'n nummer. Zelfverzekerd, swingend en met die onmiskenbare Chicago blues als fundament. Wat Syl Johnson ook bijzonder maakt, is zijn positie in de hip-hopgeschiedenis. Zijn muziek werd een van de meest gesampelde types ter wereld. Artiesten als Common en Jay-Z en anderen die grepen terug naar zijn grooves, waardoor een hele nieuwe generatie zijn naam heeft leren kennen. Syl Johnson overleed in maart 2024, dus niet zo lang geleden, op 85-jarige leeftijd. Een man die 7 decennia muziek maakte en van wie het geluid tot op vandaag weerklinkt.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is de andere kant en vandaag heb ik het over heilzame gewoonten. En ik wil beginnen met 5 heilzame eetgewoonten om bij stil te staan. Want ik bedacht dat het soms nuttig is om de dingen die we eigenlijk al weten toch nog even te onderstrepen. Want u weet het net zo goed als ik. De druk van het leven van alle dag is altijd een spelbreker in vele opzichten. En zeker wanneer het komt op het gebied van onze goede voornemens. Hier zijn dus, even voor de herinnering, 5 heilzame eetgewoonten om bij stil te staan. 1. Eet met aandacht, niet met haast. In deze drukke tijd zijn velen van ons aan het televisie kijken, krant lezen of telefoon kijken of achter de computer. En dan denken we dat we eten, maar ja, we proeven het niet echt, want onze gedachten zijn ergens anders. En ik ben een van degenen die dat doet. Ik zit heel vaak achter de computer te eten en dat is misschien niet echt goed. Maar ja, voor mij is het dus net zo belangrijk om deze herinnering te internaliseren als u. Wie langzaam eet en echt proeft, geeft het lichaam de tijd om het verzadigingssignaal te ontvangen. En dat duurt namelijk zo'n 20 minuten. Wie haast heeft, die eet meestal meer dan nodig. Wie de tijd neemt, eet precies genoeg. 2. Kies kleur op uw bord. Een bord met veel verschillende kleuren is bijna altijd een gezond bord. Groene bladgroente, oranje wortel, rode paprika, paarse aubergine. Elke kleur vertegenwoordigt andere vitamine, mineralen en beschermende stoffen. De vuistregel is eenvoudig. Hoe meer kleur, hoe beter. De Surinaamse keuken, waar velen van ons van geprofiteerd hebben toen we opgroeiden, doet dit van nature heel goed. Met een rijke variatie aan groenten en kruiden. Dus dat moeten we proberen voort te zetten. 3. Drink voldoende water, vooral tussen de maaltijden door. Ook daar ben ik debet aan om dat niet te doen en ik weet dat ik daaraan moet werken. Veel mensen verwarren dorst met honger. Wie de dag begint met een glas water en tussendoor regelmatig drinkt, ondersteunt de spijsvertering, de nieren en de concentratie. Kruidenthee telt heel goed mee. Frisdrank en suikerhoudende sappen zijn daarentegen iets voor af en toe, maar niet voor elke dag of de hele dag. 4. Eet regelmatig, maar niet te veel. Het lichaam houdt van regelmaat. 3 maaltijden op vaste tijden geven rust aan het spijsverteringsstelsel en voorkomen dat u uit honger grijpt naar wat er toevallig voorhanden is. Grote porties laat op de avond belasten het lichaam onnodig, zeker voor de slaap. Een licht avondmaal, vroeg gegeten, is een van de eenvoudigste maar krachtigste gewoonten die u kunt aannemen. En ik ook, moet ik eerlijk toegeven. En 5. Beperk bewerkt voedsel en keer terug naar de basis. Kant-en-klaar maaltijden, pakjes en zakjes bevatten vaak verborgen zout, suiker en conserveringsmiddelen. De beste keuken is de eenvoudige keuken. Verse ingrediënten, zelf bereid, met liefde klaargemaakt, dat wisten onze moeders en grootmoeders ook al. De wetenschap bevestigt het vandaag de dag alleen maar opnieuw. En dat moeten wij dus echt eventjes weer internaliseren. En ja, dat zijn dingen die ons leven mooi kunnen maken. Hier is Alex Harvey met nog iets anders dat zijn leven mooi maakt. To make my life beautiful.

0: Wat een prachtig lied. To Make My Life Beautiful. Thomas Alexander Harvey, in kort bekend als Alex Harvey, niet te verwarren met de meneer die later een band had uit Schotland en in Europa heel populair was. Maar deze Alex Harvey was een Amerikaanse countryzanger, acteur en componist. Hij studeerde af aan de Murray State University in Kentucky en vertrok daarna naar Nashville. Hij is met name bekend van de single die we net lieten horen, To Make My Life Beautiful, die in 1972 werd uitgegeven. Hij schreef enkele bekende liedjes voor bekende artiesten zoals Kenny Rogers, bijvoorbeeld Reuben James. Hij schreef ook nummers voor andere artiesten zoals Billy Ray Cyrus, Jimmy Buffett, Dusty Springfield en Tanya Tucker. Op advies van Kenny Rogers ging hij naar Los Angeles om daar acteur te worden. Hij heeft gespeeld in een aantal films en televisieseries zoals The Rainmaker, The Down Below, Dallas en The Dukes of Hazzard.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten op onthoud.
6: Erwin en Jari spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kalahari, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ja, one bon manting. Bar natuurlijk gewoon suito die gewoon naar alle delen op wansen die afgestemd natuurlijk. Tapu naar rakoki.nl. En ook toki de wansen die ook toe tapu naar salto frequentie. Voor naar juro a momenti die zi te komite e fu juro. Dus langa dat je met bar one bon suite die gewoon naar Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord, no vergeet het centrum. En ook Zuidoost voor de Voutang. Vandaag is maandag. De melkoko had doorzien dat met je dat lekker zag. Mooi savri weer. Ja, mi lobby. Odigo met alle de lobby wang. Zijn de ook toe thuis die arkono. Nou, abe over de senior burgers, maakt niet uit, PDD. Het is lekker cool, blijf lekker waar je bent, zou ik zeggen. Maar zet je radio maar op rakoki.nl of ook op de salto-frequentie mag ook. Daar zijn wij tot 11 uur te beluisteren. En van 11 tot 1 heb je Emily van der Linden met haar interessante programma. Natuurlijk met Barry van Boon Schwitty, Odinek Samtaki gaan naar de senior burgers. Morofara natuurlijk je Barry van Boon Schwitty, Odin Gogomiti. Morofara van Boon Schwitty, Odin Wetsen Gomiti, mama's den papa's Barry van Boon Schwitty, Odin Gogomiti. Ook toe, want je toch die gogo met die alle jaren gaat de wansam bevrijaar aan wiki samsa. Sam bevrijaar is de wansam vrijaar die de. Nanga den die zei kon dat noem taki namens na heer Krufo Rakoki. We begin zijn boon schwitty freestyle die gogo met die alle de lobby wang. Ook toe gie de wansam op ook toe wans pesro toe.
1: www.rakoki.nl

usabi gide wang ugtusa ang lasi wang ano lobi wang bumfur krakti namas na timfu rakuki wario ugbebe ero kodompel heel fu krakin di sa moeilike tijde so liki fa usabi bumfuru sma e abrague e abragona abrasi zeg ik altijd so liki radio programma maker butsi

Jeg valgte det lobby once and then under det afgestemd, det er nyurakoki.nl en under ook te voor Arki tot 11 uur via de salto frequentie. En natuurlijk na heen gaan voor Jeff Picardi. Dan moet je want to poko tide, want toch me vergeet me bril en dan zal ik zo man knepen me ai chakona fisi. Maar in elk geval, dit is na Jeff Pekoni, mi basi en je chi umboyo, umboye, untekale, rido mogo kiriwi. Samenwerking.

En natuurlijk Arki, we waren ook toen zuid naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord, Centrum, Zuid, Oost, Woude, Voutang. Niet te vergeten buiten Amsterdam. Aladdin, provincies, provincies. En natuurlijk van Boonsuit, Odigomi de Lobby Wanda Pena Den Haag, Piro. Van Damswe Bari van Boonsuit, Odi. En natuurlijk de Lobby Wanda Pin Arnhem, Rotterdam, Fawaka Alasani Boon. En natuurlijk Kondref Kondre. Saranang. Soso lobby nga blessi we sin gomit saranang.

wel menen, lieve mensen, dat we een takje adeeën van Oudo voor de afgestemd. Want samen verstand die dat we doen, dan gaan we toe pokken voor Jeff. Maakt nu uit, tweeën Jeff. Maakt nu uit, zodat we een pokken vinden, nou, de misschien dat in allemaal wang bepaalde boskopen de na ini. En voor jou uit natuurlijk met bar blokkie, alasani bo, onbedief tegen fotograaf. Blokkie weer bar, want boontje met Odi, de member voor Asagona, alle dintra groepen, Odi. En natuurlijk niet te vergeten de vergeten moeder. Ze hebben het zaterdag weer leuk gehad, hoor ik. Plus want van Mirico sluit je aan. Mooi. Want Chuitori en natuurlijk gewoon Boon Chuiti op Wikime Barwala Mala. Niet te vergeten, mi familie Baya Ododi, me Barwala Mala Baya. Zowel Boona Mama Si, zowel Papa Si, we Barwan Boon Chuiti Odigo met alle de lobby van Sande Tapu luisteren of Sande. Afgestemd, meneer Frey, ik doe jou natuurlijk ook de groeten. En een zekere meneer Cairo doe ik ook de groeten. Ik hoop natuurlijk dat hij luistert. Dus we waren ook toen Bonk Shuiti Odi. En dan ook toe of me en Luko dat ik safe. Jullie denken dat is het weer time voor Kwaku. Dat want ik alles maar zit deze reef, no? Alles maar zit deze reef, want dan wordt het weer een Kwaku. Kwaku time, natuurlijk, alle de lobby one sample de schrijf je voor. Start aan wikisa ekonde dan evenement dat die zo lobby en ik zou zeggen van een geniet met allen. En ik kom ik een mooi dat we tailleren zo positiviteit over PC-organisatie dat die. Dus het start, ik denk, vrijdag.

Ja, dis of het daar kira koki lang aan de intrastation natuurlijk de alasani e kombung. Maar in elk geval is kwako time niks aan de betaki fos is veel kwako. En ook to 17 juli, dan i abi ook to wa afrikiti de na in i no limit. En a day dat i na wan dp eigenlijk na wan bondro fo kult on a kulturo dat on taki nek fo gwen to san bayana na differenti grupo o play ma ala den differenti grupo e forum toch wan geheel en of you want see dat in a in the no limit van een 5 tot een 11 uur blijven rakoki volgen of zo dingen de flyers stappen naar FB of wat dan ook. Dan volg je en dat jullie op de hoogte voor naar Space Route. Mooi idee, dit is Sande Foucault, 17 juli. Jawel, in de Belmer. Ik wou zeggen dat hij eigenlijk heeft de Belmer een hele maand programma qua Kitty Kotti. En natuurlijk, alla de Lobby Lobby Wangsang, if je dat ik moest erbij horen, dat doen ze mee. Dan gaan we programma. This is this let up 70 juli in no limit dat want taki outeki spa en ook to am ching lady o drb even kijken hoor. Yes, zo even kijken. Ja man, zo dat want taki daar mo poti wang dintra pokofuna brada Sano de Moro, want hij heeft heel veel gemaakt. En ik denk dat Aladdin Pogod is abwaleri. Verder dan mijn abjaas ook to informatie over West natuurlijk. Sab je toch dat die uno Kalibi wel dat nog de nono de relevant. Want die weet dat weer van ja, zo aan de periode die ze de Alassane daal op tunzo. Teden gwe en dat want ik teden kom bakada alasane teki span. Hier hebben we ook bijvoorbeeld in de kolenket mannenkracht in de kolenket buurt. Ben je een man van 45 plus en woon je in de kolenket buurt? Wil je sterker in het leven staan en nieuwe mensen ontmoeten? Bij je den bang voor nu nou op den soort noodtoditie. Na trast me op den noodtoditie toch? Want de sma voor de man voor nu flink man of flink flink sma. Maar goed, maar hier ja zo zeg maar als je alleen bent als man, de abo organisatie ja zo mannenkracht in de kolen kit. Dus of je daar ook zo je vrede op je mof of je vrede takje of noem maar op. De ik ondersteun je te kip tien zo kracht die je oefen jezelf. En dat gebeurt elke woensdag van 2:30 tot 4:30 in buurtpunt de kit Barcelonaweg 380. Postcode 1061 DJ Dirk Jan in Amsterdam. En natuurlijk tegenkomen, daar heb je dat je commit one open en respectvolle sfeer. Natuurlijk, je APD man is door je delen die ervaring met elkaar. En zo de bouw, wat nog gesprekken. Zou ik go over de toekomst? Kom gezellig bij. Lijkt het je wat? Dan mag je aanmelden op het nummer 06-39-69-4117. Weet je wel, Lizzy? Je kan bellen op een nummer 06-39-69-41-17. Dat is zo dat je sabi direct dat hij. Mijn firma is wat ik maar dat heb ik ook aan de man. Dat kan ik aan dat die vier niet treft dat we in de maand maar zei je ook dat ik aan de. Maar goed, verder hebben we hier elke vrijdag tussen 1 en 2 een gratis lunch. Weet je, dat kan het voor alles zijn hoor. En natuurlijk, het is geen voorbeeren. Nou, want zijn we misschien bij in de buurt, je wat gewoon pissie weer. Hier denken ze ook aan alles hè. Mm-hmm. Je bent moe, je wipt lekker naar binnen hier in de buurtpunt de keer. En tegen een man, nee, bedoel dat hij kost door vanaf 11 uur. Ja, kwacht daar, euro. En, maar ben je in de buurt, kom je gezellig binnen wandelen tussen 1 en 2. In het buurtpunt de kit adres, niks om Taki Barcelonaweg 380. En dan natuurlijk, die mag kon genieten. Gezamenlijk voor een lekkere lunch met elkaar.
En morfara dat weet ik over mijn abjawa-signaalkaart. Ik had het vorige week al over ouderen mishandeling. En ik vond constabiliteit dat ouderen mishandeling dit op die vriend die vast je kan de fysiek, lichamelijk, geestelijk, mentaal. Alla di so tsan dat kamitio leki o ma dar me kini yong ya hari libi boere im libi boan me sap sa me ding so lisi ye ontloop ye straf ni to om dat ye so lisi te yu e liba libi da ye forgitif membre na dif tamara en of je niet zo aardig was, dat geloof ik best wel terug, dat je enkele winst zou doen, alibi je achtervolg, je alles aan zou doen, je komt met je bakken. Dus goed dat je bij de wansmaat zijn, eigenlijk iedereen te weten aan gran gran is, man. Je nou ontloop dit jaar. Dat kan deze maat zijn bij Sapio, nou sap dat je bij de iedereen te weten aan gran gran is, maar dat je kon graag dat met zijn committee. Weet je, ik zou met Sam kunnen overkomen, Petra, want ik me gado zo aan, maar je moet nagaan, nee, het leven spaar je niet. Alles wat je doet, kan je terugkrijgen, dus probeer goed te leven. Dat die liebe boon, dat wie zomaar nakje of wans, maar doen wans aan, en dan gaat tapai want trouwheid te kinkje op. Want of je dat zat trouwen doet, no boon. Dus je kan beginnen voorkomen dat die dat smaak op wip je later door liebe boon en liebe boon dan gaan. Je omgeving ook toe en ook buiten je omgeving. Libibo, want alles wat je doet komt terug. Want de meisje heeft het solide van zijn oma meebreken dat je alibi controle is breed terug. En daar schrikken we ervan, maar is wat je zei, dat oosje. En in heeft zijn nuance aan zijn zei. Vooral dan op de rieke je jompen. Die staan op Chingo Trino, maar jompen abra, je ta abra. Maar goed, heeft u te maken met oudermishandeling bij uzelf of bij iemand om u heen? En wanneer je dat merkt, is je qua oma. Trouwens, de oma zei abba kleur me bij je. Wie zie ik het oma wanklap me nog denk je, oh, sorry, die bij je. Bij je, maar in luko oma houden te heren. Want zo liet je smaak, nooit die je verdient zo'n van je klap of wat dan ook. Dus je moet kijken, dit is maar zo'n bruin ik. Uno, we gaan zelfs dat smeed wang nu in de bejaardenhuis of de pingie. Want die bereken toch deze man ook zien. Niet doen, hè. Want nu vergeet je. Alles aan het zang. Je broken, maar alles aan het zang. Je doet ook met je bakken. Je steden bepaalde broken. Echt doen vanuit je ati. Het lijkt gezellig, leuk. Je is door laf dat. Ay, me doet dit, me doet dat. Maar, nou, mijn grap, boy. Het is dichterbij dat je denkt. Goed, even kijken van niks aan mijn takibaka. U kunt er iets aan doen. Aan mensen is hier dat die persoon hebben moeilijk. Je ziet een ontspoorde zorgtoestand. Je ziet moet willen mishandeling. Nog niet bieden, Tori, dat je want. Wins aan je zo het feit dat is hier niet nog taknes. Nee, die nee, niet toe. Toch? Maar goed, dat want ik wat te kiezen en trapokufu na brada DC. Ja, want bedi abroko, maar voor bedi dubroko dan.

suma no mano muga yam be ya wel gi de lo bi wan sanje no no de afostem da twan taki disna yo rakoki en un de ook tote if yo ro te beluistere na tapuna frequentie fo yo salto ya fo gopchi samoro faro de afostem tapuna programa ook to wes in beeld. Maar natuurlijk, ik heb geen bril bij me vandaag, dus alles is knipperen doen. Maar het is ook leuk, je moet een beetje moeite zo lezen. Je moet een beetje moeite zo lezen, wie zo interessant nog deed, je moet moeite. En ook toen Sambi Bewang, dat ook toen in Inina Manting, die ze natuurlijk. U sabi dat die een vervolgonderzoek deed voor een bevolkingsonderzoek darmkanker. Maak er geen grappen mee of het nodig is dat hij hem go tiki of hem go doen een check-up. Briebi me, no dry of hij no denkt dat jongen die zin loos en isolatie. Het is goed als je tijdig bij bepaalde dingen bent. Zijn vanaf voegio zelfzekerheid, want ik voel sabi. Zekerheid nog de, dus maar dat die garantie nog de na alibi, maar mij eet dat kan voor jou schrijf garantie. Of is dat zo'n alibi, het betekent voor jou, dat jou is ook voor jou schrijf garantie in alibi. Voor jou drijf je zo'n moren lang aan mij, want moet tegen. Of je denkt dat die, nou want dat rijden niet lukken voor jou drijf mij. Geloof me, echte, echte. Dat je nou draai lang aan mij. Alvast nou de of je ziek ons sabi. Dat of je ziek nou de tegen

dat er eigenlijk zo'n medicijn dat je de verschijnselen zijn met je. Of na asan zei je of nou een pijn heeft je kon je, of na soort gevoel heeft je gedo. Zo kan dat blijft je dan aan de zand dat je. Want in bereken dat je nou voor een big bedrijf, je nou voor een big business ba. Dat want dat je nou gewoon je kon aanmelden. Ja toch? Zolang en mijn merk op ook toe dat adjusteles maar ik ga dat rano. Jongens, mijn Brit, jongen van Gobaka Atos, jongen of dat rategen of hem goduiki. Ik ga geen vinger dat of dat rategen bijvoorbeeld van. Jongen, adjust. Misschien was aan even zangen elleboog. Hey, adjust intro van BG dat dat. Dokter, mag ik alsjeblieft een afspraak maken voor mijn elleboog? Maar mijn dek naar de smasanteka. Mijn dek durf takken, want. Mijn man begrijpt. Ai, woi. Goed, mijn lieve mensen, mijn poort. Kan je dat allemaal eens bij de om te haar, maar want inbreng. Maar goed, nee, je ziet van een. Van de sani e wakato. Dus je in een mickey spotu nanga bepaalde sansole. Is die gis referentie echt waar? Dus je kiest een soort sandi in die brievenbeurs. Daar je ze winsole is de moest in sandi sa yo skreek hier. Maar wans aan in een brief in om lassi. Wins sang. Ik kies die papier aan Google, doe je onderzoek. Maar hoor, briebi, dat je sabi van je liebe, je sabi zei en jang, als je erin in behalve of in een sabi zei en jang, dan heb je nog een groot probleem. Oei, ja, dan heb je nog een groot probleem als je niet weet wat je allemaal eet. Want dat want dat je eigenlijk dan aan de soort van de zitten, dat raad tegen dat je. Na die zeep zangen je in zie dat je daar lolo je daar broeia want in begreep. Maar als mens om letter dat je zelf niks aan tak net he. Een garantie aan het delict dat je dat je maar je kan jezelf in. Door bespaar je schreef je dat boem voor je fassie. Nee, ik is de onderzoek die steken. Godumi, no ding dat de swampoti wang roos dat dopoer wang zijn. No, godumi, zo dat sta je stappen voort. En dan kan je dat tijdje bijna in de iso hier, bam, bam, bam. No broeia of Yusap Fayu, Elibi. Of Yusap Seinyang, Anga Isabi Seidring, want dat is belangrijk. Echt, echte, echte. Weet je, precies niet van de meetakje toch, in Alibi toch. Yutongo, gevaarlijk. En in Barika Alassan zei Gopi Yutongo de. Moesboom, no zo. Yutongo kon gevaarlijk, maar relik zei is mijn takking. Snap je? Dus eigenlijk let gewoon op jezelf. Let gewoon op jezelf. Je ziet, ja, zo de potengi, ja, of je doet meegedaan naar een onderzoek voor daarom kanker. Dat de man kon zien dat hij zandde dat de moesporitis ging. Dan natuurlijk wang vervolgonderzoek idee. En natuurlijk een onderzoek dat hij de man dat is 5 stappen. Wanneer je kies wat uitslag brief met een natuurlijke afspraak in contactarts. Verder dat je afgesprek in het ziekenhuis. Dat want dat je de man is aan de poer zijn. Mijn breken dat of you no go, dat kan de i ab den polypus aan de inisking. Maar door dat i no go, dat i go dat den kom boom bigi, en dan een probleem is de. Dat je terug nog subsequent inisking of e de boom of e de. Of aan de boom. Dus noem ik grap naar de PC, Tori, dat i. En dan zo je go. Je bereid je natuurlijk thuis voor, alasani, om je darmen op te schonen. En natuurlijk, wankijk onderzoek je de in naar het ziekenhuis. En of ze de rare dingen zien, gaan ze het weghalen. En dat je humor kraakt nu. Dat die Aino zo smaak zei, liebien je. Dat alles aan schap schap, dat we controleren. Ino sabi dat Aino zo smaak. Ino zo bang als het zagen elkaar door, uitslag elkaar door. Want zo lees je, je beter door, maar in het zee zieke. En dat is aan dat de voeren. En echt, en omloek boenang aan PC, Tori, dat die. Door een cijfers weer gezond, maar in het zee, in de degwe. Dus week op, wat in een keiliba door dat in het zee, in de degwe, zo de libisma bota ki biting. Hij die zat de deskin aan een libiblo. Let gewoon op jezelf. Look at yourself, team must go, take your bepaalde folder. Heb je klachten natuurlijk, meld je arts. Te je meld je arts, dat is op dat hele stappen verder.
give you gezondheid. En dat is mee bedoeld dat hij give yourself garantie en onvrede voor gona datra. Want eigenlijk tegen gona datra de isabikba sa e do you dat da you soort stap je teki. En no niks aan do you dat san die polyperigeria in sire je ba no mosma do you. Abunda. Goed, en dan we go boro fara nanga a eindelijk ook iets want to pok of Jeff Dry to hey hoi maar we gaan hiermee verder. Iedereen loopt bij ons aan de afgestemd is naar jurakoki.nl.

Isabella, da tuan tak gide lobi mansa di de radio pas e kelakuan me ki tuan tu lui ke epis jaso. Grantani grantanya natulak ala ding lobi wang me vinso natulak wala mala wang bung opo wiki et is manda. So, iya want tidena isa 1 minute dry den poko dis foro to. Ma nek sami taki enkel tiduku den poko sa abrada di si Libi. Na baka da kai tok wel eit lere da kan de yo ler in wa rikti ma enkel ka rikti den poko sa man dispoti. Na sam sem sabi hover kom ala den jugu jugu ala den jugu jugu feder happy kiran frauen vreit. Wil jij jezelf ontwikkelen en een nieuwe stap zetten, iets nieuws leren? Natuurlijk heb je hier Vrouwen Vooruit die cursussen aanbieden en trainingen om jou hierbij te helpen. Je mag natuurlijk een afspraak maken voor een intakegesprek. Mag je samen kiezen wat voor cursus je bij je past of met welke activiteit je graag zou mee willen doen. Dat kan je hier doen bij Vrouwen Vooruit. Je mag bellen op het nummer van Annemieke Winders 06 13 24 75 18, of je kan zijn een mail naar annemieke@vrouwenvooruit.nl. Anders zie ik ook hier ja Kadush Hamdash dat je kan kaart op naar nummer 06 12 39 71 76. Kadush Hamdash, of je mag zijn een mail naar kadush@vrouwenvooruit.nl, of een kantooradres in de Karel Doormanstraat 127, natuurlijk kamer 004, Nangana postcode 1055, Victor Eduard in Amsterdam. Jawel, even kijken dan mee. Af en toe op een boy. Jawel, niks aan mij takie dat, want takie dan gaan we een beetje lekker op de tonen door. Funa wandi si sani sano de natuurlijk moro. Namo potu ampoku enda na baka na news dami de baka. Want ala de sani si sang alobi brada si RSO R8 in.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Mia fu, jung yippie mi, today.

Maar ik ben ik, die zijn of me, die zijn of me. Hoe erg wij het ook vinden. Maar dat die idee wan besluit. Dus eigenlijk wat gebeurt er voor mijn geboorte? Dan zeggen ze, je bent een uitverkorene. Waarom ben je dan een uitverkorene? Weet je, je hoort alles altijd van het leven is kostbaar. Tuurlijk is het kostbaar. Daarom is het wellicht goed te weten dat je er niet zomaar toegang toe krijgt. Weet je, wat ik bij dat in een vier is aan die trouwens aan het door of vier. Alleen je hoort je bezig naar jezelf natuurlijk aan de zandzande om je heen. Aan de andere kant van de sluier staan vele zielen in de rij om naar onze aarde te komen. Veel meer dan er op onze planeet geboren worden. Dus niet iedereen die wil gaat ook. Het is een soort natuurlijke selectiemechanisme. Wat gebruik je ervoor of wat ervoor wordt gebruikt? Ja, meestal dat hoorde boel lang geleden. Dan de Atra Radio, daar over de PC Tori die ze kebab. Dat je dat eigenlijk als ziel zou onbetakken. En ik heb het natuurlijk, de waarheid staat niet alleen op in één boek of ergens staat geschreven. Ik snap dat op verschillende manieren. Voor je kan wakker met en via je eigen denken. Voor je eigen denken. Zo je bij contact dat je dat eigenlijk, we zeggen altijd van. Anomi actief kon aan grond tapen toch? Na, de swam ik mezelf put me na grond tapen. Daar lijkt het op. Maar of je beseft dat eigenlijk je abwa heer zielenlijn niet op mijn zielen knapdappen in de rij. Voel kon aan grond tapen na spannen, want ik voel sabi alle seconde om te geboren na grond tapen. Dus tuurlijk, en na rij dappen. Alang amoral is aan die jasso na grond tapen. Dus je kiest eigenlijk voor je ouders. En ik zou weten dat ik bij jaren geleden in een van de uitzending dat die abisomtien kiest voor de ouders. Zo eigenlijk probleem kan ontstaan in een alibi voor somtien door een grond tapo. Want dat meestal zeggen ik me etak dat die. Omdat dat na abtje kiest je ouders, dan moet je hem stel. Dem stel is er voor dat abtje kiezen je ouders. Dat zo ik ab kan de toe vrienden na je wakken. Maar gewoon abtje vind dat je afvrienden dat na atra vrienden matra moest met abtje. Geloof me, wat er ook gebeurt. Dat gebeurt ook en dat opeens je om in die problemen, om in trobe. Heb ze maar eigenlijk, onuna asking, eigenlijk actief, ilukubon, daar worden we allemaal gestuurd door bepaalde sani. Weet je, en Tejuno sabdati dan, ja, daar gebeuren er dingen. Maar aan zomaar is dat niet even, voor jou leert eruit zijn met jou, voor jou kom morokoni. Toch? Dat jou eko morokoni, want dat u allemaal abidjaso na grondtapo. Zo leek Sami Betakikba geïnteresseerde staan in een figuurlijke rij. Dus wanneer ze zien dat een andere ziel meer geschikt is om het leven, om in het leven te stappen, gaan de zielen opzij. Ja, want ik dit na aan een confident. En die zei, kooi riep saarei boy. Als op zee kon daar grond op, ik ba, en mek ik ba ving. Maar zo, ja, wat los aan kon, zijn ons op zee ding kon doen. En de enkele deem leer die, kom met die nanga, sa iko enkele voor kon doen, na tapu na grond tapu, ja. Je ziele plan. Voor je naar de aarde gaat, maak je als ziel een plan. Toch? Dan ik ben voor je bijna alles, maar dan ik vader in Sisa, daardoor is hij verzaagd. Vader lukt toe, daar groot. Weet je, dus je moet nagaan, eigenlijk altijd een plan moest die ready. Telf no no de im op een plan, im ready. Daar gaat het om. Een levensplan op natuurlijk zielenniveau. Je stemt af op je lichtfrequentie die je verworven hebt en bepaalde manieren waarop je het licht verder wil ontwikkelen. Dus dat je verfijnen en uitdragen. Hierbij passen spirituele levenslessen en bepaalde ervaringen die voor jou misschien waardevol zijn.

natuurlijk, men zou je maar alles waarmee je bezig bent, in principe ben ik waardevol en zijn ook niet waardevol. Dat want ik toch weer zo leren die niet zijn met iedereen en zo. Toch? Dus maak het belangrijk voor jezelf. Het gaat om jouw leven. Ik om je structuur. Als je dit eenmaal helder hebt, ga je een heel ander en concreet aan systeem voor jezelf gaan willen uitwerken. Wordt er hier gezegd. Je betrekt anderen bij je plan, zodat je zeker bent dat je plan zal slagen. Niets laat je aan toeval over. Je kiest voor je ouders, broers, zussen, levenpartners, mogelijke kinderen, vrienden, vijanden, prettige en onprettige leraren, etc. Ja, tuurlijk, want eigenlijk naar je knap verantwoord. Alles aan zei je met je naar je knap na visie. Weet je, eer je vader en je moeder, die de respectie, want eigenlijk je ziet dat hij, want in Mabeka onderbreekt je toe, in een condor, maar zo dat hij nou onderbreekt je, acha je, dat hij geen respectie, dat hij altijd, alle tijden aan je ouders, geen de respectie, want als je bepaalde dingen niet weet, dan zeg je vaak, en ook aan hem je actief contact, tuurlijk. In bereken dat alles aan die in jou aan in een consum en in klarifing. En je ziet daarom ik heb soms cinta met deze soort reis die zien. En dan want hij er af akashi grond op die rek. Ik bereken no. Nek teel ook op Facebook solicies. Maar tjare er. Dan heb ik sorry want to sma se bevallen jongen. Afrook is wan biba pisa bibi op je ai. A baby taki pem de want tra sister taki welcome in Nigeria. Luka bibi mi gado mi wan dede mi wan gwe baka. Dus mensen maken grappen over. Maar je ziet dat die bepaalde sani. De, moet ik kwam, muziek, want waar ik zit hem tegen, want zo eet ik me ja zo. Goed, en dan gaan wij gewoon hier verder. Blijf lekker afgestapt. Stem op rakoki.nl.

Bromano de Longove. Ja, wel, dat want ik dis na jouw kookie. En we zijn ook nu tot 11 uur te beluisteren via de Salto-frequentie. Daarna dan naar akoki.nl, waar Emily gewoon verder gaat met haar programma. Ja, nou, de dami etaki van wat gebeurde er voor mijn geboorte, Sambipsa, Fosmi Kong in na Libidja. In Alibija na tap grond tapo en dat je ziet dat je eigenlijk je hebt een zielenlijn en dat je op alle die zielen zag naar klaar heeft doen poko in Alibi. Maar alleen je ziet dat je de walof den te den college dat dat me doorja, me no want aan dat was aan gebeurd en hoe spijtig het ook is dat hij keer go terug. En je hebt trouwens al een ko ala fasi dat want ik is dat mi gado mi bo mi ko ayo ma is dat go go is van dat want ik in ko amuskon en natuurlijk te ko je konanga wan programma si lo programma wan le dat be fosi ko heb je ook alle soorten afspraken die je ook maakt. Je zorgt dat je verschillende mogelijke routes kunt volgen in je leven zodat je altijd aan je zielenplan tegemoet komt. Ja, toch, dat betekent dat je met meerdere zielen afspreekt dat zij je mogelijke partner kunnen zijn. Dus eigenlijk daarom ik die met een wansmassolitie of maakt niet uit, het kan ook dat je bezig bent met iets. Je virus heeft zo dichtbij betrokken. Je bent ik een déjà vu. Het ik me, ja, dit is me, Tuurlijk. Tuurlijk, weet je. Alla de meeste voor de soort van DC, omdat hij alla wallo deal met die ba dape voor zich komt. Dus eigenlijk wel zijn hier verwonderd, maar doordat hij komst ja zo in de grond tapo, kan dit dapper achato, maar die uno is het een lange iets, want dat te idoro, dat wordt je 9 maanden gedragen en dan kom je, dan zie je alle soorten gezichten, alle soorten zielen. Dus eigenlijk voor jou zou moest ik aan naar rustig, rustig, dat kan die ikobori van familie, zei heer die babari, Miki. Iedereen kijkt graag voor zich kon kiezen bladzijde zijn doen. Je kiezen wel, tuurlijk je kiezen. Maar daarom heb ik soms mijn wiki laten en als je hebt soms mijn wiki op tijd. Want je moet er stil blijven staan naar je eigen systeem, niet naar het systeem samen doen, want dat gebeurt er vaak. Zie je je eigen, dus doe lukumi. No, brokolaiers, doe lukie zelf. Want kan die nog bak zelf aan jezelf. Te ayuru doro. Focus you tap yourself sang you can do ja want you refetch that bumbu asprak i make the big ba that in a DC we do together and ti doro ja in ina grunt apu da kan dat ino kisa joist begeleiden da ala de asprak da je verstand de verkeer want if you take den seal dat in ik enjoy in ik kan de Famuskari, ik heb het want to sma de uitverkoren voor de nekompe voor zet zijn kom, maar dat je apwa hier trafers te wanda kan dit hem niet aan zo aan sma, dat ik go apwa relatie na aan zo aan sma. Terwijl aan wat relatie bij mijn abang aan sma na enkelijk na aan sila tori, ik zei dat pepe wap informatie of kenki prakseri na aan makadra voor ontranga ons revi, dat wan bepaalde zijn, want soms heb je iemand in het leven zo, je leeft mee na aan geestelijk. Ano alas ma konfu tang ini libi so ma konfu wan periode ini libi fu opo you ai mana just ref musab sa you wan fu you igi libi snap ya want of ine folo kin da yo me kom me mistake fu si kon folo dat mi gada yo ngona api story di si want station ek na wan lobi lobi sa ka tu ala na wan lobi sa ka en atra inerci sa no wan fu you grow abriti te you esien so to wan de briko so deze heeft langer nodig, maar die is niet begrepen als niet dat hij go om in. Snap je? Dus zo heb je altijd voldoende alternatieven om het pad te volgen dat bij jouw zielenplan en zielenmissie past. Dus je ziet dat eigenlijk naar groei, het heeft te maken met je geestelijke groei. Er wordt ook vaak gezegd dat dat grondtappen is bij jullie binnen een geestelijke leervlakte. En dat zeg je zo. Echt naar serieus hè de impositori die want het gaat om jou of je sabi voor alibi de in elkaar hè dat bijna in a tempo lu ko wantra wante se yo lu katra un positif wo kenki positif
beskoppen naar mijn kandra, natuurlijk wel. Maar zolang het op een ander systeem gaat, brief me naar verspilling voor boemboe-energie. En wanneer je die energie dan nodig gaat hebben, dan is het voor veel zo moeilijk voor charsama, voor uploaden, man, kom bakken. Weet je, want dan kan die je systeem, je verstaat aan verkeerd, ik weet wel, lag je frequentie, ik krijg graag voor uploaden, man, kom bakken. Tot dat frequentie P, ik ben horen voor de, voor je begrijp. Hoe verstaan ze hem, Taki? Snap je? Dus, als je je plan gedetailleerd uitgewerkt hebt, wordt er aan jou als ziel gevraagd, is dit wat je werkelijk wil? Zolang je geen 100% zegt ja, is blijf je aan je plan sleutelen. En bijvoorbeeld dat naar zekerheid. Ik heb ook toe, als zekerheid is naar solitie, dan heb ik die abine jongen. Mi nou een asma dat jaren, mi nou een asma, maar in die artiest heb dat ik. Mi wan asma op tjun zetten, tuurlijk die hebben we energie dat we zijn volgen hier. Nou, je wan hem tjun zetten, dus dan enkele eindresultaat niet, die in je eten dat ik klaar aan ging. Altijd wel open.

intau im desika dat ik bangi. Want te yuk bangi. De ik ba serieus nange. Dat je schreef voor ding zo lezen, maar mijn God. Hoe kan ik dat ik zoveel van? Weet je, zoiets heb. Soms heb ik me vier zo traag, zo en zo. Weet je wel, te je actie echte. Dan krijg je natuurlijk antwoord van. Ieder 100% zeker dat Inouani, zeker Inouani, dat ik ba. Laat de tak moeten uitjes kiezen voor de zo, maar mijn God, jongens, zang, afiridis gue. Helemaal, maar zijn dingen dat je op jezelf, dat je go ander handelt naar jezelf. Dat je dat, hé, zijn die euro, kun je nog meer grapieren naar jezelf plan. Echt waar, nog meer grap naar jezelf plan is het, is het, het gaat om jezelf. Dus zo'n examen, zolang dit geen 100% ja is, blijf je aan je plan sleutelen. Na pas dat is zeker dat we aan van change kan komen. Tot het echt een 100% ja is. Het moment dat je met een 100% ja voor je zielenplan kiest, is het keuzemoment van de vrije wil van je ziel. Snap je? Omdat die ziel is hier voor die engelen, die boemboe engelen op je handen in haar noot, die staat in doen. Dan tak, vader, take you will. Wil unu de zonder wil. Want je ziet dat je unu schrijft als mens, Abba wil, dat je sap auto. Say do na you will for you is it you will na grontapo. We gaan nu weer even over naar muziek.

0: chanchang. Nyawa konkur ko.
1: Yeah, man. And that one tagi de lobby one Sunday afgestem. Dis naar koki.nl en tot 11 uur zijn we via de Salto-frequentie te beluisteren. Dat is op de 107.9 FM. En natuurlijk die alle die lobbywans en die nono die afgestemd van Bonk Shuti Koneini. En natuurlijk een Kala Soso Krachti. En natuurlijk check ik het of zo'n presidie kan kooien. Maar blijf lekker luisteren. Soso Lobby. Ja, voor go more for one down be taki putje zo voor eigenlijk afreje wil je ziet dat je eigenlijk of je abi nou wanneer weet goed wat je met je wil doet, geloof me, want weet je nou je wil make je knap verantwoordelijkheid dadelijk bij einde voor alles wat je gedaan hebt, omdat na je eigen wil je do sani na yuani and want in no contact e me ho this na this is schuld then say which I have one beperking of he of a yeah me no contact of a verstand will be of what I know me in elk geval alasma abi e giver en na ye konta po na grond op je ook te voor ontwikkelen yuani komoro stefan de moro stand faster in isa yuani ook to. Weet je wat, in je wani je considerat of je wan boon sani, no so of je wani sani, san de pchuni to obriai. Goed. Even kijken, wani hier wat. Hai. Oi. Mhm. Ja. Dat ben je si, voor je vrije wil. In dit menselijke leven heb je ook op menselijk niveau een vrije wil. Als mens ben je vergeten dat je een deel van je ziel bent. En dat je op dat zielenniveau een plan hebt waarvoor je in vrijheid hebt gekozen. Als mens ga je van start en raak je geïnteresseerd in alles en nog wat. Of misschien in niets. Je ziet toch gewoon Theodor, ja, zo. Alibi nou, alibi is me wat, hoor. Een onderschat alibi. Want eigenlijk die geestelijke systeem. Theodor in een grond tapu, ja, zo. Ik zie dat ik van mij zie dat bijvoorbeeld. Sorry dat ik dat ik zo aan voorbeeld. Ja, wat. Dan ik kwam minister. Wat minister nog niet. Ik draag in een kadi een snoepwinkel. Zolang ik in een winkel dan ga want als je want tra plaat dan ga want tra tala visa na bitif tak ik op het want systeem dat in een kondre mino karni of komt ik want tra san want dit is ook niet leuk, maar het leek er ook echt op, weet je, het leek er echt op, weet je, in mango om gewoon dan ga je zelf want of in mango om dan ga je zelf sma kan gebruik je want dat op alles aan je tak. Je tak ja. Reden waarom? Omdat je nog sabi jezelf. Je hebt veel van dat soort mensen. Ze eigenlijk inschrijven nog sabi dat die. Je weet je, je denkt dat iedereen een trauma is. Na te ook is jezelf, je ziet dat migado. Alleen beesten gebruik me. Snap je? En dat me dat ik kon doen dat je nog sabi jezelf. En dan kan je zo jong leer sabi jezelf. Door te smaak gebruik je. Want trafasino bij man kon kies jezelf. Na die ding gebruik je niet voor wiki is dat want dat je leer bij de dat je bij hem gebruik je voor je wiki. En want trouwens zei je dat je bij hem meen niet. Dus dat focus je op jezelf. Nog een focus je op want trasma. Want daar gaat het mis zo. Want gewoon je sap memory sabi jezelf. Sana zijn dat. Weet je, je hebt sommige mensen, ze willen voor alles op de hoogte zijn. Voor alles aan de hand op de hoogte, maar voor dan aan zichzelf. Niet zijn de kleine dingen, ze moeten beginnen te kijken. Ze noemen me sleeuw in een alibi, want dat zo je gefocust trafasi, terwijl je niet focust stap haar geen. Weet je, en dat zo dan, ja, ik kan dat hier. En ik zag dingen, dan zou ik bij net. Het kan bijvoorbeeld van dat tegenkomt als mens, ga je van start en raak je geïnteresseerd in alles en nog wat. Of misschien ook in niets. Die raken geïnteresseerd, dat want ik je nou een leren factor dat is. Sanobun trowe, sanobun hori. Goed. In het meest voorkomende geval laat je je ziel de eerste 30, 40 jaar, misschien zelf wel 50 jaar vol de ruimte,

om ook je menselijke wil te mogen vervullen. Want dat is een walibi smaak, maar zo is dat niet van tranga. Dus, als jij wil, bijvoorbeeld persoonlijk zijn voor jezelf, je denkt van, ik moet een bucket jumpy, want ik wil een bucket listje met je als mens, flink geld verdienen. Nou, zoals mij, dus jongen, ik wil doelloos lummelen, maar ik wil niet doen niks. Ja, toch, en laat je ziel je gaan gaan. Je nou aan doen niks, dit is dan om een keer aan de overkomen om ons onder voor driebi. Maar dan komt er toch echt de periode waarop je in je leven de kant van je zielenplan wordt opgeduwd. En aan het moment dat je door je jutre voor vier dat imtja kentje kon je zelf. Je begint hier aan het. Eigenlijk is het een persoonlijk iets en ik denk. Bijna hoe allemaal hij er mee te maken op een eigen manier, natuurlijk hoeft niet zo te zijn. Maar hoe allemaal hij hebben dus op een gegeven moment, dan ik als pikri toch, als pikri ik kon even zien voor je lukken in als pikri, ik denk geconfronteerd naar jezelf. Zo aan hoe lukken in als pikri, je hebt als pikri aan ze, je breken, want traliseer en hoe noemde aan het TV. Weet je, want dan ben je nog ook in een. In wat erken of je een ontkenningsfase is tegenover jezelf. But you can hide for everyone, but you can hide for yourself. Je zou je toch jezelf, je hebt met elkaar door, want na je naga je om doen. I en I. Je zou je toch je door, na je je in te moest vorm van vak bonto. Want vaak genoeg je abi dat me dus jongens zijn. Mino bewani er is dorosi bewani ma inzi no bewani ma toch dorosi kisa okasi dwe na balance dat want ik ayum setu srefi konfu i enkelak fu you verstaan na nga yo gevoel de tabwale no na den tu mus dwe ma of den tu dat ino de tabwale tuilak dana bruya dat zijn momenten in je leven waarin je een reset doet. Je van koers verander met als doel beter uit te lenen met je zielenplan en zielenmissie. Je ziet al dat eigenlijk alles doen aan jou en te juist doen die dingen worden. Je dat hier naar mij abiftjara kinky kom, naar mijn baas, naar mijn control, zeg maar, mina aan master voor mijn ziel en captain. Voor mezelf, voor mijn denken. Weet je, dit is alles aan je doet zelf. Na je manage alles aan zang de in je en door jere. Alles aan zee, denk ik, met de kanga trauma, trauma niet jere, met de kanga zelf daar al jere. Het gaat niet om een ander, het gaat steeds om jezelf. Tuurlijk, en tijden bezig, nou denk dat hij nou mijn foutje rijdt, je gaat fouten maken, erken de fouten wie. En ga verder. Weet je herkent de foto en ga verder. Want vrouw weet dat je bij je aan het horen dat hij een last van team heeft. Als ik krijg dat je naar Vestland ziekenhuis. Ik krijg van een last van team. Als je dat je bang ik krijg dat je. Want ik is maar wakker met een big is maar accentzijde met ik krijg. Dat ik wel, ik is maar mijn last van team. A big small looking, a pistol tak a big small look as low as matak, oh, that's sar so baya. Matik ba, Fiji I, one farm jasu, mi last fifi. Ma yabi Fiji I de go moro fara. Tenovete e membre de word to sa a big small be taking that natulak ahati. Ma Fiji I de go moro fara one, you last one, mi last fifi.

0: Sean Sean, miauwan konkroef konkrange, sha jongu dape. Ei kare sre vrijgezel.
1: Jim Tori.
0: Meisje, no tak tranga, ma mjere vrouw jajen.
1: Baya, na jere mjere. Ma wansan mi dat sabi. Dafti, belang. Ma be set frigi.
2: Hesje!
3: Zo. No sap sap sanga mitidera. Mam kon fu feranga to disik bam. No go su kwans maera. Want a vrije stel zijn die ze. A kon verveer me. Dan, dame, bent u vrij?
4: Ja, mijn lieve mensen. Voor gaan naar kebab, voor naar PC. Informatie zijn mij opgehaald, voor naar mijn visie. Dat je ook verstaan zou, want dat je vrij wil. Je wou niet. Ga er goed mee om. Zijn ik je laatste rol. Weet wat je met je raad. Weet goed wat je met je rol, laatste rol doet. Noem ik grap. Dus je ziet dat die enkele je wil is zo belangrijk. Daarom ik hier of je laat je ja ja zijn, maar laat je nee ook nee zijn. Weet je, aan moment zullen ze hier hebben dat je op ons aan je niet kunt. Maar toch je kon ik trouwen, ik overspoel je. Trouwen kon ko loo je EDP, je hebt zei je eigen wani go in de wani. Dat na fout kaba. Sab mi lob drai wan poko fu afuriaro so mantrum bigi koti strafu man. Want de essentie van pistool dat je ziet dat die namoni, die verjaardag namoni, dat is omdat tus makar je igolen moni voorbij is op. Je igolen moni zodat je dat igolen je want die je wan bij de next no bij de andere hand. Maar voor die smaak onder je aan de juwan niet meer dan om de smaak dat je igolen moni bij is op je dan hoef je pek dat is op je bij. Adrongen den schandalen dat die den bigi feti je vonden dat je was koot te kunnen you know. Dus eigenlijk zijn bij die kleine dingen speel je dat je die hypothes aan kwijt kan worden zichtbaar is dat je een systeem die niet zou je moest sabi. Snap je? Nek je ja de ja en nek je nee de nee. En natuurlijk kreeg ik ook hier een appje van mijn andere collega's. Hier natuurlijk we feliciteren Marokko na a voetballer. Gebeuren en we blijven het volgen. Natuurlijk enkele mee kraak, mee luko, mooi voetbal en natuurlijk mee de na Sifu Afrika, la de sma de land of Afrika nga de sma san brein jet mee play en mee kraak gide, maar ik heb geen vaste. Nee, dat heb ik helemaal niet, want hier San fu FIFA control wa Mickey Mouse san. Una ji dat ala san na jote. Des une bribete des me taki dat ala san sa wishi na fixi na. Ah bon. Daram ik we giden so tori di trigo sabi sref moro fi wiki. Wana ju sref ka wiki, ju sref no one trust ma. Ju wan kan du dati, nanga ju se alaf dan na te e bakhre, se kondu jaso, se de mik ide jaso. Weet je, te kon graba san dat ida je zo i ayeko opo moro te luku om yo hiin san e gebeur. En a ook to di ahi racisme pisi tori. Dis na wan teken dat wan taki ja ik begrijp het wel ja wala ouders ka de no de denki ta fasi. Ma ta voetbal e play. No, you know mango play gitra now, you know mango play gitra wani. Asan dis na dip tori. Soms als je erover wil praten, kan mensen zeggen van ja, makkelijk praten, ja. Dus daar laat je het over. Maar je ziet alles aan. En wint je ziet op zijn aan Nederland. De boy play mooi voetbal, maar die nou maar rond de af nooit die in Nederland. Omdat de abuelo Santa de ronde af voor zichzelf ook toe. En de Fosabi en eigenlijk in Nederland. Deze ziet dat ons aan heeft. Zo wint zo'n tapo eier, want ik weet het niet. Want dat is toch duidelijk dat je ziet dat toch Nederland te horen in voetbal. Tenzij regeren dat je niet te koop weet dat zolang we ouders zijn geboren, dat je oprecht hebt tot paspoort, tot nationaliteit. Nou, zo de manja. De manja volgt bij, want de korsoma wikik bij naar uno dete. Maar goed, we worden ook een keertje wakker. Je bent niet de enige expressie van je ziel. Leeg natuurlijk, Trasani, de auto's zijn gebroken in die combinatie. Niks van mij taki van wat er ook gebeurt in je Libië. Weet je, is natuurlijk een hele grote uitdaging. Weet je wel, voor alle die sansang, enkele de bestemming, je moet zeggen, is een grote uitdaging. En daarom is je omgeving belangrijk. Welen om John willen weten dat je omgeving naar je lokovis is pikri annulee. Annulee, want of je lokovis is pikri voor je omgeving, weet je dat aan mest op, dat wat je ook te mest op, want naar je gaat toe gaan. Na yu nek aspikri sider so oi, dat sa yu har koya inti. Tino wan nek aspikri fi sider so oi, dat wan tak ye petala sana doro baka da sambu ye hori sana bung liba doro. Libe na doro ko luvma. Dis ho mut, ya baka leitje selaf an oi de hogere sila niveau. Daar is dat overzicht wat je als mens in deze fase ben. Weet je, in Lukov is echt ter alle tijden wat alle vast doorkijkt tappen, man. Mensen zijn raar. En je moet nagaan naar Nikva, een hogere abuelo dinari. En den dinari de alle zee. Nu denk je niet dat je de gitaar aan je bij. Alle vast de wan compromis. Maar goed, zolang je sabi jezelf niks aan met taki, sabsa je kon doen, dat wan taki. Dan tuurlijk zijn ze overkomen, maar ze zijn zo overkomen na fuyuleri. Weet je, het ook toe vaak zeggen van ja, we hebben een groot familie. Maar je hebt niet zomaar een groot familie. Weet je, je hebt een groot familie, omdat je naar denkt, want we los maar één ding, dat ik dat mijn bloed naar de straat, mijn bloed zou meenemen, maar ik heb dat mijn bloed bang in zee ook toe. Daarom heb ik een beetje familie, want je hebt een beetje familie. Dat want dat je in ook leert voor mij naar door je leert voor je eigen beren. En omdat hij in een macht leren naar een hart, naar een atibron, je leren voor vergeef, gaan er dingen gebeuren binnen jouw eigen familie. Maar dat ligt ook eraan, hoe gaan we met elkaar om? Of haar respect idee, want in bereken, naar bewust, alleen zit zo, dat naar voor nog hoor, maar kan er naar vijand. Want of naar vrienden met bepaalde zijn, natuurlijk, dat heb ik wat trepidity. Had ik zodanig dat hij niet kon bemoren, maar dat enkele. Dan laten we ook veel leer voorbij gaan doordat hij haar een streepje voor aan die bron. Snap je? Die Aysana in Beren natuurlijk, daar kan je dan met een andere, je denkt iets anders erover. Miki Yoshi dat ona darme kasan disipsano o wanda Yoshi zeide Miki Koleri je stond het open voor, maar of je boos blijft op die andere die niet je familie is, dat want ik ita papa zie dat ik ba, maar als het om je familie gaat, brief me. I atina af bronzo wan mijn mama begrijpt zo lees dat was maar, I atie bronzo zo lang het op je familie terwijl ik ba vergift is, maar zijn je familie. Wake up. Goed, we gaan nu over naar een muziek. En dat want ik hier naar een nevo naar Bidiwanda, dat heb ik hier naar Mogodoro, naar een pistori DC. Fanny, omeni, sani in combinatie, e forum you, for your light can shine, and you na a edemanving.

great hug to give you one punch with the Odi. Niet te vergeten Carmen Muriel. Natuurlijk naar Rakoki is een warme groet Gogomiti Saskia Meiland. Zo Lobby en zo Kraktin.

ja, en of meer lukken naar Jure, dan moet je dat met ons afrien aangebaan is. Dan ga ik proberen nu ook een beetje zetten, ja. Geen kassisteen. Ik ga dat maar proberen. Maar goed, toch als zo is geen dat, want ik heb alle lobby ones aan de nonen die afgestemd. Mijn luken naar Joru en misschien dat we door naar Kabafu na programma DC. En natuurlijk heb ik nu proberen, coach, of wat ik wil, kiezen af en toe proberen. Dugo. Maar ja, ze mogen er ook weer eens hoor. En dat wordt ik dan gaan we hier verder.

la kakro fo rako ki me barde ok to am bon chuit o di eme hope de ala mala am bon chuit wi ki to antaki Monique Miriam Emily Tamara natuurlijk vrijdag heb je weer Tamara aan set na nga iregi programma. Morgen heb je natuurlijk Monique in de ochtend.

0: onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Negen.

0: Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Yes, yes. Fout, ja. En dat is natuurlijk Kate Karma en Kenny B die het vragen, maar ik vraag het ook aan u. Fout, ja. Fout, zou weekend. Voor mij, ik kwam bij weekend bijna voor voetbal natuurlijk. Alles aan de app staat op een lazy. Dat de bal. Als je dat kwam toe, voor je rekenen, dan ga over de bal. En zo gaat het de paar weken door. Nog even 2 of 3 weken, denk ik. Dan is het weer afgelopen. Brazilië is naar huis gestuurd. Tranen van... Niet maar. En het is voetbal, het is een sport. En je moet op alles rekenen. Je kan winnen en je kan verliezen, uiteraard. Salih Bidin nog eenmaal. Engeland wint. Met een hele zware wedstrijd waarvan je dacht van wanneer gaat de eerste naar het ziekenhuis. Heb ik mogen bekijken vanochtend. Het was best wel een heavy wedstrijd. Ik zal niet zeggen het was de moeite waard. Nee. Daar is... en zo hebben we dan weer wat leuke dagen gehad met voetbal. Het is straks de einde en dan neemt weer de fietsen het over. Maar... Wat er nog meer afspeelt is natuurlijk dat ook in Nederland een nieuwe trainer moet komen. Een nationaal trainer. En dat is waarschijnlijk, ze voeren wel gesprekken heb ik begrepen, Arne Slot. Arne Slot die voert momenteel gesprekken met de KNVB. En hopelijk wordt hij de trainer van het nationaal elftal. Want zoals je weet heeft meneer Koeman gezegd van nee, ik speel niet meer. Ik heb andere dingen te doen. Dat hoort bij het leven nou. Hij heeft ook zijn zware tijden gehad. Vooral zie ik niet. Leeftijd gaat ook een rol spelen. En ja, we gunnen hem een rustige leven. En laten hem lekker gaan genieten van zijn vrouw. Ja, we gaan even nog naar de muziekie. En daarna keer ik weer bij je terug met misschien een ander verhaal. Yes, we gaan luisteren naar Aaron Neville. En die zingt Tell It Like It Is.

Yes, please remember that. I'm not your little boy. Mijn naam is Etienne Wicks natuurlijk. Ik vergat me even voor te stellen. En uiteraard bent u afgestemd op uw favoriete radiostation Maat Radio via Salto. En in de ether te beluisteren op de 107.9. Doet u digitaal overal ter wereld, dan zijn we te beluisteren op www.radiomaat.nl. En dan kunt u ons overal in de hele wereld beluisteren. 020-47-14291 is het welbekende nummer van Radio Mart. Als u wat te vertellen heeft, dan belt u gerust naar dit nummer. En wij staan u altijd te woord. Let wel op, als je bij mij belt, ben je gelijk boem in de uitzending. Mine kanga draai draai, zal ik faisavi. Ik gooi je direct erin en we houden het allemaal beschaafd. Dus min of meer. We hebben ook een WhatsApp-nummer en dat is 0613208601. Ik herhaal het, want u kunt dan berichtjes sturen of u kunt bellen op dit nummer. 0613208601. En dan bent u ook live in de uitzending. Hebben we wat berichten? Ik kan even kijken hoe het staat. Met de WhatsApp-berichtjes. En dan zien we dat hij even lang niet gebruikt is. Maar hij werkt wel. Dus het is altijd prachtig als u ermee werkt. Ik ga even kijken wat... Oh, ze hebben hem weer helemaal veranderd, zie ik. En dan moet ik me aanmelden. Ik weet het niet. Nee, dat gaat fout. Mensen, mijn excuus. De WhatsApp is weer veranderd voor de zoveelste keer. En ik heb er geen zin meer in om er wat aan te doen. Ik laat het bij deze. We kijken naar wat muziek. En vervolgens heb ik nog de indruk dat Trump niet alleen de president van Amerika is, de USA, maar ook de president van de FIFA. Gisteren draaide Trump een rode kaart terug van een speler die tegen België niet mocht uitkomen. En namens de president moest deze speler wel op het veld staan. Dat vind ik een verschrikking als dan de president zich ook hiermee gaat bemoeien. Maar ja, de FIFA is dan ook heel erg zwak in mijn ogen. En dan denk ik van, hoe moet het verder in de toekomst? Wat ik ook nog zie is in aanloop naar de NAVO-top in het Turkse Ankara... is de vraag waar de inzet gaat zijn van de Amerikaanse

president Donald Trump. Persbureau AP schrijft dat Trump loyaliteit wil van de NAVO-landen en uitgelekte slotverklaringen blijkt dat daar inderdaad een soort loyaliteitsverklaring is opgenomen. Dit is op zichzelf heel merkwaardig, zegt BNR. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. De NAVO zegt heel terecht dat loyaliteit een kwestie is die we allemaal tegenover elkaar hebben. Al dus BNR. Tijd voor een muziekje, want dan kan ik eventjes verder kijken wat er nog meer in het nieuws is voorgekomen deze dag. Het gaat allemaal over straaljagers en gevechtsvliegtuigen, drones. Het lijkt alsof er geen ander nieuws meer is dan alleen maar gevecht. Oorlog, oorlog, oorlog. Wel is Suriname natuurlijk het grootste nieuws. Weer een oliebron gevonden en die schijnt nog weer, ook nog groter te zijn als de huidige. Dat is heel goed voor het land. En ik hoop dat ze daar goed ook mee zullen omgaan. Ik kijk of ik dat eventjes voor u kan vinden. En zo niet, dan houdt het van mij te goed. Om even terug te gaan naar voetballen. En dan zien we dat Virgil van Dijk zegt ja tegen een nieuwe trainer. Maar wie moet het worden? Ja, heb ik nog wat meer nieuws? Nee, laat me even gaan zoeken en dan kom ik zo bij het. We gaan luisteren naar een pittige van Culture, One Stone. Een reggae-artiest waar ik heel veel bewondering heb. Voor het.

Ja, het was heel kort nummer. Maar ik ben nog steeds een beetje aan het doorbladeren door het nieuws. Het blijft allemaal over voetballen gaan. En ja, daar hebt u misschien niet zoveel aan thuis, maar het is ook spannend. Ik vond het wel leuk, dit fragmentje met toen de Marokkanen wonnen. Ja, en dan denk je van, we gaan er eens even over praten, dat panel die er dagelijks zit. Maar er werd een hele leuke opmerking gemaakt. Want men begon van, ja, het is al rustig in Den Haag en de Schilderwijk en dit en dat en zus. En toen zei die Marokkaanse man die daar zit, ik kan even niet op zijn naam komen. Die zei, leuk, maar als Ajax speelt of Feyenoord, dan is het 10 keer zo erg en dan hoor je niets. Er zit wel wat in. Een beetje gelijk moet ik hem wel geven. Het is altijd met voetballen, weet je, dat er onrust kan ontstaan, dat mensen de straat op gaan. En waarschijnlijk in hun waan beseffen ze niet dat het een spel is. En dat er altijd één verliezer en één winnaar is. Je blijft dan gewoon jezelf. En waarom moet je met stenen gaan gooien of vuurwerk? Dat is nergens voor nodig. Ja, een peuter die in een krokodillenverblijf werd gegooid, wacht een lange revalidatie. Ja, dat is ongelooflijk dat mensen ook dit soort dingen nog doen. Maar als ik het even tevoorschijn kan krijgen, dan wil ik u dit nieuws meegeven. Maar dat lukt me niet met alle reclames van dien. Dus vergeet het maar. Surifest 2026 zet de Zoetermeer in een dag lang in de Surinaamse festivalsfeer. En wat was er daar in? Wie 2 weken geleden over de Nicolaasplein in Zoetermeer liep, kon er niet omheen. De geur van vers bereide Surinaamse gerechten, live muziek en een ontspannende sfeer trok de hele dag bezoekers van verschillende leeftijden naar de eerste editie van de Surifest Open. Het nieuwe festival bracht cultuur, eten en entertainment samen en zorgde voor een levendig ontmoetingsplek waar families, vrienden en liefhebbers van de Surinaamse keuken genoten. Eerste editie brengt generaties samen, zegt men. Verbinding moeten we altijd blijven opzoeken. Maar ook steunen elkaar geven op bepaalde momenten. Als je praat over het komst van de FVD, die steeds rechtser en harder wordt. We gaan ook richting Kwaku natuurlijk. Ik reed er net nog langs en ik zie daar de tenten al staan. Dus binnenkort zien we elkaar op Kwaku natuurlijk. Ja, en dan gaan we even naar de muziek terug. En we gaan dit keer van Culture luisteren naar Addis Abeba. Voor hen die dat land kennen, of die weten wel wat ik bedoel. Ja, hij moet het wel doen.

0: Ja, wat gebeurt er? De muziek gaat overnemen. En ik zie collega Henk, die zet zijn fiets aan de kant. En die komt lekker binnen. Ja, een keerpunt lees ik dan het volgende. Surinamers hebben reeds verstoord in een snurkende hangmat die zij al jaren hebben uitgehangen om vanaf 2028 daarin te kunnen liggen niksen. Omdat zij dan al rijk geworden zijn. Zij zijn wreed verstoord door het artikel van mij in Dagblad De West. Nuchter analyse laat zien dat Zurich geen cent gaan zien uit blok 58. In de geregeerperiode Simons. En dan gebeurt er iets heel vreemds. Ik weet het niet meer. Dan komt de reclame gewoon tussendoor. Alles is tegenwoordig reclame. Je kan niet fatsoenlijk wat lezen of er komt de reclame erdoor. Ja, waar waren we gebleven? Deze week gaan de jury's rustig door met dagdromen op SEOGS. Alsof er niks aan de hand is. Het artikel 2 in de serie olie- en gassprookjes van Suriname. En hierin leg ik uit wat die boogeyman van Bank of America doet met het volk en de coalitiegetallen, cijfers en tastbare uitkomsten. Drukte van belang bij CEOGS. Veel gepraat, maar weinig wol. Is het je niet opgevallen dat er tot nu toe niemand is die transparant cijfers en getallen presenteert? Niemand die berekeningen laat zien hoeveel en wanneer er geld gaat stromen. Let op, ik zeg getallen en berekeningen. Dus niet het verhaal van ik voorspel je US 5 miljard dollar. Zodra je dat hoort, dan weet je dat je belazerd wordt. Er is niet een getal of een bedrag. Er zijn veel parameters die wisselen. Dus het worden berekeningen met scenario's. En dan heb je brandbreedte getallen. Maar de regering van Suriname, oil and gas, clowns hebben aan het volk niet eens één getal kunnen geven. Laat staan een tabel van en bandbreedte van getallen. De regering en de oil and gas clowns hebben niks laten zien. Geen onderbouwing, geen risico's die er zijn en daarmee ook geen upside en downside gegeven. Wel de hele dag over workshops en summits houden en lumpia's eten en lekker belangrijk doen. Aldus de West. Ja, dan is het weer tijd voor een muziekje, want ik zie dat een collega is binnengestapt. Dan ga ik hem vragen hoe het met hem gaat natuurlijk. En dat hoef je niet te weten, dat is tussen hem en ik. Maar ik heb ook telefoontjes, zie ik. Deze is er niet. En deze is er wel. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Je bent niet bereikbaar geweest.
0: Jawel hoor.
1: Op je 06 maart.
0: Op mijn 06 ben ik bereikbaar.
1: Ik heb geprobeerd, maar...
0: Ja, ik neem het haast niet op hoor, 06. Oh, okay. Ik krijg het veel te druk met de telefoon. Ja, ja. Maar gaat u gang, meneer Jan.
1: Nou, leuk je weer te horen.
0: Ja, dank je. Ik ben met collega Henk hier zo in de studio en collega Van Gom. Nou, collega Van Gom niet, directeur Van Gom. Die neemt straks van mij over natuurlijk.
1: Okay.
0: Dus bespaar je belminuten, hè? Want dat is duidelijk in de
1: hand. Ik heb genoeg minuten.
0: Ja?
1: Ja, ik ben nu met mijn thuisnummer.
0: Ja? Oh, oké. Okay. Heb je dat nog, Jan?
1: Ja.
0: Goh, jij bent een van de weinigen in Nederland die nog zo'n nummer heeft, geloof ik.
1: Nee, het is makkelijker.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik zie het niet zo zitten.
1: Niet alles via WhatsApp te doen.
0: Nou, WhatsApp niet, maar ik heb alleen mijn mobieltelefoonnummer nog.
1: Ja, maar ja, goed, jij kan het permitteren.
0: Nou, het is gratis, toch?
1: Wat?
0: Je mobiel?
1: Mobiel is nooit gratis.
0: Ja, als je Bluetooth hebt in je huis.
1: Ja, als je belt is het gratis, maar je betaalt toch abonnement.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar als je Bluetooth belt dan thuis, dan is het gratis. Ja. Of hier bij Maarten, dan schakelt het automatisch over op de Bluetooth van Maarten.
1: Goed. Maar leuk, ik zie hier een bericht over Zuidoost. En jullie zitten bij... In Zuidoost, in het parooltje van Nista Misken.
0: Ja.
1: Bijeen verloor haar bestuurszetel Zuidoost.
0: Zo.
1: In Zuidoost. Er zijn zoveel ego's in de ambtelijke organisatie.

0: Die houden veel tegen. Het is een soort teleurgestelde mevrouw, de bestuurder. Nu ze niet meer verder gaat, want men had een beroep gedaan in Zuidoost om haar te behouden.
1: Ja, ja, dat weet ik wel, ja.
0: Maar haar partij zit niet in de coalitie. En vorige keer hebben ze een uitzondering gemaakt voor Bijeen en Zuidoost. Mevrouw Moorman om toch Bijeen in de coalitie daar te behouden. Maar dit keer niet. En volgens mij is er nog geen... er is toch... drie kandidaten voorgesteld, maar twee van hun of werden niet geaccepteerd.
1: Ja, we hebben ook nog geen officieel bericht gehad wie de voorzitter wordt. Ik dacht dat de meneer de Kom het zou worden, Vincent de Kom. Of ja, is het al?
0: Oh, die zit erin, maar de was eerst vanuit Pro Zuidoost. Was er men niet happig mee.
1: Nee, dat heb ik ook gehoord.
0: Maar goed, de politiek...
1: Maar dat zijn wakatori, hè, movatori.
0: De politiek is altijd een slangennest. Daar heb je geen vrienden in de politiek.
1: Zo is dat. Zo is
0: heb je zelfs in je eigen coalitie of partij...
1: Ja.
0: Heb je geen vrienden.
1: Jan, als je even blijft hangen, je mag blijven hangen van mij.
0: Ja.
1: Dan pak ik de volgende beller, want die zit al een tijdje te wachten.
0: Ah, doe maar.
1: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedendag met de Anne.
1: Dag mevrouw Anne.
2: Ja, ik hoorde meneer Jan zeggen, maar daarvoor bel ik niet hoor. Slangennest, maar volgens mij is het slangenkuil. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Nou, even dat terzijde.
1: Hij heeft het gehoord. Ik weet niet of meneer Jan wil reageren.
2: Op die rellen van die Marokkaanse supporters ingaan. Hè?
1: Ja, ja, gaat u gaan.
2: Ja, want ik vraag me af, jongen. Dat ouders die kinderen niet nadrukkelijk zeg maar, zeggen van... ga niet rellen op straat of weet ik wat, hun neefjes, die mannelijke leden. Want alleen maar die rechtse partijen spelen je in de kaart. Daarmee. Snap je?
1: Ik ja, maar als...
2: met bepaalde mensen aan de hand in feite.
1: Als Ajax Feyenoord speelt, wat zegt u dan?
2: Interesseert het ze helemaal niks wat er in de maatschappij en de wereld gebeurt? Dat vraag ik me echt wel af.
1: Ik stel u een
2: niet alleen die groep heeft er last, maar wij hebben er allemaal last van.
1: Ik stel u een wedervraag, mevrouw dus, Anne.
2: Ik vind het wel zorgelijk. En het wordt echt tijd dat de ouders ook samen met die kinderen bijvoorbeeld in de cel gaan zitten. Als ze minderjarig zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor die kinderen. Okay. Zo simpel is het.
1: Okay. Weet je? Nou, dus, hou in gedachten.
2: Ik heb er ook last van. Er zijn mensen die in bepaalde buurten niet kunnen gaan wonen vanwege dit soort gedrag van hangjongeren. Die vrouwen lastig vallen, die laten op straat lopen.
1: Okay.
2: Weet je, dus ik bedoel, hun rechten worden gewoon met de voeten betreden. En ze hebben minder kansen.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ik snap
2: dus ik vind wel, en er zijn mensen die daardoor op rechtse partijen gaan stemmen. Ik zou dat niet doen, maar dat gebeurt natuurlijk. Ik hoorde van iemand die in Nieuw-West woont. Toen, vorige week was dat geloof ik, of de week daarvoor, die een explosie.
1: Ja.
2: Bij die woning in Nieuw-West.
1: Ja, 32
2: woningen daarvoor waren ook al onbewoonbaar. Die vrouw, dit was van voetbal en vuurwerk wat ze hoorde, wat gegooid werd en zo. En lawaai in Nieuw-West. Ze stak haar hoofd naar buiten en ze keek. En ze hoorde van zo'n jongere Marokkaan. Ze werd gewoon geroepen voor, hoor, ga naar binnen.
1: Zo.
2: Dat doe je toch niet, hè? Weet je, ik snap dat niet hoor, waar ouders zijn, ik snap dat niet.
1: Nou, wat we gaan...
2: gisteren met de Marokkaan erover.
1: Ja, we gaan luisteren wat de rest...
2: De Marokkaanse chauffeur. Ik zeg, wat doet de moskee hier tegen? Wordt er niet gezegd van tegen de mensen van... wordt het niet besproken? Hij zei
1: de
2: van,
1: revolution.
2: Ja, maar de ouders luisteren niet.
1: Maar mevrouw Anne, we gaan luisteren wat de andere bellers...
2: Dat wilde ik even zeggen.
1: Ja, hartstikke...

0: leuk, bedankt. En we gaan even verder luisteren, ja? U bent...
1: Hallo?
0: Ja, ik groet
1: u.
0: Ik
1: hoor u niet meer hoor, meneer.
0: Oké, dag.
1: Bent u
0: er? Ja, zo hoort men niet en dat ligt niet aan mij, maar het ligt aan haar. En Jan is nog even aan de telefoon, dan gaan we Jan ook bedanken.
2: Okay,
0: je naam is genoemd, Jan. Wil je een reactie opgeven?
2: Nee hoor, ik reageer niet op reacties.
0: Oké.
2: Ik zie hier dat de kom, dors en bijlhout toch benoemd zijn. En wat betreft die relletjes. Je hebt in sommige volkeren die met geweld hun overwinning zegevieren.
0: Ja.
2: Ik zie in bepaalde landen, als ze iets hebben gewonnen, dan schieten ze met pistolen in de lucht.
0: Okay.
2: Dus misschien is dat afgeleid van die relletjes van een kleine groep overwinnaars. Dat was het.
0: Ja, bedankt Jan en ik hoop dat je straks in het volgende uur weer...
2: Oké.
0: Fijne dag verder. Doei doei. Ja, het is wat... De ene zegt, ik vond het prachtig hoe die man gisteren reageerde. Van ja, als het door elkaar zijn, dan heb je gelijk een oordeel. Maar als het Feyenoorden zijn en Ajax, dan is er geen oordeel. Waar zou dat vandaan komen? En dan ben ik het eerlijk gezegd helemaal eens met deze jongeman. Afratsi, hoe heet die voetballer die aan tafel zit, die Marokkaans komen. Ja, die ken je wel. Heel aardige jongen, altijd Afalai. Netjes.
3: Afalai,
0: hè? Afalai. En hij heeft een goede reactie opgegeven. Daar was ik echt blij mee. Het is 13 minuten voor de klok van 3. En zo nemen de Van Gommert van mij over. En dan ga ik richting boodschappen. Laat eens naar een lekkere salsa jazz luisteren. Dat is ook voor deze dag. Maar tegelijkertijd krijg ik ook een telefoontje, dus dan schakel ik even over. Yes, kom in, ja. Welkom. Welkom mevrouw of meneer. Hallo. Ik hoor u niet, er is iets mis met uw telefoon. Koop maar een nieuwe telefoon, dan gaat het beter. Het is altijd... Aan ons ligt het niet, want de andere bellers hebben er geen problemen mee, dus... We gaan weer. Ja, ik hoor je duidelijk hoor. Goeiedag.
4: Hallo?
0: Ja, mevrouw Anne, hè? U hebt uw radio aan, hè? Dat is wel heel frappant, want u belt al 100 jaar bij mijn Radio Maat en nog hebt u radio keihard aan.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo.
4: Ja, ik wil even zeggen, ik vind elke zinloos geweld. Hallo, meneer?
0: Ja, we luisteren.
4: Alle zinloos geweld, verwerpelijk. Even daar gelaten. Inderdaad, die Ajax-supporters of Feyenoord, die hebben ook bussen in brand, geloof ik, gestoken en zo. Dat klopt allemaal en dat keur ik ook niet goed. Ongeacht wat. Maar als mensen met een kleur die dingen doen, dan schieten de rechtse partijen in de zetels omhoog. Dat moeten we ons ook goed realiseren. Begrijp je?
0: Ik begrijp
4: het. Je blijft een buitenlander helaas. Ja, dat wil ik. En als je wat doet, wordt het groot uitgemeten. Dus moet je voorkomen dat je dergelijke gedrag ook gaat vertonen. Simpel is het.
0: Inderdaad.
4: Ja. Dat wil ik even zeggen.
0: Dank u wel.
4: Keur geen enkel geweld voet. Ja.
0: Nee, dat doen we niet.
4: Nee, zeker niet. Maar ik wil alleen zeggen wat de consequenties zijn wanneer mensen van kleur dat doen. We leven helaas in een racistische wereld. Waar dubbel gemeten wordt. Met twee maten. Dat weten we toch? Ja. Maar is goed, meneer.
0: Ik dank u voor het meedoen. En ik wens u een hele fijne dag.
4: Dag.
0: Volgende keer moet je je radio wel een beetje zachter of uit doen. Want dan hebben wij... problemen mee. Alles weigeren en ik kijk of ik dat stuk van de Marokkanen kan vinden. Maar de telefoon die blijft raar doen. En daar ben ik een beetje klaar mee. En die reclames die maken met leven moe. Ik moet de andere manier zien te vinden om nieuws te vinden. Dus gaan we naar een lekkere salsa jazz. En dat is van Chill Latin Lounge Cuban Vibes. and relaxing music.

Ja, lieve mensen, en het zit er van mij weer op. Het is 3 minuten voor de klok van 3. En ik ga lekker afscheid van u nemen. Ik wens u een hele fijne middag. Leuk dat u gebeld hebt. Het was natuurlijk ook aangenaam om te horen hoe u denkt. Ja, wat zou ik zeggen? Zometeen neemt de heer Van Gommert van mij over. En dan wens ik u heel veel plezier. 3 minuten voor de klok van 3. Adiosi. De mantra is baka.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding

0: gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot €362 miljoen, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizens van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad en dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizens van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli. van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
6: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Lieve luisteraars thuis, trouwe luisteraars van Radio Maart. Van deze plaats uit, van de studio, doe ik de hartelijke groeten naar u allen, waar u zich ook mogen bevinden. En ik zeg tegen u, wees u allen van harte welkom. U bent nu afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart, gevestigd aan de Wout Riekumstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is te beluisteren in de vrije ether op de 107.90 frequentie, dat is via Salto. En wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op Radio Maart. De bedoeling is dat u vanaf nu tot de klok van zeg maar 7 uur of 6 uur is het de bedoeling dat u dat uw gastheer zal zijn, de directeur van Radio Maart, de heer Norman van Gom. Die is verhinderd. Die heeft wat administratieve werkzaamheden te verrichten. En mij is gevraagd om, zeg maar,

Luisteraars dus. Mijn naam is Raymond Dalvoer en ik ben hier in de studio tot de klok van, ik dacht, 7 uur. En daarna hebben we weer een ander programma van de heer Reizen. Er zijn wat zaken die we met elkaar kunnen bespreken. Voelt u zich vrij om, wanneer de zaken aan de orde zijn gekomen, voelt u zich vrij om gewoon in te bellen naar de studio? Daar is niks mis mee. Daarvoor is Radio Maart. En daar doen we het ook voor natuurlijk, zodat we met elkaar kunnen participeren. In dit geval over alles wat zich voltrekt om ons heen. Hier in Nederland, in Suriname, maar ook wereldwijd. Als we kijken naar de uitslagen van de afgelopen WK-competitie, en dat is geen competitie, het is een toernooi, dan zien wij dat Engeland met 3-2 heeft gewonnen van Mexico. Nou, spannende wedstrijd, echt wel, tot de laatste seconde. En het neusje van de zalm, daar moet ik even stil blijven zitten en ik moet ook zorgen dat ik emotioneel goed in mijn vel zit. Maar ik moet het toch zeggen, met tranen in mijn ogen, dat Brazilië, die heeft het niet gered tegen een land die geen voetbalhistorie heeft, snap je? Maar toch heeft kunnen winnen van de van Brazilië. Noorwegen heeft met 2-1 gewonnen van Brazilië. En je kunt er van alles over zeggen. We zullen niemand de schuld geven. Brazilië heeft goed gespeeld. En toch zie je dat een goed spelend Brazilië die toch heeft verloren. Met 2-1 van Noorwegen. Heel jammer. Belangrijk is hierbij te zeggen en te vertellen dat als de strafschop succesvol was genomen, dan had jij tot een totaal andere wedstrijd. If Brasjon Belaya pin, dan een heer traplei Iboshi. Maar dat is allemaal if. If mijn pa bij de kono, dan mijn bij de prins. Je begrijpt? Englishman talk, it is no use crying over spilting milk. Uno die ekrakaji Brasjon Ulasi. Ulasi, maar het spel gaat gewoon verder. We leggen er ons bij neer. Snap je? Maar ja, niks aan te doen. Dat nou een wega. Het is geen competitie. Als er nou een toernooi. En in een toernooi, alles wat zijn hebt. Alles wat zijn hebt. Je vier, hè? Kwalijk een toer is aan de hot item no. Meneer Sabe heeft mijn collega Etjan betakatoor ik bafissi. Maar en als het niet het geval is, dan zei hij, she knows aan een hot item. Een hot item Noro na Atori voor de voetballer van Amerika, de heer Balogun. Amarachi is ready. Maar hij mag gewoon wel aantreden. In de volgende wedstrijd is hij er gewoon weer bij. Meneer Balogun van Amerika. En je zult je afvragen, maar hoe kan dat? Men beweert Anamitaki, Archiboom, Anamitaki. Men beweert dat president Trump hem mag grijpen in. Hij mag takken aan Mr. Infantino. Hij mag het naar Basie voor FIFA. En waardoor blijkt dat Masra Balogun, die mag wel vanavond, ik dacht dat hij vanavond gaat aantreden. Als ik niet zo is kunt, mag u mij verbeteren. Daarom zit u thuis ook te luisteren natuurlijk. Maar meneer Balogun voor Amerika, Aladiach is ready. Hij mag gewoon weer aantreden tegen België. En de Belgen zijn er niet happy mee. Snap je? En net wat ik al eerder zei, Masra Trump, bel dan aan minister Masra Infantino voor FIFA. En wat je nu krijgt te horen is ja, die rode kaart is onterecht omdat meneer Balogun heeft niet opzettelijk gehandeld. Het is een ongelukje. Naar Sasan Ekono. Iviri? Sasan Ekono. Nou, een ongelukje. Weet je, de dood moet altijd een oorzaak hebben. Iviri. Maar als het zo doorgaat, Archimang, dan een mooi moro. Iviri? Kijk, wat je voorzichtig, een voorzichtige conclusie die we met z'n allen kunnen trekken, is als blijkt dat de president van Amerika steeds weer interfereert met de baas van de FIFA,
dan lijkt

het Archibongsa met Taki, dan lijkt het als de kampioen, de wereldkampioen, al bekend is. Met andere woorden, koste wat het kostte, moet Amerika kampioen worden. Die voorzichtige conclusie zou je kunnen trekken. Ik zeg niet dat het zo is, maar even een president. En mocht zijn schrijf in een tori voor FIFA. Dat we man is ready en toch man kan play een wedstrijd. En je begreep dat Frankrijk schreef dat nou even aan ego zo. Want een Fransman is Gary. En Gary, dan ben je na vast die fiti. Gary zei man, je nou, aan het terecht. En Frankrijk zegt, oké, even Masra Balogan en Carta draait terug. Dan moet die gele kaart van die Fransman ook teruggedraaid worden. En zo kun je verder gaan. Dan is het niet leuk meer, Shabby. Het moet transparant blijven. En sport en politiek, dat moet ten alle tijde gescheiden zijn. Wie is zomaar naar jou? Je kan ook zien kunnen, want Tori, dan ga je met een lobare die kaart. Dan ga je straks bij Sidney Tori voor Fosfosi. Een elkaar neemt, maar Fosfosi bouwt aan mij. Ik kan gewoon een paar veld aan mijn gong. Nou, mijn bedrijfskeisrechter. Maar koolibat hoor dat. Maar het moet leuk blijven. Dus Adetora, Jessie hebt ze. En Adetora is na hot item no-no. De man loopt als België en loopt. België nee, agri. Nang Adetora is hier. Jullie daar ook zo. Als je was aan, als je vindt dat je een chance aan café is. Voor die hier Adetora is hier. U bent van harte welkom. Daarom brengen we het bij u in de huiskamer thuis, zodat u ook deelgenoot wordt van Saepsa. Niet alleen politiek, maar ook sportief. Als u vindt dat u een takwa zijn, tjago. Daarom, dat maakt mis doen, ja. Maar Arjuno, toe wanu, teki teng, karkong. We willen een item baga, snap je? En one of the items hij play ook to taki. Akoranti Brasil, de Maikara en Globo. Globo van Brazilië vindt dat Ancelotti een man pleit om zijn defensief. Dat is een Globo taki. Isabi. En Masra Vinicius heeft ook niet een goede wedstrijd gespeeld gisteren. Ifiri. En Globo vindt niet dat hij laksheid. Nange onnauwkeurigheid zijn de kenmerken geweest voor de uitschakeling van Brazilië. Want Atore Horubese, ja, voerman die attack nee, ja, een Brasjong. Ik is de mooi. Trouwens, vindt dat nou, de man van Milasi, Viri. En wie loopt bij Joka dan? Natuurlijk, ja, want team zijn lobby. Trouwens, loopt Frankrijk, trouwens, loopt Amerika, trouwens, loopt Mexico. En Alasma. Abaleti of Areti, Hukraka, Suma en Juani. Maar only de one van ons hebben we Kraka Brasjong, Kudasari. Maar goed. Globo vindt dat die laksheid, onnauwkeurigheid, dat nou oorzaak dat die Brasjong schakel uit. Noorwegen is een land van minder gewicht. En de voetbaltraditie, al dus Globo. Opvallend is dat de Braziliaanse speler Bruno Guimarães, man had mis een strafschop. Zo zou doen. Wie kan de Venetiërs betekenen? De Venetiërs bij missen. De boyere baka. Dan krijg je weer een ander verhaal. Dat je een man blaka, een man afro, dat toch een meisje kans voor. Nou, en zorg goed dat ik Brazil lassie. Dus het is nooit goed. Je vieren. Het is nooit goed. Maar goed, baga die Brasjong en Playboom, dat je ziet dat toch de lassie. Een plan voor Ancelotti tegen Noorwegen is mislukt. Anneluk. Ajeng. Zo zou dat doen. Goed, ik wan pauw, dat we aardje wan pokoe. Want tegenwoordig, Sernaman schreef hij met A.I. pokoe, hè. Dat me krap. In Sernaman, dat me met A.I. pokoe. Dat me draaien A.I. En vaderkaring, artificial intelligence, of vaderkaring, jullie sabi, van een true, dat je kan corrigeren mee. Maar wat artie wan pokoe voor wan AI pokoe voor wan sernaan band. Ja. Apoko dus naaf, ja.

En dat meneer Masra, een artiestennaam Jack Asmo. Oh, mooi AI Poku. Zijn naam is Ref Netta Baga. En die Yeshitaki, de man, hij poet mooi Poku in you voor Oishi. Ja, Lobiwana also. U bent nog steeds gesteld, afgestemd op uw favoriete zender, Radio Mart. Radio Mart. En want to tori mi bet takan onu zo net voetbal tori ala so tori en jullie daar ook zo als u wat wilt inbrengen dan altijd heeft u de mogelijkheid om in te bellen zodat wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen wat heeft u meegemaakt vandaag, hoe heeft u de dag van gisteren beleefd. En wat zijn uw plannen vandaag? We hebben begrepen ook, even Luko alweer, voorspelling. Dan wordt er verteld dat de komende week dat we weer warm weer zullen krijgen. Luko, awaran weer, mooi, sweetie. Maar de osso, poti, de osso zijn Holland, no bouw jou weer, dus bij Iveri. En, maar ja, het is niks aan te doen. Alla soort fasie kan zorgen. Trouwij op een soort apparaat dat heb ijsblokjes in een dat mijn blok koren wint. Maar ja, de voetbal ijsblok smelter. Dan sta je weer te kijken. Je kan soms ook een vochtige handdoek over je ventilator heen spreiden. En dan gaat hij ook een beetje koele lucht blazen. Maar ja, op een gegeven moment de handdoek er even kon dreed toe. En dan blijf je maar bezig. Dus aan de soort tak, onloopbaar waren weer. Maar, zou je zien dat

0: Nee, ozon, ja in Europa, zeker Noord-Europa, de boven waren weer die vieri. En wat je nu ziet, de mensen die wat goed in de portemonnee zitten, die mensen kunnen zo zorgen dat de man schaf wang, de man bij wang airco, en ze laten een installatiebedrijf dat aansluiten. Maar tegenwoordig, jouw apparaat, de man kan een Polar Breeze. En je hebt al voor €68 kan je al een Polar Breeze kopen met Brarangatza. Echt, ga googelen. We komen straks daarop terug. Goedemiddag. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, goedemiddag, meneer.
0: Jan.
1: Dank voor.
0: Jan, hoe gaat het met u?
1: Ah, ik ga met mijn harkje en Torifi.
0: Spantori.
1: Hartstikke Tori over het voetbal.
0: Natuurlijk.
1: Mration Lazeste.
0: Ja, klopt.
1: Net zei ik hier. Heeft de Belay een penalty. Na wedstrijd kan de anders. Maar dat hoeft niet. Doordat de keeper pura mal. Kijk, een goal altijd op een keeper. 9 van de 10 keer kan de keeper jump op verkeerde zee. Maar alleen soms hij jump op een red zee. Paar ballen komt. En dan ja, aan mijn kans dat aan horen bal of hij stomping weer de baga. En if spelers nog snel, dan kan ik een doelpunt van maar vaak gebeurt het niet. Maar goed, het Brazilië-team afgelopen wedstrijd en op einde zo leek zo bij Guenti. Omdat voetbal verandert, ook de Braziliaan veranderde het systeem.
0: Klopt.
1: De playersysteem, zij playen naar Europa.
0: Naar Europa.
1: En de meeste van de playen naar Europa, bijna. De meeste. Dus dan denk ik, wint daar systeem voetbal die zie. Dus ja, na de rondtapel is dus ook, kijk, Europa heeft een voordeel.
0: Ja.
1: Amoni, die neemt paiden, kan paiden, de klofje kan paiden voetballers. Neemt trakondere normaal.
0: Nee, dat is wel
1: dus
0: waar.
1: Dat is een voordeel.
0: Juist.
1: Behalve de Arabieren kondere. Want dat want de spelers verdienen behoorlijk.
0: Ja.
1: Messi, Vapoening, maar toen zijn namen dat Petue Plein, want
0: play ook
1: Arabisch kondere.
0: Ja.
1: Arabisch kondere.
0: Ja, dat is true, dat is
1: wij nou de vaderlanden.
0: Verdienen in Baja.
1: Bergwijn. En Luxemburg is een mooi voor. Ik coach voor Portugal, maar niet dat ik op het spelniveau dat de beneden pijl. Coach voor Portugal, het is Cristiano, maar ex-coach voor Nederland, van een Nederlandse man, Jagigue. Of dat tenminste, hij doet lekker in Servgue.
0: Maar kom aan je taki, kom aan.
1: Kom aan, nou, de Sataka, de Mambo Jagigue, de Sa. BDA ontslag gaan.
0: Zo.
1: Ja, dat kijk, sowieso. FIFA van de FIFA KNSVB Nobelhoring. Omdat Abago play, haar laatste play, dat was niveau voor jaar geleden. Dan een jaar geleden, dan look what toernooi soms evident in de eerste fase. Die kan go verdedig, maar na coach systeem go verdedig. Dan na Yusuf is ook een probleem Yusuf.
0: Ja, ja.
1: Voetbal, want dat je na coach systeem, je moet play aanvallend. En dat dan nog doe, look hoe Brazilië play aanvallend is.
0: Ja.
1: Maar de Noorwega, de man leidt de bal op het juiste moment. Brazilië mis een penalty, de score. Maar bij Latipa die de score laatste penalty.
0: Ja, ten de moro.
1: Ten de moro, want ik ten de moro kort op 10

0: gaat u hier zo. Dat ik aan ben... Daar ga je aan een paar boten.
1: Ja.
0: Maar dat nou ben de... Maar hoe dat na voetbal mee dat je... Mee tak een baan toe is. Mee hoop dat je te bakken na... Of dit en net die... Jana net
1: die...
0: Ronaldo... Winnaar play Cristiano... Mee gunning... Wat maar voor 41 jaar...
1: Ja.
0: Mee gunning voor Atron wereldkampioen.
1: En mijn plek als Spanjoro, hè?
0: Spanjoro, ja. En dan maar ze hebben de Spanjoro... Boom.
1: Ja, maar plein naar Real Madrid toch?
0: Ja. Ja. Maar ik kan beginnen dat.
1: Ja.
0: Maar goed, hoe zal ik het in euro? Maar mij loopt vaak maar dat ik playbal. Maar playbal, if ik denk aan mijn crew toe. Mm-hmm. Mijn scheidsrechter toe was aan mijn crew toe. Maar ik op ook aan de... Hij is wijn precies gezien zo. Maar ik wang al langer.
1: Ja, maar zo energie al als je toch. Heb je ook crew toe?
0: Ja, je irriterisch ref.
1: Je irriterisch ref toch? Je kwam uit je ritme.
0: Ik kwam uit je ritme, want voordat hij... Ik kom bakken. Dat is je ritme. Dan... Nee, Rokomoro.
1: Nee.
0: Maar hoe dat na voetbal, maar met je een tractor is ja... Minus op het Sarnam, wat ik de inheemse serieus misschien dan de inheemse klagenbakken.
1: Zo.
0: De regering net, of overheid of regering, leefomstandigheden inheemse blijven onderdrukt. Fits blijft strijden voor recht en erkenning. Ten nooit de manier, Giddens, Anu. Kan de nou aan je de ala to Anu. Maar begin met wat fundament in Heemse. Maar vooral jij niet, daar ben je daar president. En tak na een af in Heemse afkomst.
1: Zo.
0: Want we een groep in Heemse begonnen. Dat ik met nou in Heemse toe.
1: Kijk.
0: Dat de missie attack een af Afrikaanse afkomst.
1: Good.
0: Ja, dat is wat dat soort dagen, joh, zo lees ik de dagen lafu, if na een comedie in mijn play. Tak, Juna was er na vrouw gewoon klaar in antwoord. Eerst je tak Juna en Heems, nou tradenanga en jullie ketikoti attack en Afrikaanse afkomst.
1: Zo.
0: Dat is soms dat je twijfel en vingrip zo aan president.
1: Zo.
0: Want nou je ziet in een Guyana, heb een probleem in een Guyana.
1: Ah, broodje zeker.
0: Ja, meneer, van meneer, nee, meneer, Fubes, van Embaka.
1: Ramdin. Nee, aan Ramdin. Oh, als een naam, Krioro boy, van een Afro.
0: Ja, meneer, van buitenlandse.
1: Buitenlandse zaken, ja, alarm, Ahipsi man. Bouva.
0: Bouva, meneer, Bouva, taki. En dat is niet vreemd, want NDP-standpunt, 5 jaar geleden, die Chan ben de president, bevindt dat hij Abrochi, Aliban of Sernang, dat is naar Sernang moest bouwen Abrochi.
1: Kijk.
0: Maar Chan nang a Guyana bespreek af, we go together in a slag, we not take a slag on the one. Het me begrijpt, meneer Bouva, dat hij dat hij zijn naam of financiële broodje. Maar nee, Guyana is dat een takatori, je takoe takatori, maar door dat nog tak tussen de president.
1: Ja.
0: Je ziet van, a politiek internationaal, het me niet zo belachelijk. Het was aan nog takie. Maar ik kan dat ook eens een lange regering die ze een verschillende regering voor Chan.
1: Ja.
0: Dat ik naar Sanaliba, want de man bevindt dat naar Sanambouwa broodje. En PS bevindt dat zo lang Tigrin of Vrij, nog een broodje neerkomt. Maar nou, meneer, meneer Gregory Rusland, de vicepresident, dus meneer Sabeva. Hij hoort een standpunt voor NPS.
1: We zijn er blijven benieuwd.
0: Ja, dat zou je zien, Sani. Maar vooral, je neemt me hoop dat ik de inheemse kan de ene Douglas Nampak dat je in dat dogla. Maar wel is in ook dat je na en hem zat ravees je na Afrikaan.
1: Ja,
0: ja, ja. Dat je na zijn Walamala, na zijn
1: namang. Oké.
0: En dan de hem zijn brada na zijn namang. A enige dan die de actie. De actie lukt wat hij daar foto op de. Tra. Door poin senang senang amuam cim foto nomo. Mala tara presi kan baywa kan dom grong arakerev chan be megde makluk tak wasyawa yur pacht wan teil peyetang ikan potenta pinele eikan dom so dat ikan gol efiwa lenwa mona bank ikan mahut arakerev mus lukas handatu. Want haar geren is nog de eens of en die paid nog de eens naar een voorstel voor Jan toen der tijd.
1: Zo.
0: Dat is een conversie, de man boelukken baga. Maar nou was slecht, de man heb je 10 hectare groen. En dan is Atlantie Koutaki Fubawi of zo 50 bij 50 vierkante meter eigendom. Heb je wie zo, ik kan de kwalening aan tapoe. If we in renoveri also, of you want buy one auto, you can put it also like
1: underpant.
0: Underpant, my one RF party, no, can put follows me like underpant for go, then one mona bank.
1: So,
0: as I learn this, I'm not a spell me, then the wet for conversion.
1: It's jammer.
0: It's my good. It's a NDP abi since then bas op NDP de ab one nationalistische standpunt en een standpunt dat die ne verander.
1: Nee.
0: Kijk, geschiedenis mooi, maar ontwikkeling vaak onder en verander met de dag en vooral nu. Meleisie allemaal hebben van een local content. Maar de man dat de local content, de man die nu sproken, neemt de bereiderij voor local content. Nabi a skill. Dus mijn brie, zijn ze naam moest doen. Zijn ze naam aan die deja. Iedereen wil een dubbel paspoort. Ik denk maar gewoon roken dat we neemt de local content. Maar ja, en die pay wende tegen de dubbele nationaliteit NPS toen, takvatori dan hoor, NDP won. Toen partij, NDP en NPS tegen dubbele nationaliteit. Want er een beetje meneer
1: Boon
0: Venlo beklagen naar Ra. Meneer Venlo Taki, dan kom je nooit vooruit, zolang hij beeld voor Aaron Nogona op een residentieplein.
1: Zo.
0: Dat had ik na een spirituele kennis ergen dat hij. Ik vind dat een slechte voorbeeld met een rol niet meer wordt daar gegeven. Want een beeld, dan moest me kwamen, paak napu, moest me
1: een
0: ontwikkeling van konderen moest zo stagneer.
1: Mooi.
0: Oh. Dat naar mijn mening, de Sumawan kan je een mening.
1: Ja, bedankt voor uw informatie.
0: Kan dat meer af en toe aan het
1: doen?
0: Je mag bellen, het is wel eens.
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké.
1: Druto, Boussani. Oké, man. Dankjewel. En dat bij de Masrayan. Masrayan met ook over voetbaltori. En hij betak ook toe over senatori. Over. Afas van de politiek. Hij go om dan de inheemse. En meneer Jan vindt dat hij nu boem betere en een coördinator dat het is. En ja, zo is dat. Laten we hopen dat de regering op een prioriteitenplan. Natuurlijk zijn er diverse plannen. Maar je gaat een prioriteitenlijst opmaken voor Tori. Welke je als eerst gerealiseerd wilt zien. En aan de zomer je realiseren van plan. Er moet draagvlak zijn in het parlement. DNA zo boem. En als er draagvlak genoeg is, dan moet je ook een pot hebben. Een pot die ervoor moet zorgen dat jij een goed gekeurd plan, Artje Boomsa met Taki, je moet een pot hebben die ervoor moet zorgen dat een goed gekeurd plan, een plan dat draagvlak heeft, dat zo'n plan succesvol uitgevoerd kan worden. Dat is het spelletje, politiek gezien. Zo apply a play, Iviri. Maar ja, meneer Saba agenda, en lek van Taki, de massa op een prioriteitenlijst over Tori, Sadewang los op, Sadewang pak aan. En nou, het volk is benieuwd. En Uno di Djedja, daar wil ik ook toen naar Argus ogen, varen plan dat, en kies ontwikkeling. Je ziet ook. Dus op die manier. En Meshitaki, we zijn al bijna een kwartier voor de klok van 5:00 in het programma Marticipatie. De bedoeling is dat u die thuis bent, u mag heel graag uw mening geven. Wat heeft u meegemaakt? Sampsa, Vipsa D, wat heeft u gegeten? Hoe ziet uw avond eruit? Ballet Play. Gaat u ervoor zitten? Gaat u er niet voor zitten? Donderdag, Archie Boom. Donderdag nog een biggie span play. Frankrijk. Frankardeman, de Marokkaan. De dag van de waarheid op in de plaats. Dag van de waarheid. Frankrijk, Marokko. Marokko heeft goede prestaties tot nog toe geleverd. Frankrijk, idem dito. Snap je? En het enige wat we zien na de Macrocovini, dan heb je altijd weer Tramaland op straat. En het zou mooi zijn als dat stukje achterwege wordt gelaten. Une beschuldig à la Marokkaan. Maar er is altijd een groep die op haar eigen manier de Marant Eissoukou voor vier feest. En een feestviering dat die une herkenningsreef in een pis dat die. We kunnen feest vieren, we kunnen wat gezellig bij elkaar zitten. Hoe kan juichen, hoe kan jang, hoe kan dringen. Maar terwijl we vier feest aan hem, dus dat we vernietigen, Lantitori. Dat is geen feest vieren. Want er bijna gewoon, alles soort vrome jesuk of play. Archie mi boom, ana alama mi kari. Mi tak jou aan toefde man, zei ik den schrift schuldig naar apis dat die vieren. En dat moet en dat mag gezegd worden. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
0: Ja, met Jan even. Hattori, neem feestvierders. Daar ben ik dus agressief. Nou, dat is aan dat niet. Hanno, jong. Hanno, de Marokkaan, want hoe zat zij de Ajax nog maar vierde overwinning afgelopen jaren naar Leidseplein, naar het Museumplein?
1: Maar u weet...
0: Ook toen zij de bij Winnie... Heeft de Ajax betron kampioen, heeft de vierde feest naar de toepresentatie. Huidig van de burgemeester Besendet, dat gaat vierde feest naar Arena. Dat is dus gewoon aan de Marokkaan doen. En dat hij ook de Nederlandse witte aanhangers voor Ajax. Bij de Brokkowinkel, etalage. Ruilschopperij, een kleine groep voetballers of aanhangers voor voetballende Nederland.
1: Maar Yousabi Takker, er wordt anders naar gekeken. Ja. Voor Marokkaan met Tramaland wordt er anders naar gekeken tegen Whitman doen, Sani. Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
0: Nee, maar meneer Luke, zo, if you know Whitman of Marokkaan of Sernamang. Meluk metak wang wang deel voor de aanhangers, voor voetballers. Was de winnie, de agressief, de muiten, rij voor den de. Dus grootste deel voor de Marokkaanse aanhangers die afgelopen Brit relation. Dat was dan dat die. Je was trouwikiet op leibak aan de winnie. Was om in klagen, je klagen. Op in takkie, schoot u moest hoor, allemaal als tjadengona snel recht. Mas yune une lusi atamaram mating. Maja sa fiduang rel tede sa sani tamaram mating na may lusi. Snel recht, drie wiki strafu plus in pay de schade. Danki kang go begin probeer fu ora controle tab de rel shoppers. Ma so darai yeshi to te de ma oro de de man devo protester tab de snelweg. Ne ma tek de man allemaal in one bus 10 kilometer moro fara de lusten. Snel recht. Ja, ja, ik is eraf hoe dan gaan we een boete. Dat hem doe. Dat is mijn mening.
1: Nee, nee, het is goed.
0: Oké.
1: Hoe jij rijdt? Oké, man. Grand tangi. Bye bye. Ja, allemaal hebben een mening. En allemaal hebben een occasie voor taki van één en she een bepaalde tori. Mij vind ik dat ik een zo de Marokkaan den torku karkong de mailuku nanga wan tra ai en abo bon en abo moi fushi efu kwa charu serefi tap wan fasi pe de man kante kwa exempre wan bon exempre daru for me abeng ifiri de wet man dat usabik ba. De man had iwini lasi de mij me grigeri. Vooral a team fu a hostat fu ja. Min af karning. A dat mek so leung trong ye. Shitaki de man e wan mek de man hoort kampioenschap moro tap Leidse plein. Dat a de man de mij luku trafas na de serefi. Ma me ame over de man lek unu so kerso man Marokkan, Turku, Karkon. Ko sorgu tak uji wan bon exempre. Dat is mijn drive. Vanuit dat standpunt dat uit, me was zorgen dat ko tantiri en ko zorgen dat we een bon exemple voor de mannen kan op stof nou tappen. Dat is wat ik naar voren wil brengen. Misschien dat ik de wet mensen even schopperellen toe. Maar ja, ik ga me verder niet uitlaten over haar gedrag voor de man. Die video, want me. Le radio ma mine mag tak fin fami e chatori want mi awa antwoord klaar ma le radio ma mi hor mi serifi ifiri wansan mi sabi teishi transi na nga Robin Hood e play transi lasi transi wini Robin Hood lasi non feti wadoy na klub ko bowe nyawan bitango serifi inshabito. Nou, een exemple dat de man kan tegen Abra. Maar ja, we moeten ook realistisch zijn. Lugo, ja, aan een duizend kondre, ja, aan een miljoen kondre. Money, belangen, alle de soort sanatie, en play een boom big role. De een big wega op play, ja. Ja, omen man, zij pot omen money, tak de mij bed. Viri, de mij bed. En aan de pchinswa moet ik in mijn bed. Dan val ik moet dus. A cultuur van de mij. De na sport, a voetbalsport. De hertrafasie. Lek a sport voor Ossosé. In Viri. Na trapres nou loon toe. In Viri. En dat maakt me tegen. A Masra die belt zo net. Dat ik maak de man doe de love ding. Maar uno zo. Uno de mokro de torku de kerso man ko zorg de man hoe het hoort. Dat is mijn motto, Iviri. Hoe het hoort, Iviri. Nou, mindset. En no change van one tapa tradi. Daar gaat tijd overheen en dat weten we. Maar ja. Ik heb een chinsje met een 3, dus ik moet een pokoe doen. Ik heb een betang. Ik heb een godoro en een pokoe betang.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad en dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke

0: De koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog één provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020 68 33840. Arki Arki. Epa som poya teng somun souma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat is leasing.
6: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

is Mart. Alangata 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg. Kunst en

Hallo, trouwe luisteraars van Radio Maart. Daar ben ik weer. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Zoals in het eerste uur vermeld, is het zo dat de directeur, de heer Norman van Gom, verhinderd is in verband met administratieve werkzaamheden die de studio raken. U bent beland in het programma Marticipatie, waarbij

wij met elkaar participeren. Waar wij met elkaar van gedachten wisselen over zaken die eraan toedoen.

Radio Maart. Radio Maart die gevestigd is hier in Amsterdam Zuidoost aan de Rotrigemstraat nummer 8. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal. Telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Voelt u zich vrij? U mag inbellen. Daarvoor zitten we hier in de studio. En dat zouden we heel fijn vinden. En misschien vindt u het ook te warm in uw woning. En zit u gezellig buiten. Maar natuurlijk zit u ook met uw mobiele telefoon. En azender. En dat maakt niet uit. Peesdong. Of je daar Gasperplaats. Of Oosterpark. Of van Museumplein. Noem maar op. Je kunt Radio Maart ten alle tijden ontvangen met uw mobiele telefoon. Belt u goed nog mijn Abi. Ja. Voor de Foutang. Mijn naam is Raymond Dalvoer, zoals ik al eerder zei. En ik zit hier tot de klok van 7 uur. En daarna krijgen we de heer Reizen met zijn eigen programma. En dan hebben we een andere collega achter de knoppen. Ja, het is vandaag weer maandag. Het is maandag weer geweest. We hebben weer allemaal een mooi weekend achter de rug. De een heeft dat gedaan, de ander heeft het zo gedaan, de heeft die gedaan. En natuurlijk heeft iedereen zijn verhaal erbij. Sadu, Trawango Barbecue, Trawango Lukuwang Evenement, Trawango Nawango Street Party. Er is altijd wat te doen. En vooral in Athene, op deze zonnige dagen, de zomerse dagen, is er altijd wat te doen. Niet alleen in Amsterdam natuurlijk, maar ook op andere plekken hier in het land. Dus de bedoeling is dat we genieten. We hebben een kompje in van Sani, in Viri. En daar gaat het om. Wat we hadden gezien, naar aanleiding voor 163 jaar afschaffing van de slavernij. Dan hebben we gezien dat Nederland 66,6 miljoen euro voor slavernijprojecten in Suriname heeft gereserveerd. Dat is gezegd namens de Nederlandse ambassadeur in Suriname, de heer Walter Oostelbos. Meneer Oostelbos benadrukt dat Nederland verder wil gaan dan alleen maar excuses en erkenning aan te bieden van het slavernijverleden. Van het eerder beschikbaar gestelde budget van 200 miljoen euro is 66,6 miljoen euro bestemd voor Suriname. En dan kun je aftrekken. Je kan trekken af 200 miljoen. Dan trek je daarbij 66,6 miljoen ervan af. En dan wat er met de rest gaat gebeuren, moeten we verder lezen. En, ik zie hier dat het geld is bedoeld voor beleidsontwikkeling en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan herstel, erkenning en bewustwording. Dan hebben we het over die 66 miljoen die speciaal is gereserveerd voor projecten, slavernijprojecten in Suriname. En dan zie je ook dat op verschillende locaties in Paramaribo werd er woensdag stilgestaan bij Kitikoti, bij het Kwaku-monument. En symbool van de afschaffing van de slavernij natuurlijk. Daar had je ook toespraken. Toespraken en het belang daarvan stond centraal het historisch bewustzijn, erkenning van het geleden onrecht en de gevolgen daarvan die tot de dag van vandaag doorwerken. Ze hebben ook gezegd dat de jongeren die moeten meer kansen krijgen om kennis te nemen van het slavernijverleden en dat geïnvesteerd moet worden in het behoud van Afro-Surinaams erfgoed. Maar

Samen. Nou, Boonsani, boonontwikkeling. Natuurlijk moeten wij ook, en wij, de mensen in Suriname, moeten gaan kijken hoe dat allemaal aanbesteed gaat worden. Hoe dat allemaal ten uitvoer zal worden gelegd. Middelen die gereserveerd zijn voor slavernijprojecten. Dat moet goed gemonitord worden. Om Lugudent door dat Finfini, aan de UNO, aan de Mainzernang. Natuurlijk, ons even volgend jaar op afstand. En de van Oerutak, dat moest monitoren op een Djadjafasi. En aan op deze tak dadelijk, je ziet dat ammonie verdamp of project begin. Maar dan, je hebt het project, een project beraam zo. Maar dan, je ziet dat je morgen moet niet even doen. En dan zo ga je dan verder snoepen. En dan, je gaat snoepen op een restant money Santa Abra voor 200 miljoen. We hebben ervaringen in het verleden hiermee. Hoe Sabi van bepaalde zijn vindpressie. Hoe China een project in West-Suriname. Daar was ook geld gereserveerd. Om 1 miljard. En een groot deel de man bij Bongone in een project voor West-Suriname. En de voetba, je ziet dat een gedeelte van money, hij vloeit komt naar de massa, lange money juno. En ja, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Een project Tandong, een project Nefin, een ontwikkeling, zijn oorzaak. Ja, dat mag iedereen voor zichzelf invullen. Meneer Bemoei, je begrijpt. En Abo Mooi heeft Trama Botteka project Abra, maar dat is ook niet gebeurd. Iviri. Ja, de bedoeling bij dit taki. Want tweede foto op rapen in West-Suriname, je begrijpt. Maar ja, het heeft niet zo mogen zijn hier, hè. Dus jammer. Maar dat je ziet, tip. Tijdens mijn arbeid over projecten, dan moest je lukken, dat zijn fin-fini. Je begrijpt, fin-fini om lukken in toren natuurlijk. Want aan alle jaren, dat zijn een wakker leek van mij tegen. Je begrijpt. Dus ja, we gaan het weer zien. Zaterdag ik wel. En om schrijven morgen. Om schrijven morgen. Nee. Om dat ei. Om daaruit, om daaruit. En zo wat doen nu. We gaan kijken. We gaan kijken aan Tori van de Karaman. Die is bakken. Maar ze hebben Brian Bailout. Maar ze hebben Brian Bailout. Op een pokoel. En een pokoel dat die. De Edeman voor Radio Mart bij actie van Kumusu. We moeten er een pokoel dat voor Brian Bailout. En een poko van Marati zou het draaien nu. Maar een poko zal ik aan die Tangi, Masra, Gado. Brian Bello, Tangi, Masra, Gado. Mooi poko. Dat is een archempje zo.

Brian Bellout was dat met zijn nummer. Tangi, Masra, Kado. Mooi pokoe voor Brian Bellout. Tapa monde bagana dizi. Mooi weer, hoe nog mag klagen. Ik zal bij mijn graden hoe dan ook, je begreep. Maar het is mooi weer buiten. Ik ga tapi van de kari, jeng de shishana weer. Zijn mensen naar 25 graden Celsius. Half bewolkt. Maximaal 26 graden, minimaal 17 graden. En ja, dat is ook de temperatuur. Ook cremoro. Dus naar Bonjonzo. In Viri. Niks nog fout. En voor Lukuna OCC. Nou, op Chinjonzo. En Ayo, dus voor jongens in Sernantongo. Maar eenmaal met de basic bar. Nou, ook aan Lukuna toe. Want to highlight over zijn vriend Presi naar Sernang. En jullie daar ook zo even. Ja, maar ook als je altijd via Piki tap de Sansayo Kisi Vierre. U bent nu live in de uitzending, wees u van harte welkom. U bent live in de uitzending, zegt het maar. Zegt u het maar, u bent live in de uitzending. Hallo? Nou, ik hoor verder niets. Dan heb ik geen andere keus om dan neer te leggen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar was mijn bel en dan horen wij vervolgens niks. Kan gebeuren, zou ze doen. Next no fout. We gaan gewoon vrolijk verder. We laten onze pret, we zo goed dat een feest voelen ja, hoe neem ik iets nog eens maar poren en juno. Ja, dus bij deze soort taki, we maf 20 aan jari, dan de letters LR, tapu 3, vrijdag 3 juli. Maar dat ben ik een last Libi naar Johannes Mungra Strati in Viri. En dan kom ik zo. Een man die denkt dat ik naar Endwing. Nou ja, zo. Het Dongoka Scoutbureau. Dan. Als we goed dat ik een melding schreef. En deze tak, een man die doet Tori. Nou was man het Dwinging. Inschreef, reken naar het politiebureau en Chateau Bagadi, de man bij Kangawang opsporingsonderzoek. De man schreef bestrooid het voet. De man schreef Dongoko naar het scootbureau voor kon melden schreef. En de man had die, de mij denk aan man, de man had de mij denk dat in een geweld incident, dat escaleert. Ishabi, in na Cross Bay voor een winkri voor Johannes Mungra Strati bij een comité apresti de kar Rock Oil. Vrijdag neti zo, aan het tak neti morgen moest een manting kwart over 12 uur, kwart over 12 zo. De manjes waren melding naar het scootbureau voor uitvlug. Dat kwam toen maar bij Fetti. Die school to kon, school to shitaki. Toes maar bij Chismancheri. En one of them. Bij de bewust, buitenbewust zijn. En je zei bij je ook toe, dat kwam of de man het bij last broeder ook toe. Ja, is hier een gouden, maar jij man qua. Dan een ambulance qua atoso is heb je toch. Te heel goed in camera beelden, je ziet dat een man die bereid was, een man die gewoon een inrit. En een man die kiezen ook kassie dat, omdat toen man op een bronfiets, ben zorg goed dat een man die gewoon een inrit. En natuurlijk, je begrijpt dat een man tonko, wat toko, wat je haar, je trusu, je vindt precies, je vindt. Te voet bij een man die bereid was, te gewoon een isrisani. En dan na kwam de man, ze best don't have a brom nang. Tapé, ede!
Yeshi taki aladi amani kiswan slak nanga isri santa pe ede dora atoso de fukba isref kon dede in atoso. En natuurlijk Yoshi taki te waman dede tap so wan fasi da fiskari kantoro o teka dede sching en beslag. In viri. En skoutu e luka to disi fai waka go moro fara sa ritori ma Janus Mungra strat san fin presi i firi en so dento repsa sa isa du baya sa isa du ane presidi wepsa mar sa ritori repsa ook tu i firi en ja bifu ja bifu liga libina pis dati viri en ja si ook tu in atori fu vare karen atori fu gayana na sernang faudus lek fau sabi da a quarantain liba a er liben af sernang i sabi to en adesso taki a ministri fu doro si afersi be chaka fesi taki sana serefi en serefo suku fu bo abroji en no ye si taki a ministri fu doro si afersi fu gayara masera yuch tot en a president Ifran Ali fu gayara demang de mana agri na apisto di si di mchako kafe si di jons no takser na serefi wang bo na broji di si se na feni taki a financiering di si fa broji se na wan teken for leader di de serefi de na wan tras mana yep den i viri en da soe si taki ministri fdoro si afer si fugayara na president fugayara masra Irfan Ali dene agri nanga tor dati firi maya den sa hor toko nanga den sirifi en dan usayere moro fara fator disi sa go moro fara.

Ja, also das ist auch gut auch. Das ist auch fast nur. Was ist ein Henker, Willy Bull? Na, Biggie Boy vom Albert. Aber es ist auch noch ein bisschen, ja. Und ich denke, Futugua auch so baka. Ich sehe doch. En zo is het ook alles zo tori de. Die jongens roepen ook over een broodje, over een quarantaine liba. En zo ook toe. Je ziet ook die... Wat man die bij kort groen toe, naar zijn passie. Na ten die aan mij kort groen toe, of een blad, samen met zoeken de. En man bij de drapen naar zo'n alcohol weg in zijn naam. Te voetbaar. Maar de basic kort groen toe, of naar een groen toe, maar is dat soms mijn kort dress, dan mijn kort blad voor mijn dress. Na ten dat aan de basic kort de blad, aan mijn kon shitak want de ching van vrouw bij don in een gras in een grand grand. En bij de sotak, a vrouw dat die disco toe voor reis de goluku. Want de kar is koud voor reiswerk, of een reisdek. Als jullie die koud voor reisdek door, dan de man ziet dat een slachtoffer, een oemasmaat, zou je dat hij bij een soutu marchi voor een gong, ben je dan een sting. Ik heb hier, en bagadat hij, en de man hoort rekening dat hij, de chira vrouw drapen of de chira vrouw want trap precies dan ik kom pot aan vrouw drapen de na suralko passi de desting ne bendele ki lek fou gwenti fushit de desting ave pore gwekba ni shabitok tapa laterit passi abe de chibri baga sanse gro drapen in one persil fureis dek na suralko passis de karen suralko weg abe de so taka a frau no bever full crossi en skoutu be ina ondersuku di skoutu do der ma shi wan kugru osho wan kogel hul so boom cross be fa de sting dat wan taki cross be pe de fena frau wan sma te kwa gong shooting. En ube takik batak na wamandi be drape na beti. Ma be suku wiri. Atenda ma suku wiri da man kong mitanga de chin fa fro. En adeso taki de ma aba idei taka fro sa apu a lifted. Awa lifted fu ko taki 220 na nga 320 yari. En de skat taka fro be sa abi wa lengte fu 1,5 meter, 1 meter 50, en een gevaarlijk lengte, je begreep. Dus, maar goed, ook toen de machine want to san na de sting, dat de bede tori van vrouw schrifi, want bril, want fingerlinga, umas masu, tap he hak, isabi. Dus alle de tori de van funamku fusko tu fu pot moro ondersoek in ator DC afdeling kapitale delicten voor skoutu de guangalanga voor sorgutak ator DC muska kring en skoutu e axisma di abi info mekden dena wakti mekdena tantiri mekden cha info konji skoutu zodat so skoutu kan sorgutak ator DC kan los op dat point vast die. Fiti! En dat ben de oan tori voor de destin sa de fin drapen na suralko weg, suralko passi sa boom. En alles wat zan heb sa. En de we tjaren to dat kontap tal menti. Dat jullie daar ook zo, dat je sap ook toe. Se heb sa, i viri, alles wat zan heb sa. Ook toe je ziet dat want toen toren heb ze er op een varekara bedrijf. Mijn brie naar telesuur.

Telesur. Ah, nou, Telesur, ja. Alors, ça n'est pas fait FN Press, il drape ook tout. En laisse-moi faire une ita qui. Na Telesur. Ja, want touche ma. Ça est. Est sorgo. Foutcha à la sorte bruyacon. Na a glasvezel netwerk voor Telesur. Dus de mekaar en vandalisme. Dat, en atori zei go over de kabel. De kabel voor glasvezel. Sa e waka na pasi na Indira Gandhi weg. En de shitaki. De kabel dat hij. De sma konfen den kabel dat hij dat zo'n sma koteng. Kot den kabel aan Mindri. Na birti fu sital weg. Na alifarno beekeuzen weg. En de sma dat ab wanlo edati. Fu gebruik de mobiel telefoon. Na internet. Nanga den telecommunicatiedienst Satellesur en leverage de smarati iviri en ja ajenye shitaki ala soto sana fin presi en natuurlijk te edu ogrina den soort class facial network disi dan je begrijpt taki walo money el last drop en de shitak minimal na bena. Samen lees ja $3,000 de ma afvano du fu sorgutaki den tori di fin presi mus kompaga na afas di fiti en natuurlijk ja klanti doordat de ma kot den kabel atu a mindri dat is marat na bi internet na ala soort internet communicatiediensten mobiel telefoon neuroko. Je viri en ator disi no mooi schrijf. Telesur ventaki de mij tek maatregelen, maar de man ventaki boom voor kring en coinatori tapon fas die de boven wakti. Omdat die de herstelwerkzaamheden hij op een lange PC. Awa langa pisi pasi san delek moro 100 kilometers en da imus gobowak a pisi dati en asana te kosmori ook tu en wisa kosmori im sap fayo bowaken ook tu ja ik ha pot camera ma fu pot camera fu ai omen lang soma langa pasi je begrijpt dat dan one camera no sari no kosmori baka so telesur ventaki de maikare aborgu taki ere. Piri Ailuku, Luka Efficie Wansandino Fiti, Davi, melde Tele, Sur. Ja, yeah. So Tori de Moro, Weshitaki, en Parekar de Man. Ik ben eens van PC. Maar meneer, zijn papies dat go, maar een mooi Tori voor. Guyana nanga Barbados. Guyana nanga Barbados. Ifiri. Guyana nanga Barbados. De manati Mekmofo. En de crudera nga den sirefi. En ina crudera di den cruderi. Dan en sorgu. Taki. Teetek opalanyi. Voor Barbados, Guyana. Dan gaat Trafasi, omgekeerd. Dan gaat deze taak in afvoer ook aan je paspoort moro. Even je reizen, je tek op een landje. Voor Guyana, dan gaat Barbados. Dan gaat deze taak ik kan stappen, zo. Je stappen naar op een landje. Zo dan ga je van elkaar in je ID-kaart. Ja, je ID-kaart. Je ziet, als aan die kari paspoort, naar de van Oudumoro. En ik vind een boom ontwikkeling. Want dan is abi dan die zit dan dat hij dan paspoort en lassi, dan zo, maar nu ik kan ik kan gewoon naar je ID.

Carta. And that now a historia, now a caricom historia fu reise sonder passport. A todis di fin presi begin fu 1 Juli and den borgo fu den tukondre na soso nanga de ID carta de mei reise fu na tussen den tukondre dati. Dat wan taki wan passport na defa noudu moro. Nanga todis di de jita Guyana nanga barbedes na fos na de fos kari kom kondre sang ap zo'n systeem dat ik kan reizen zonder je paspoort tussen de toekomende dati. En abode, en de waluku sas er dan ook doe ook toe, want ze dan kan tampaka. Je begrijpt? Ze dan kan tampaka. En ja. En Guyana en Barbuy dus abeng. En de waluku sas er dan ook doe. Want je ziet dat die zijn na ontwikkeling die zie ook toe naar voornaam kutori, want ze zijn ook toe naar memory voor CARICOM. En in zijn na had de noja zo dat zo zijn een paspoort die kan reist in een CARICOM gebied, maar de man hoort toch naar de NCRV in een regio en is in een gauw usashi if ator dat ook toe kan vind precies zang voor in zijn naam dat zijn naam ook toe kan reis binnen CARICOM naar zo'n ID ifiri en dat bij de want toen jongens in zijn naam tongo lek van mijn jaren alle munde in een voorhoisje view ifiri en ik hoop dat uno die loopt de jongens in zijn naam tongo ik hoop dat Lobatory, this is true. And we hope that we saw that the news is some chakon juno, the news that the Sawakata won fast defeat Kiyu, the Dera also. And you begrep taki, vanaf mis donja, me kruderi, me taki, me jitori. You begrep the solici that atonga idrees, go dream of chiwatra, that in a tentative that we dream of pokufu, Masra Gaifer. Maar terwijl guy voor live bent, en maar met kwam pokoe de maïkaren Amsterdam medley, mijn jaren pokoe dat afessie, maar kan de juna ook zo jaren pokoe kwam wel leesie, dan taap pokoe kwam dat we sa kar kon dat we sa lugu, sa je vriend van pokoe dat die. Dus na guy voor live band, na een pokoe Amsterdam medley.

MacGyver Live Band was dat met zijn Amsterdamse medley. En u heeft ook in beeld, u heeft ook kunnen luisteren naar de stem van Frans Abori en Errol Burger. Mooi pogo voor Guyver. Hij timmert aan de weg, maar hij is bezig. Maar Guyver, hoe zou je voor... Aman ka Holland, aman be play, bijin bijin na Paco Sound. Paco Sound na band, so sabi. Ya wan tu maf parana, na wan tu maf koroni. En dan aman kara band Paco Sound. Ibabi in a band, ibab den tu Borada Chakot, ibab Guyver, ibab Remo, Raymond Vient, aman dat be de voorzanger. En ibab Moro Pokumang in a band. Die vier en we brieven op Chimbrera voor Chakot. Maar dat ben ik een scratchy. Bagadati, Guyver, geplay Pokuji Corona Band. En man ben Apong. Maar dat ook te bezorgen Guji techniek, naar een sound check. Guyver bezetting kon. En Tevukba, Guyver naar Denemoro na Corona Band. Guyver op een Egi Band. Guyver, live band. Misha boze zegt Grokong. En het takmina wa Oerumaer. Misha Guyver en Grokong. Onverwacht. Empana na Robbie Becker, Chimbrara. Robbie Becker ook toe bepleegd. Paco Sound. Maar dat bij de drummer. Later aan kon play saxofoon. En lek van Sabira. Misref de bezig aan saxofoon nou. Tem de Sofara. Dan kon je naar studio. Nou, na kwam Chimpa Sjoen Korja. Je hoopt dat je precies... Dat... Precies dat kisipchi somo, als dat gromoro. Kan dat kwam pas Sjoen Korja poko van oudu. Dat nak poko jeng. Maar zo far amina deite. Maar dat ben de wam Chimpa Tori voor Masra Guyver. Ja. Samen is hij dan drie winter.

0: tiki libunu dreaming tiki libunu fu a yuru fu 6 euro, and that one taki tena ten that 6 euro da wa chis barbos go kisi ya nyusu fosi and banga nyusu da wa kis barbos kopu and baharati dami deno baka te anatakte da wa yure te tanga si biuru and that is it mooi geweest. Oru sheref bezig aan uno en bufu tangi mejunu fudi we tampo jesi archi na yu yu sender radio mart wan sender san abimoraleki fotenti na wan yari is een mijlpaal hoor, is echt een mijlpaal. 41 jaar word je niet zomaar ifiri in mek moiti en je ziet taki amarabashi na en crew we ma mek moiti. En je ziet dat ten ook deden. Goedemiddag. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedemiddag, Lobby Brada Dali. Ofa.
0: Sisa, Hortans, Mide, Sam Kavri. Nanganef Gado.
1: Ja. Ja. Ai, en Molukumi televisie, Jonge toch de bodem. Dan moet ik mijn reactie. Ordinara C.
0: Mooi toch.
1: Wat betreft Apoku Fugaiver. Hij mag blijven. Is dat niet toch?
0: Ja, ziet hem.
1: Je was maar een collega uit Koweru Ede.
0: Zo.
1: Collega uit Akar bellen. Amag.
0: Amag.
1: En de oefende bellen uit. Je bekomt niet dat mijn kondelen uit. Zijn gemeenschap naar Allah zit om je kiembra dat Jeffy.
0: Je ziet hoor.
1: Jeffy, de laatste nog maar Jeffy. Ik niet weten dat hij afscheid met de fond zijn dali.
0: Zo.
1: Maar je... Je staat voor de nieuws op voor.
0: Mooi, Tori. Hoor ik niet dat ik aan nieuws op brokken nu dadelijk.
1: Met allemaal rest in peace.
0: Mooi Tori.
1: Ik heb het al meteen op de hem, maar wat betreft Apokufu en
0: Gijver.
1: We hebben dan allemaal.
0: Mooi Tori.
1: Wat betreft Apokufu Gijver.
0: Gijver, ja.
1: Apokufu mooi man. Jeff zijn best in die broek, toch string in de bel.
0: String in de bel. Ja, juist, juist, juist.
1: Dus met de woord van hoor, Gijver. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 107.9 Mark Radio.
1: ACT Andris Caribbean Tours Ire tek opalanyi gwa sernang anu notete ala sib grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apir simam air grontapa luntu Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki Epa som foi a ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwe Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die leasing.
6: This is your captain speaking.

0: www.sfm.com. Odi, odi!
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, Lobby Wang, nou also. Dis naam is Raymond Dalvoor. Nou ja, zo je Archie Radio Mart. En een programma Pekong Fado Nono, naar Mart gevarieerd. De bedoeling, adesso tak mos donanga ono te wanjuru mos donja nanga ono ete, tanga si biuru. En bakarati watra programma, o start jana Mart. De tuur die daar baka, over Archie participatie, maar edeman voor Radio Mart, minister van Gom, aman verhinderd. Apan tu administratie wil ik ook doen. En dan mi zorg of tapa olo de tuur dat mi tap de a olo dati. En mi hoop dat ki uber lobato dat faalik schwiti. Nou, de mi den mi egi programma, Mart gevarieerd. En me godoro tanga sebiuru udeno tino verses tiwinti kipsa siksiuru dewe godoro tanga sebiuru en mi berita ku tang we tang pot yesi Archie you sender Radio Mart na Wotrichem straat numero IT Radio Mart ika Archie tapa awa noti sebi kaba marchi negi noti frequency via salto ma eer grond tapa loon tu you kan Archie Radio Mart ook tu tapu www kaba marchi Radio Mart kaba marchi NL a jeng jeng a nomru fa jeng jeng jaso na station na studio dat na noti tu noti for sebi wang for to Neji Wang. Et a wantron? A nomeru fa studio jaso, dus a nomeru fa jeng jeng, dat na noti to noti, fo sebi wang, fo to Neji Wang. En adesso taki lek den tu yuru di dao baka, dao okang tak want to tora ngau serefi. O tak shui tori bong ook tu. Lugu a tora naf go ala yuru over politik. Ifiri. Ala yuru politik naf go na mindri. Akande wan shui tori. Akande sayu nyang, sayu dringi. Sayu dring. Pe yu wango, pe yu no wango. Sabi, sot film iluku. Fayuluku football. Want alleen wat dat daar in toe, je begrijpt dat voetballer play ook toe. En ik van mijn verstand dan die met die abi, mijn brief van de man is ning. Ja, dat is apmoraar, maar jullie daar ook zo apmoraar mee, maar.

Dice, Alec Fab, Brashon Play, tras di, is de. Ya, yeah, son player kontum si furuku. Maya, na sa adek ba. Dus lek fam takis. Nen poto ji si o player ngane Spanyoro. Ya begrijp. En Bergi o player na Amerikan. En na Beijing. Di mi start ja voor jour di de, di psade. Da obe takwan tori. Over een Amerikan speler. Sang Chis Redi Karta. Maar dan masyarakat Trump inserifi tanganga a edeman fu FIFA masyarakat Infantino en amanat sorgu tak a ready karta fu a American football priman masyarakat Balogan FIFA pura ready karta dus dat wan tak aman kan play dadelijk aman kan play gewoon tegen België Ifiri en en de Fransman loopt dat ook toe. Ja. Want de want de man voor Fransman Frankrijk is Jerry en lekva FIFA Fenitaki already kaarten voor American boy Balogan en dan bij de terecht want amana do noti. Als zo de Fransman Fenitaki geer kaarten zijn want de voetballers voor de kondrechisi en dan bij de tapoen red fasi ook toe. Dus nou, een soort rel vindt plaats, Ifiri. Dus, hoe wil ik van een toren zo wakker moro varen, want Ifiri is hier een president en moe in een sporttori, in een geval is nou een voetbalpri, een kompa, die de kar WK, en voor een president en moe in een toren is hier. Dan, bijna je praktijk dat je het napoek bij dat Amerika, het is een kampioen van kompa dit hier, van WK dit hier. Want dat is dat na president Trump een taxa moest op zijn. Maar ons aan die wet alle jaren voetbal, sport, naar politiek. Je noemt bemoei in een, je noemt bemoei aan een serie. Sport naar sport, politiek naar politiek. In vieri. En jullie daar ook zo. Minus op feit denk ik is dat die. Als je ons aan zijn van elkaar komt. De kan karkon, de kan takatoris ook toe. Dan udeja, fujia okasi, fikan pratjutori, dan gaan we. Lek voor Gwenti, dat we tangtiri, naar de Wandi Gwelibunu. De Wandi Gwelibunu, naar een sari tori, keba, na sa grondtapu tang eenmaal, je kon, je shison, je libi. Dan baka dat je gwe baka. De one die last one lobby one. We wins den boom voor krak die in den DDC. En de one mooi tori. Maar ja, na sa dek ba. Mine kan mengen moro mooi. Dan we wins den baka wang. De familie wang. De one die da baka. We wins den boom voor krak die. Trawan die da siki bedi. Trawan die siki. Ezi na ga go. We hopen dat de kan chis den sref baka. En de kan trombaka naar smadi de bende. En ook toen de one die apansani fili, trouwen voor jari, trouwen moest voor jari te, trouwen voor jari ba. We baden wan hippie pipure. En we winsten ala koloku. Dan ala boom prakseri die de abi fudu. En zo is hij tak me mati masra frank retong, traide a belkom. Inschrijft de kaartje in dat balkon en milopso je ziet dat hij daar op bij die hij inschrijft mooi saf safri en temre bakken naar passie fieri en tayuru doro if hij deva no do dan masra kreton masra frank kreton dat inschrijft kan verteren san bedef duangeng en fa achara pis dat hij contenu in viri dat na libi omuse wanyere fu serefi omuse liban o serefi omlip suita o serefi omuse elekspeki o serefi dat na wafonam kutori ato dat prinspari tumsi in alibi makandra saude omuse lip suita o serefi lespeki o serefi
en om loko boom in een ptiwang den pitani den

Grand Srika was dat. En dat we dan een kasseko medley voor, ik denk, de kasseko stars. Ja. Shitaki Ayura Gwelibuno. We doen bijna half Arf CB. Zijn hij gewoon. Is hij naar go. En dan weer mooi naar door de zee. Mooi weer, hoe kan klagen. En wat man bij jongen. Wat man bij vertermissen uit naar Torrey Taki. Trump vindt niet dat hij België wil niet, maar hij valt België aan. Maar dat was een ager story. We zijn en we blijven benieuwd. Alles wat zijn je, je trouwt mij pot. Een vliegtuig naar de Brazilian speler, dat een vliegtuig richting Brazilië. Dan je ziet dat de man van Noorwegen pot de Brazilian maar in een babywagen. Je weet, social media, die mensen zijn zo vindingrijk. Alles wat zijn er mij. Dat mij vinden uit. In Viri. Maar ja. Dat mij dreef de sport naar wat trouwang. Ja, kunst dat ik hem verdraag. Ik vind het verdraag. Dat hij hem. Ja. Dat hij hem lukken is aan dat hij. Of dan. Dat hij hem op een smartphone. Want alles wat zijn. Yoshi. If hij gaat op internet. Vooral. Kijk even naar zo bel je bel. In een mooie aan een pis dat hij. Maar. Ja. Maar die herde die de mens doet op den djengen. Herde continu. Continu, echt. Heer die. Zou je het doen of zou je het niet doen? Dat is het.

0: ça a point de ça ça c'est des mecs des loups de ne téléphone hier day au tembe son dembe la kier qui na de ebi qui tog da aladi ya qui si fiere ta qui evadin stop beijing im chiri i téléphone i mobile ma i tog ya bisma di Dene arciator dati, dene agritu. Oh, dama best tampaka. Na. Continue a deta pa telefon. Ana kan tegi sa domini taki. Ana kan tegi sa domini taki. Ef sa domini no taki. Fana fa dins bigin as ma deta pa en mobile telefon. Ana mwoy men bo mwoy. Ay follow up gewoon, ifiri. En te wan sa men follow up. Dan in mag tak overatori en jullie daar ook zo minus af van jullie denk ik is dat die en ik ga jouw atori jouw mening eteri toe en vindt dat die dat een bon ontwikkeling dat we hier maar en vindt dat die in agri naar atori dat we hier dat ook toe dat naar radio maar toch dat we tjeetje pakje rang ook zeer in vier. En meisje taki bijna uur 6:30. Dan moet ik nog een poko voor. En meneer, een poko dat een boom fasi, een let fasi. Meisje taki, een poko dat naar stoffie en een poko dat naar zo propo. Kan er nooit meneer eten, momo potje si achi.
1: Stoffie met zijn nummer zo propo.

Sopropo was dat met zang, voorzang van Stoffie. Ja, de tijd wacht ook niet op ons weer. 6:55. Dat was taki meap. Het is 22:25 voor Horusref bezig. Een jullie daar ook zo. En dat mi want doet op een fasie die fiti, zodat je ook toka abipje plezier in de tori. Nangan een poku zeggen kisif jere. En dat na ajaya jere de sandati Radio Mart. Radio Mart na you sender, you family sender. Nou een favoriet sender ook toe, nou een jaja sender. En dat af you, nangami, en af voila. We go even in tegen voor 1977, dat we go naar man die zie van de kar, een groep die de kar, Happy Boys. Happy Boys, we gaan een poko, Akuba.

0: U bent, goedemiddag, u bent goedenavond, u bent live in de uitzending.
1: Hoe gaat het met u, meneer Raymond Dalvoer? Dala?
0: Best dank u.
1: Met de ben ik ongelegen?
0: Nee, gaat uw gang, wij luisteren naar u.
1: Oh, ik bel niet ongelegen, omdat bakassi voor drapen voor jou. Meer dan wat rast het van je.
0: Nou.
1: Ja, daarom mee persoon kan niet meer brokken in. Maar in een stoppa pokoe toch om mee dit toch?
0: Nee, hij is even pauze gewoon.
1: Oh, een pauze. Maar jullie hebben wel actie van Sunny Boy. Kan de je sap morgen met trasmasap Asandis ook toe? Kan de nee ook toe naar mensen bij Asandis? Ander onderwerp hoor. Amerika is 250 jaar onafhankelijk.
0: Zo.
1: Je hebt toch gehoord?
0: Ja.
1: Je volgt het toch?
0: Ja, juist.
1: Ik ben eigenlijk een podcast voor een BNR radio. Maar dan ben je hier beschreven, ben je hier in de kolonie voor Japan.
0: Oh.
1: Wist jij dat ook?
0: Nee, wist ik niet hoor.
1: Dat wist je ook niet?
0: Nee.
1: Volgens mij een heleboel mensen wisten het niet. Maar zeg jongens, ja, dus daar heb ik iets op school gemist of zo.
0: Ja, ik ook. Daar heb ik ook wat gemist hoor, geloof me.
1: Ja, hè? Ja. Maar verder weet je niks erover. Nee. Je kan niks erover vertellen, hè?
0: Nee, ik weet niks erover.
1: Jeetje.
0: Wat ik weet, dat er originele inheemse daar woonden. En in de loop der tijd, want toen Europeanen dongen kwamen naar Amerika. Ieren, Engelsen, Fransen, Nederlanders, alles wat mango erop.
1: Ja.
0: En,
1: dat had ik maar over die inheemse, hè, is, hoor ik ook verschillende verhalen. Want wat ik heb gehoord waren het nomaden. En de Betana CC voor de Bigisse.
0: Ja, ja.
1: Nou, die Afrikaan Sakago Nasrana.
0: Ja.
1: Want de Betana ook naar de Atlantische Oceaan, naar Amonding.
0: Juist.
1: Toch? En dan de Bedurfugo in Abusi. Dat meer, hè, in Nasrana. Want ze namen Abusi toch?
0: Juist.
1: En dat die een Afrikaans makong, dat is Sakananga de Afrikaans magwe na een in Sranang, in Abusbusi, sabi toch?
0: Ja.
1: Maar hun waren aan de kant van het Per Torarica, de no?
0: Hotel Torarica.
1: Drapen den ben de altijd. Dat is Dungruwa, met Sakagomoro in a Kondre, sabi toch?
0: Juist.
1: Als het niet goed is, dan hoor ik het wel hoor, maar nou Jeremie ook te den begins maar beta den tori dat je.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Dus maar die daar ook zo even de potjes
1: hier aan. De sabbatori dat die met meneer Jan Ramke zoon, maar dat sap maar los van die heeft op de hoogte van een heleboel dingen.
0: Ja.
1: Dat waardeer ik ook. En nou, als hij dat weet, dan hoor ik het ook van hem, weet je.
0: Dan gaat hij het de andere keer uitleggen, want hij heeft al 3 keer gebeld voor vandaag.
1: Oh, hij heeft al 3 keer gebeld, jeetje. Jammer, nee. Ik kan dat ook toe met een sapvouwen doen, dan ga 3 keer bellen, dan ga 4 keer bellen, dan ga 5 keer bellen. Maar goed, anyhow, ik hoor het van anderen.
0: Ja.
1: En zeer benieuwd, maar als dan voor Amerika ook toe, die zegt, ja, ik wist het in, maar zeg, wat? Amerika kolonie.

0: weten.
1: Maar meneer Sapoting, dit mag bijna al herhalen van dit, want dit loopt herhalen van die ook toch. Jongen, echt interessant hoor, om dat allemaal te weten.
0: Precies, maar ik ben er niet van op.
1: Maar voor de rest, ja, een mooi programma van u. U bent tot 7 uur, hè? Wie komt na u?
0: Dan komt een collega hier en dan heb je het programma van de heer Reysen. Meneer Reysen heeft zijn eigen programma.
1: Ken ik die?
0: Ik weet het niet, maar hij komt met zijn programma.
1: Oké, ik zal blijven luisteren.
0: Een ander perspectief.
1: Goed, jammer. En verslag is wel thuis en bedankt voor uw aanwezigheid in de studio.
0: Dankjewel hoor, fijne dag verder.
1: Oké,
0: bye bye. Doei doei.
1: Doei.
0: En dat was mevrouw Dorothee. Mevrouw Dorothee Belkong en Jiwon uiteenzetting taki akisiviere taki Amerikan du sapuno onder Masra Trump bij de Grand Way before abe de one colony voor Japan minelera sana ta scoro dus in is up next for peace dati Yuri da also if you Jerat, if you have more sabi fator di si, dan I mag praten na nga uno, want ato dis meer na fos pres, na fos lesi di me jera pis di si. Nooit eerder meer tak I akondre Amerikan kondre be de koloni fu Japan. Dat mi no sabi. Sami sabi tak na den enheemse, den ingi so boom, adem belip drape. Ja, ja walos stambe libi drape su yoks karkon walos stambe libi drape en dan in de man van Europa dongo go drape go dulek na den abakondre en no was maar de actie de visum of dat dem integreer de dongo go de prand de fraga en te voek bare kier walof de in je de inheemse dat mille raskoro. Maar jullie daar ook zo even leren wat trafasi. Ik kan dus ook toe dat ik het hoor de trafasi. Dan jullie daar ook zo even leren door wat her trafasi. Lek van Sisa Dorothy Taki. Dan we leren dat ook toe. En ten aten dat die Taki je belde. Dan wordt er een potje goedoren voor Happy Boys.

Lobby Wang, Archie Wang, and that's been the Happy Boys. Now I'm going to Cuba. And natuurlijk dat een mooi monde DC, een mooi monde bakan na DC. Nou, we gaan door een poko. Maar je ziet zo to mooi poko die de kari. Ado mio, mi, ado mio, mio, ado mio, mio. En dan poko dat na voor. Masra, fama, is neem bala. Masra, als een boom, dan een fun masters. Mina kamisi, koko archidati, ado mio, mio.

En dat was de formatie van Masters met hun nummer Ando Mio Mio. En natuurlijk is het ook van belang op de tijd te letten. En dan zien wij dat we nog 6 minuten hebben tot de klok van 6 uur. En dat betekent dat het is nu 5 minuten geworden. Na die 5 minuten zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En dat betekent ook gelijk dat mijn aandeel van deze uitzending ook ten einde zal komen. En ik wil u alvast de groeten doen. Ik wil u ook hartelijk dank zeggen voor de tijd en de moeite die u genomen heeft om afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook uw familiezender Radio Maart hier in Amsterdam Zuidoost. Een zender die al meer dan 41 jaar hier gestalte, tenminste bestaat. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. En mijn motto altijd weer bij het eind van mijn programma is de vraag van mij aan u thuis om elkaar te respecteren. Leef goed met elkaar. Leef in vrede vooral met elkaar. En Unamek Trobi. En natuurlijk voor de kleintjes thuis, zorg goed voor ze. De bedoeling is dat zij voorzien moeten zijn van goed onderwijs. Zodat zij later het van ons kunnen overnemen. En natuurlijk is het van belang dat wij als ouderen hun steeds weer een goede voorbeeld geven. En dat is zeer belangrijk. Omdat zij daarmee ook, zichzelf verder kunnen ontwikkelen in deze maatschappij. Een maatschappij die het is een keiharde maatschappij. Wil je je staande houden, dan moet je een stevige rug hebben. Je moet je rug recht houden, je moet kunnen incasseren. Maar je moet ook tijd stoppen in ontwikkelingen die plaatsvinden hier op het aardse en hier in Nederland met name. Daar moet je kennis van nemen om te weten hoe jij je kan handhaven en hoe je succesvol kan zijn hier op dit kleine stukje aarde. Ik ga tegen u zeggen, bye bye, swai swai. En tot de volgende keer. Donderdag ben ik niet bij u in de uitzending, donderdagavond. Omdat ik ga even kijken wat er gebeurt wat het WK betreft. Dus spannende wedstrijd, het lijkt een finale. Frankrijk, Marokko, we gaan het zien donderdag. Wie gaat winnen en wie naar huis gaat. Bye bye, swai swai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog, met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens.

en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: is Mart. Alangata
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een ander perspectief van Imagine ICU. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Belmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020 471 4291. 020

0: Goedenavond luisteraars. Ja, en u weet het, voor de trouwe luisteraars, zodra u mijn stem hoort, weet u dat het de eerste maandag van de maand is. Het is vandaag maandag 6 juli 2026 en we luisteren naar Een Ander Perspectief. Het programma van IMNJIC dat het huis deelt met de Openbare Bibliotheek Bijlmer op het Bijlmerplein nummer 393. En van deze kant uit wat ik door wil gaan, wil ik mijn collega Jessica Dikmoet van harte beterschap te wensen. Ik denk dat ze misschien luistert, indien ze zich krachtig genoeg gevoelt. Jessica, wordt gauw beter en we met je in deze uitzending. En misschien dat je ons straks via de telefoon even weer inbellen. In ieder geval, ik ben vanavond samen met Tyrone, onze vaste technicus. En ik heb vanavond heb ik 3 interessante gasten. Ik ga ze zo meteen aan u voorstellen. Maar eerst wil ik u vertellen wat de zin is bij ons. IMNJIC is een erfgoedinstelling voor de luisteraars die vandaag voor het eerst onze stem horen. We delen het huis met de Openbare Bibliotheek Bijlmer op het Bijlmerplein nummer 393. IMNJIC bestaat al een jaar of 26, waarbij wij zeg maar, het culturele erfgoed voor Amsterdam, in het bijzonder van Amsterdam Zuidoost, onderzoeken, bespreken met de ieder die dat interessant vindt en ontsluiten waar mogelijk. En wij zeggen, erfgoed is voor ons allemaal, iedereen heeft daarin een stem. En wat kunt u op dit moment bij ons zien? De vaste opstelling, semi-vaste opstelling over de Bijlmer, Bijlmermeer. Met objecten en verhalen en laders. 16 ladenblokken, 16 laders, moet ik zeggen, 4 ladenblokken. Waar u nu erfgoed kunt zien van diverse instellingen in Zuidoost. Het gaat met name om wat we noemen zogenaamde gemeenschapsarchieven. Er is ook nog te zien als je ons komt bezoeken. De tentoonstelling Herdenken en Heden, die is te zien in de Serre. Herdenken en Heden is de tentoonstelling die we gemaakt hebben over hoe Kitikoti wordt gevierd. Herdag, een jaar of 2 geleden, nu is hij terug. En het is vrij breed opgezet met verschillende thema's. Je wordt dus uitgenodigd om die tentoonstelling te bezoeken. En dat kunt u op de dagen dat de bibliotheek open is. En dat wil zeggen dat de IMNJIC ook open is op die momenten. Nou, vanavond hebben wij in de uitzending 3 interessante gasten van de House of Bee. En ik ga ze bij introduceren. We hebben Karim Wielingen, de gast. We hebben Ayo. Am I pronouncing your name right? Ayo, oké, welkom Ayo. En we hebben ook Camille Welling.
1: Klopt.
0: Ja, oké. Van harte welkom. We gaan eerst beginnen met jou, Karim. Karim, kun je heel kort vertellen wie je bent?
1: Ja, zeker. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Karim Wielingen. Ik ben inderdaad onderdeel van Stichting House of Bee. European Father van de House of Bodega. Dat is een ballroom house. In mijn dagelijks leven ben ik daarnaast jeugdzorgwerker en afgestudeerd toegepast psycholoog. Daarnaast zet ik me graag in voor de queergemeenschap, met name de queergemeenschap van kleur. En vandaar dat ik hier vandaag ook zit om wat meer te vertellen over wat wij allemaal doen in Amsterdam Zuidoost.
0: Oké, dankjewel. En Karim, we hebben je ook gevraagd om een nummer uit te kiezen waarmee we je moeten introduceren bij de luisteraars. En The World is the Family. Ja?
1: Yes.
0: Oké, we gaan er naar luisteren. We gaan niet dat het hele lang is. Het lang nummer?
1: Het is een lang nummer.
0: Nou, we gaan even een minuutje naar luisteren. Dat geven de luisteraars ook een beetje een vibe. En even kort vertellen. Ja. Dan ga ik je straks vertellen waarom je dit nummer uit hebt gekozen.
1: Oké.

0: Oké, Karim. Kun je ons vertellen... Nou, psycholoog hebben mij geleerd. En jij zei net dat je afgestudeerd bent als toegepaste psycholoog. Want jij zou me dan daarop mogen corrigeren. Maar psycholoog hebben mij geleerd dat je nooit moet vragen naar het waarom.
1: Ah.
0: Dus... Maar dan nog, we gaan het waarom niet formuleren. We zeggen dan, hoe komt het dat je dit nummer uitgekozen hebt?
1: Ja, nou ja, the world is a family. Mm-hmm. En ik denk dat dat een hele actuele, dat een boodschap is die vandaag de dag extra benadrukt mag worden. Vooral hoe we zien hoe groepen tegen elkaar op worden gezet. Mm-hmm. Tegen elkaar op worden gespeeld. Mm-hmm. Dan denk ik dat het belangrijk is om elkaar te herinneren aan de boodschap The World is a Family. Dit is een nummer dat voor mij super black is. Mm-hmm. House music, mm-hmm. Soulful. En verbindend met een boodschap.
0: Ja. Oké. Dankjewel. Ik heb hem gedeelte beluisterd. Tot de werkzaamheden. Ik dacht, is een cool nummer. Oké, ik ben niet zo muzikaal onderlegd, dus bij deze. Oké, je hebt ook nog meegenomen Camille en Ayo. Luisteraars, onze uitzending vanavond is tweetalig, dus we praten Nederlands en Engels, gaat vloeiend ineen. We zien wel waar we uitkomen. Ayo, please, can you just introduce yourself to our listeners?
2: Yes, of course. Good evening, everyone. My name is Ayo. I recently moved to the Netherlands from the United States, even though I'm originally from Nigeria. Mm. I am involved with House of B's classes that they are teaching right now, the Vogue classes I attended during the season of Vogue, and now we are in the runway season that's coming to a close, and I will also attend next, which is Old Way,
1: yes.
2: I believe.

0: Okay. Now, Ayo, please tell me about something more about this song.
1: Yes, I chose this song. Well, one, I'm Nigerian, so of course I had to choose a Nigerian song to show off my culture. But Point and Kill is in the market. When you're going to buy fish, you go to the stand where they say Point and Kill, and you point out which fish you want, and that's the one that you take home. And I think as black people, as queer people, just oppressed people in general, we have been told no so many times in the world that this song, the message of it is whatever I want, it's mine. No matter what is in my way, I still get it. And I really connect with that message, and it gets me through living in the world that we live in today. So I wanted to share it with the listeners.
0: Okay. Everything might be a point and kill.
1: Yes.
0: In essence.
1: In essence, yes.
0: Okay. Oh, very nice. Goed, thank you. We gaan zo meteen met je verder praten. Luisteraars, we praten vanavond tweetalig. We hebben net Ayo gehoord en nu gaan we over naar Camille. Camille Wielingen, wat zijn twee Camilles in feite, toch? Qua uitspraak is het anders.
2: Karim Wielingen en Camille Welling.
0: Welling, sorry. Dus dan krijg je deze twist van namen.
2: We zijn beide van de House of Bee family, maar niet...
0: Ja, nee, I see. Ja, ik heb hem gewoon getwist. Dus ik heb één voornaam weggehaald en gekoppeld aan een andere familienaam. Oké, Camille Welling. Kun je jezelf kort introduceren? Very short introduction to the our listeners, onze luisteraars.
3: Ja, natuurlijk. Heel fijn dat ik er ook bij mag zijn. Mm. Mijn naam is Camille Welling. In mijn dagelijks leven ben ik een dokter. Dus ik werk als arts bij de GGD. Mm. Maar ik zet me vooral in voor gelijkheid, seksuele gezondheid. Maar ook als mensen vragen hebben over op wie ze verliefd worden, met wie ze een relatie hebben. Dus eigenlijk alles wat met liefde en relaties te maken heeft. Mm-hmm. En bij de House of Bee is voor mij eigenlijk ook relaties onderling tussen mensen. Wat betekent het voor jou in de maatschappij als je anders bent dan de meerderheid? Snapt je familie dat? Snappen de mensen op school dat? Dus zo ben ik met House of Bee verbonden. Juist over de zorgzame kant wat het betekent om onderdeel van de regenbooggemeenschap of onderdeel van de queer gemeenschap te zijn.
0: Ja, nou, dankjewel dat je vanavond hier bent. En we je ook net gevraagd. Naar jouw muzieknummer. En dat heet ik me echt eens genoteerd.
3: Any Other Way by Jackie Chang.
0: Any Other Way by Jackie Chang. We gaan daarna luisteren. Is het gelukt, Tyrone?
4: Ja.

0: Okay. Any other way?
1: Any other way.
0: Vertel.
1: Ja, ik heb dit nummer gekozen, Jackie Chan. Er is een paar jaar geleden een documentaire over haar uitgekomen, over haar leven. Zij was in de jaren 50 en 60 best wel een bekende jazzzangeres. Mm-hmm. En plotseling verdween zij eigenlijk vanuit de publieke wereld. En als zwarte vrouw plotseling verdwijnen, terwijl je juist net je eerste hitnummers had, was best wel vreemd. En daaruit, uit die documentaire blijkt, zij was eigenlijk als jongetje geboren. Zij identificeerde zich als vrouw. En omdat zij dus een transvrouw is, heeft zij uiteindelijk door intimidatie van de buitenwereld toch ervoor gekozen om niet verder te gaan in de muziekwereld. Dus ondanks dat ze zo'n prachtig, krachtig nummer zingt en nog meerdere nummers heeft gezongen, heeft ze zich teruggetrokken omdat ze zich eigenlijk niet veilig voelde om zichzelf te zijn. Dus dit vind ik een hele... enerzijds, als ik het lied hoor, vind ik het heel bijzonder, denk ik, wat krachtig dat jij zo op het podium hebt gestaan. Maar ook heel verdrietig dat je uiteindelijk de keuze hebt gemaakt om je terug te trekken.
0: Ja.
1: Dus daarom had ik deze gekozen.
0: Ja, en leeft ze nog?
1: Nee, zij is... want de documentaire is gemaakt toen zij net was overleden en haar... haar nichtjes loods gingen opruimen met haar spullen. En daar dus haar prijzen tegenkwamen, haar albums tegenkwamen, haar dagboeken tegenkwamen. Okay. En daar is het de documentaire over
0: gegaan. Oké, dat wist ik niet. Oké. Okay. Nou, dan komen wij bij het gesprek van vanavond. Houses B. Ik ben jullie even opgegoogeld, want ik kende jullie van tevoren ook niet. Dus ik heb een beetje gelezen. Maar vertel aan onze luisteraars. Wat doet House of B?
2: Ja, House of B is natuurlijk gewoon eigenlijk House of B, dus het is een B. En die B die staat eigenlijk voor verschillende dingen.
0: Ja.
2: En ik denk dat het goed is om te beginnen bij de eerste B, maar ballroom. Ballroom is een cultuur die is ontstaan als natuurlijke reactie van zwarte queer mensen van kleur in New York in de jaren 60. Op de uitsluiting die ze vonden, ook in de mainstream queer scene, maar ook binnen hun eigen veilige thuis. Vaak werden ze daar niet geaccepteerd, kwamen ze op straten te leven. En ballroom was de plek waarin deze mensen elkaar vonden, waarin ze gemeenschap vonden, maar ook een plek waarin ze zichzelf konden zijn, ontdekken en zichzelf mochten vieren. Dus het was eigenlijk echt een plek van overleven, van een plek waar ze zichzelf mochten zijn.
0: Maar wat is ballroom precies? Wat is ballroom exactly, Ayo? Because I think aan de gemiddelde luisteraar, the average listener that listen to us, and he or she doesn't know what ballroom is. What is ballroom exactly, or in your experience?
3: In my experience, ballroom is a culture rooted in queer experience, rooted in the lifestyles of queer people and our resilience.
0: Yeah.
3: It is a space for artistic liberation, of showing yourself and being celebrated and seen by your community when you won't be seen and celebrated by the outside world. It is a safe space, but it's also a brave space because it requires you to go out of your comfort zone, to put yourself out there in your fullest self and to be seen. It is rooted in the Black experience, the Black and Latino experience from New York. So that's the history and that's the origin. There's so many elements of ballroom. It's not just one thing. There's performance elements, there's lifestyle elements. Mm-hmm. Every category kind of speaks to different areas of your life. And so one thing I love the most about ballroom is what you learn within the community, you can take out.
0: Mm-hmm.
3: The confidence you build within ballroom, you can take into your daily life.
0: Mm-hmm.
3: And even if outside world doesn't affirm you, because the community in ballroom sees you and affirms you, you can move and step with more confidence.
0: Okay, but still, I think I have an idea. Maar wat is het exact? Wat zie je precies? Wat do you see?
1: Eigenlijk, als je denkt aan het woord ballroom, een balzaal, wat gebeurt er als je een groep mensen die in de samenleving en in de buitenwereld niet geaccepteerd worden, als zij ruimte krijgen tot een plek voor zichzelf waar ze alles mogen doen. Dus ballroom is in principe een zaal waar gedanst wordt, waar modeshows gegeven worden, waar iedereen experimenteert met expressie, waar gevierd wordt, waar ook competitie gehouden wordt. Dus een balzaal eigenlijk van dans, van expressie, van vieren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk verworden tot een soort competitie. Enerzijds, dus de bals, de feesten, daar namen verschillende groepen, verschillende families eigenlijk het tegen elkaar op. En met familie is het dan echt een gekozen familie. Dus mensen die misschien uit huis gezet waren omdat ze gay zijn, of omdat ze lesbisch zijn, of omdat ze trans zijn, die vonden hun groepje met lotgenoten en zeiden van, hey, wij zijn een nieuwe familie. Wij komen in deze balzaal, dit zijn wij, zo gedragen wij ons, zo kleden wij ons, zo dansen we. En er waren ook andere families die het zo, die hun eigen stijl hadden. Dus daar kwam competitie uit. Dus ballroom, voor de buitenwereld zullen ze denk ik als eerste het typische dansen van ballroom zien en het typische kledingstijl, maar het is veel meer. Het is eigenlijk een veilige plek waar dans en expressie een van de bijzondere uitingen is.
0: Oké. En Ayo zei eerder, heb ik gehoord, dat, dat er lessen worden gegeven, hè?
2: Ja, klopt. Dus wij,
0: want je zei eerder, classes. Ja?
2: Ja, nu hebben we iedere maandag in het Bijlmer Park Theater van 8 tot 10 geven we daar lessen. Daar zijn we mee gestart eigenlijk sinds januari dit jaar. Dus dat is super tof. En we zijn nu druk bezig om ervoor te zorgen dat we dit ook door kunnen zetten in het Bijlmer Park Theater. En daar geven we les in verschillende categorieën die er plaatsvinden. Want Ayo noemde het ook al. Dus je hebt fashion, je hebt dans, maar je hebt ook muziek. Dus er komen verschillende elementen komen samen. Mm-hmm. En momenteel zijn we dan bij runway. Dus dan moet je denken aan de modellenwereld en de modellenloop. Daar geven
0: we lessen in. Dus je kreeg echt een les om te kunnen lopen over de,
2: is het de over catwalk? De catwalk, ja, precies.
0: Okay.
2: Het toffe van die les is dat je natuurlijk, je leert dat. Maar tegelijkertijd komt er ook een bepaalde confidence bij kijken bij dat stukje lopen. Mm-hmm. En ik weet ook als geen ander dat als je zwart en queer bent, dat je dan heel vaak vanuit verschillende hoeken al ogen naar je kijkt. Dat er al op een bepaalde manier naar je wordt gekeken. Dus dan is het juist extra belangrijk dat je in een veiligere omgeving deze confidence kan opbouwen. Zodat op het moment dat je buiten op straat loopt, dat je die confidence met je meeneemt. Je afstand kan nemen van de ogen die je bekijken.
0: Ja. En hoe komt het zo dat als je zwart en queer bent, dat je extra naar je wordt gekeken?
2: Nou, ik denk, je hebt sowieso, hoe noem je dat? Mensen hebben daar, hebben denk ik sowieso al vooroordelen daarbij. En ik denk dat die voortdurend worden geprojecteerd. En ik denk dat plekken zoals House of B daarom ook zo belangrijk zijn. Omdat het is een plek waarin we ons echt richten op zwarte queer personen. Dus ik zelf weet dat als ik als zwarte man in een queer space, een witte queer space inloop, dat er eerst naar me wordt gekeken als zwarte man. En wanneer we het gesprek hebben, dan gaan we met elkaar begrijpen van, hé, wacht even, jij bent ook queer. Dus bepaalde experiences snappen we van elkaar. En House of B probeert echt juist een plek te faciliteren waarin we gelinkt zijn door verschillende lagen van onze identiteit. Dat stukje zwartheid, maar ook dat stukje queerheid.
0: En wanneer zijn jullie precies begonnen? Hier in Zuidoost, of tenminste met
2: Dus we begonnen eigenlijk met, een andere B van House of B staat voor de House of Bodega. En de House of Bodega is een van die houses.

0: is waar Camille bijvoorbeeld had. En dat is een. En met House of Bodegas waren dus ik, Camille, Michael en Jade allemaal onderdeel van de Bodega familie.
1: Dat is een andere tak van.
0: Een andere tak, inderdaad, ja. En wij merkten dat vandaag de dag de focus van Ballroom heel erg verlegd was op dat stukje fashion, op dat stukje glitter en glamour en dans. Want dat kreeg vandaag de dag aandacht. Maar we dachten, hey, nee, wat is ook belangrijk dat dat stukje community ook weer terugkomt. En daarin hadden we ook zoiets van, nee, maar laten we vooral de change zijn die we willen zien. En zodoende zijn we eigenlijk ook met Camille dus in contact gekomen vanuit Camille's werk om zorg en community met elkaar te verbinden en eigenlijk community evenementen te gaan neerzetten naast die competitieve wedstrijden die plaatsvonden, zodat we elkaar als community ook vaker zouden vinden en kunnen vasthouden. En zodoende zijn we daarmee gestart in 2023, zeg ik dat goed?
2: Ja,
0: 2023, ja. En in 2024 werd dat bekroond, werd dat gezien door de community, zowel als door gemeente door Amsterdam, door de stad. Mm-hmm. En dat werd bekroond met het Roze Liefertje Award. Dat is een award dat wordt gegeven iedere twee jaar aan, of uitgereikt iedere twee jaar aan een groep of organisatie die zich inzet voor de emancipatie van queer mensen in Amsterdam. En ik denk, doordat we dus vanuit de community, maar dus ook vanuit Amsterdam breed voelden dat dit zo belangrijk was, dat vonden we natuurlijk zelf al. Maar doordat we dat ook nog eens erbij kregen, dachten we van, hey, dit moeten we structureel gaan doorzetten, dit moeten we duurzaam gaan doorzetten. Ja. En zodoende zijn we ons gaan inzetten om daarin dan te ontwikkelen tot stichting. En sinds december 2025 Stichting House of B officieel.
1: Oké, luisteraars, we praten met Karin, we praten met Camille en we praten met Ayo. In ons ander perspectief van deze maandag 6 juli. Zo rond de uur of 7:45, dan krijgt u de gelegenheid om in te bellen naar de studio. En kunt u vragen stellen via mij of rechtstreeks aan Ayo, aan Karin en Camille. Je bent er tot? Dan weet je dat. U kunt bellen naar het nummer 020-471-4291. 471-4291. Mocht je een vraag hebben over House of Bee, over Ballroom, over queer zwarte gemeenschap in Zuidoost, of misschien in veel bredere zin, dan bent u van harte welkom om te bellen zo rond de uur of 7:45. Ja. We hadden het over safe space en safe space, ja. En brave space. Hoe werk je daaraan? Hoe werk je aan zo'n veilige ruimte? Om die safe space te creëren? Wat aan die elementen misschien? Hoe werk je daaraan om dat als je naartoe gaat, dat het veilig is?
2: Eigenlijk de basis is, ik denk dat je dat je consistent en betrouwbaar moet zijn. Dus de dingen die je doet, die doe je. Wat voor veel regenboogjongeren, wat voor veel queer jongeren vaak het lastige is, is dat ze queerness alleen maar tegenkomen bij een eenmalig event. Dus van, oh, er is bijvoorbeeld Roze Kwakkoe. Mm. Of er is de botenparade in het centrum. Maar dat zijn allemaal eenmalige momenten. Terwijl als je structureel iets aanbiedt, dan denken mensen, oh, wacht, ik leer deze mensen kennen. Oh, daar kan ik ook een vraag aan stellen. Dus het feit dat we wekelijkse lessen geven, de reden dat jongeren komen is vanwege het dansen, vanwege het samen zijn, vanwege de lessen. Maar doordat we dit zo bieden, leren mensen ons kennen en krijgen we soms ook vragen van, goh, ik zit eigenlijk hiermee, kunnen we het een keer hierover hebben? Dus die veilige plek creëren, allereerst. Nou ja, een cultuurlocatie als Bijlmer Park Theater, die steunt ons daarbij. Wij die ons inzetten en ons zichtbaar inzetten, is een optie. Maar ook door gewoon vertrouwen te laten zien, wekelijks er te zijn als gezicht. Ik ben zelf geen danser, maar ik ben meer de tante die aan de zijkant zit en altijd even tijd heeft om een glaasje water voor je te halen. Maar ik denk dat dat de basis is. Dus we willen laten zien, hey, de regenbooggemeenschap, de queer community, we zijn er niet alleen maar voor eenmalige feestjes en eenmalig event. Dat is ook leuk, mag er ook zijn. Ja. Maar we zijn er ook tussendoor. We zijn er ook gewoon wekelijks. We zijn vindbaar. We zijn aanspreekbaar.
1: Oké. En zijn die lessen gratis? Are they free? To follow the lessons? Or do you have to pay something small?
3: Yes, you can register for a scholarship and your classes will be free.
1: Okay, there's a whole scholarship.
3: Mm-hmm.
1: Okay.
3: House of B has a system.
1: Can you tell me then, very short about the system?
3: About the scholarship system? I mean, in my experience, I registered for the scholarship for the Vogue Femme classes. And I got it, and all the classes I attended were free. And for the next round of classes for Runway, I re-registered, and I've also been able to attend the rest of the classes for free. So it's just a simple Google form that you can fill out and be able to show up every week, and it's covered for you.
1: Okay. Yeah. And moet je iets speciaals voor doen? Nou, moet je ook een week de dansen of als kunstenaar met art bezig zijn of zo?
0: Helemaal niet. Ik denk dat het juist is voor mensen die op zoek zijn naar community. Ik denk dat we het ook bewust, we hebben dit ook bewust eigenlijk hierin, wilden we dit in Amsterdam Zuidoost doen. Ook omdat we zoiets hebben van, hey, we weten dat er in het centrum juist heel veel gebeurt. Maar we wonen hier ook in de stadsdelen en in Amsterdam Zuidoost. En we zien dat er op structurele basis, dat daar eigenlijk dat wij vonden dat er qua ballroom en qua community nog iets miste. En vandaar dat we zoiets hadden van nee, we willen dat hier bouwen. En inderdaad, mensen kunnen applyen voor scholarships. Wij zijn daar in de back-end altijd heel, heel hard mee bezig om dat mogelijk te maken dat dat voor iedereen gratis is. Waarom doen we scholarships? Is omdat we het kost natuurlijk geld. Lessen, zaal, huur,
1: zeker. Dus je moet toch ergens het geld vandaan halen.
0: Precies.
1: Om het mogelijk te maken, om te realiseren.
0: Precies. Dus, maar we proberen het inderdaad voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Vandaar de scholarships.
1: Oké. Nou, dank je. We gaan terug naar een nummer. Wat zullen we afdraaien? We have a choice of three. One or three. One of the three. Nou, welk nummer zullen we gaan luisteren? Van jou misschien, yours, maybe? Some elements of van Jackie Chan? Zullen we even gaan luisteren? Gewoon een kort muziekstukje. Welke uit je zegt? Oké, we doen dit.

0: Nee, is oké. Pak maar. Oké, luisteraars, we zijn hier met House of B. En we praten met Camille Wielingen, Ayo en Camille Welling. Karim Wielingen.
1: Ja.
0: Karim Wielingen. Ja, ik heb een foutje gemaakt.
1: Ja, Karim Wielingen.
0: Ja, ik heb Camille hier. Karim Wielingen, Camille Welling en Ayo over hun programma. Over een stichting House of B, wat ze aanbieden in Amsterdam, in het bijzonder Amsterdam Zuidoost. En het is een tentoonstelling die ze gemaakt hebben. En die tentoonstelling is vanaf dag 10 juli te zien bij in het huis van IMIC/ de Oberwelmer.
1: Ja. Vanaf 17 juli.
0: Vanaf 17 juli. Oké, okay. Karim, vertel over de tentoonstelling.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat jullie bedacht hebben om een tentoonstelling over te maken? En nou, ja. Ik ga anders over vertellen dat je kwijt wil. Ja.
1: De tentoonstelling heet Visions and Voices of Ballroom. En in het kader van Pride wilden wij juist wilden we iets moois neerzetten. Maar we wilden eigenlijk iets duurzaams neerzetten. We merkten dat er vaak feestjes zijn tijdens Pride of iets dergelijks. Maar hoe kunnen we...

0: Nou, eigenlijk ervoor zorgen dat we ook investeren in onze community tijdens Pride. Ja. En vandaar dat we eigenlijk zoiets hadden van, we wilden een soort mentorship programma aanbieden. En het mentorship programma, daarmee koppelden we kunstenaars uit de ballroom scene met vier mentors die actief zijn in het professionele kunstveld. Juist zodat aan deze Pride Experience de kunstenaars ook een nieuwe en duurzame skills zouden hebben. En nieuwe connecties en netwerken natuurlijk. En tijdens Visions and Voices of Ballroom zullen zij werk van zichzelf presenteren. En daarnaast zal er een film te zien zijn tijdens de opening. Waarin zij vertellen over het proces. Dus we hebben namelijk ook een film gemaakt waarin het proces zichtbaar is. Van hey, wat hebben ze tijdens die mentorship programma doorgemaakt? Welke nieuwe connecties? Maar ook waarin ze uitleg geven in wie zij zijn. Met Visions and Voices of Ballroom willen we juist een ander licht schijnen op ballroom. Mm-hmm. Omdat men ballroom vaak kent of herkent van de dans. Ja. Maar minder herkent van de invloeden die het ook heeft op de taal.
1: Okay.
0: Op fashion.
1: Kun je een voorbeeld geven over de taal? Nu je het hebt over ballroom, ik ken niet zo vaak, maar af en toe van op de BBC volgens mij, hadden ze van een ballroom dancing volgens mij in het weekend, op zaterdag, BBC 2, een paar jaar geleden, maar ik heb lang niet naar tv gekeken, dus ik weet het niet meer. Weet je van dat er dan een soort contest ballroom-wedstrijden zijn.
0: Ik weet niet of dat is, maar ballroom is wel echt steeds vaker te zien op tv. Ja. Met, als je denkt aan Pose, maar ook aan Legendary. Dus het is steeds vaker te zien. Maar ook de fashion, dus de kleding. Maar ook de haarstijlen, het taalgebruik. Dus, en dat zit hem ook in slang, dus straattalen, of moet ik het zeggen?
1: Okay. Kun je een voorbeeld geven? Of kunnen jullie een voorbeeld geven als je ook een voorbeeld geeft?
2: Klok het.
1: Wat moet ik daarbij voorstellen?
0: Slee betekent dat iets, something is very nice, it's cool. Clock it is eigenlijk, is that you notice it, merk het op.
1: Dus echt een eigen taal dus.
0: Precies. En die krijgen invloeden in de mainstream wereld. En het gebeurt zo vaak dat we eigenlijk geen erkenning geven aan die mensen die dat hebben geïntroduceerd. Maar de mensen die de mainstream, de bekende mensen die daarmee dan aan de haal gaan, die krijgen vervolgens de spotlight ervoor. Mm-hmm. En met Visions and Voices of Ballroom wilden we dus nieuw licht schijnen op de mensen, de originators van daarvan.
1: Ja, je zei er zijn vier kunstenaars zijn weer aan de slag gegaan. Kun je even kort vertellen, zonder dat je alles verklapt, wat hen zo geïnspireerd heeft, deze vier kunstenaars, of één van hen misschien? Ja. Of er iets is dat je bijzonder is, dat je zegt, dat moet je gezien hebben, of gelezen hebben?
0: Wat hun inspireert, de keuzes die wij in ieder geval hebben gemaakt van in de selectie, van hey, wie kan daarna aan meedoen, is denk ik dat het mensen zijn die heel erg gepassioneerd zijn over hun werk. En het zijn allemaal verschillende sectoren. Dus één iemand houdt zich bezig met fotografie. Mm-hmm. Een ander houdt zich bezig met haar. Weer een ander is bezig met het maken van kleding. Mm-hmm. Dus het zijn en dat is dus ook denk ik de kracht. Er zijn zoveel verschillende creatievelingen within the ballroom scene.
1: Ja.
0: Die allemaal iets doen waarvan ik denk van wow, dit is bijzonder, maar dit is ook echt iets waar zij zich in willen doorontwikkelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij soms, of tenminste ik hoopte heel erg dat we met dit mentorship programma ze konden connecten aan nieuwe netwerken die ze daarin ook konden helpen om dat verder te ontwikkelen.
1: Okay. 17 juli.
0: 17 juli is de openingsdag.
1: En hoe laat begint het?
0: En dat begint om 7 uur en is tot 10 uur. En dan staat de tentoonstelling er tot en met 8 augustus.
1: En moeten de mensen ervoor aanmelden voor deze eerste, voor de opening?
0: Ja, dus op de site van Imagine IC, daar kunnen mensen zich aanmelden. En hoop ik ook graag mensen te zien. Mm-hmm. Ja.
1: Oké, okay. Je gaat dan weer, je bent nog hier. Is het

0: De eerste tentoonstelling die jullie maken? Of is het een
1: Nee.
0: gratis geweest?
1: Nee, dit is eigenlijk niet de eerste tentoonstelling. We hebben eerder samen met CBK Zuidoost hebben wij iets heel moois neergezet. Daarin hadden we eigenlijk House of Bodega die we daarin centraal stelden en het werk waar we mee bezig waren. Maar dit is de eerste tentoonstelling waarin wij anderen uit de ballroom zien ook een platform
0: Ja.
1: geven. En de eerste keer samenwerken met Imagine IC.
0: Ja,
1: Ja.
0: ja. Over House of Bodega. Er komt één naam naar boven, maar ik weet niet of je daarbij verbonden is. Perry Gibbs.
1: Perry, ja, absoluut. Ja. Perry is ook onderdeel van de ballroom scene. Ja,
0: Ja,
1: ja.
0: ja. Ik heb zijn laatste performance nog gezien over de dood. Heb je dat
1: Ja,
0: gezien?
1: ja, ja, ben ik geweest, ja.
0: Ja. Ja.
1: En Perry, die gaat ook op 7 augustus, heeft Perry ook een ballroom evenement. Dat is in, nou ja, dat moet ik jullie even ten goede houden,
0: Ja.
1: de details daarvan. Maar ook een super mooi evenement wat Perry
0: Ja.
1: daar gaat neerzetten.
0: Oké, nou wat interessant. Luisteraars heeft gehoord, 17 juli kunt u komen naar IMAGIC bij plek 393. Begint om 7 uur of is de inloop 7 uur?
1: De inloop is inderdaad 7 uur en
0: Ja.
1: dan 7:30 gaan we van start.
0: En hier van staat. Nou, heel interessant. En jij moet zo weg, heb ik begrepen. Maar u mag nog blijven zitten. Dan ga ik
1: Ja.
0: door met Camille en Ayo. Ayo, is there something nice or beautiful? There are a lot of things that you can share with us. But is there something special that you want to share with us this evening about the things you came across in the past weeks that you are enrolled or involved, I must say, with House of B?
2: Of course. When I first moved to the Netherlands, I knew absolutely no one. It's a whole new place, a new language, a new landscape to get used to. And I happened upon the House of B post on Instagram, and since attending the classes, I have found a community, truly a chosen family that I feel a deep connection with. And I think that's the beauty of ballroom. Even if you know nobody, even if you have nowhere to go, you always find within the ballroom scene your own people and your own place. And I'm very grateful for House of B giving me this community because I knew nobody when I came here. But now, if something were to happen, if I get locked out of my house, I know I can crash on somebody's couch. If I need something last minute, I know that I can call people. And so that community and that family that House of B has given through these classes has been very supportive.
0: Ja, dankjewel. Camille, ook in je dagelijks werk als arts, heb je net verteld, kom je ook zeg maar zaken tegen rondom uitsluiting, seksualiteit in zijn volle breedte en zo. Voor jongeren of voor ouderen of voor ja, jonge mensen, ouderen sowieso. Hoe groot is die uitsluiting? Als we het hebben over processen van uitsluiting, nou groot hoeft niet per se in termen van aantallen of zo, maar hoe gaat dat toe?
3: Ik denk vooral de impact die je eigenlijk als jong iemand hebt, zelfs als je in een heel liefdevol gezin opgroeit, dan nog krijg je heel vaak boodschappen mee van goh, het is niet goed als er een bepaalde opmerking op televisie of in een soapserie wordt gemaakt over iemand die gay is of iemand die lesbisch is. Als er vervelende opmerkingen over transpersonen worden gemaakt, als er gelachen wordt, als er gepest wordt. Dat zijn dingen die je van jongs af aan al meekrijgt. Dus heel veel jongeren hebben wel door dat ze anders zijn. Ik noem het altijd maar eventjes anders.
0: Ja.
3: Maar beseffen ook van, hey, als ik dit vertel, kan dat best wel eens problemen geven. Soms geeft dat problemen in families. We hebben echt situaties van jongeren, ook waar wij contact mee hebben, die uit huis gezet zijn omdat de familie kleding heeft gevonden die te vrouwelijk is.
0: Ja.
3: Of nou ja, allerlei situaties waardoor je als kind, nou ja, je huis verliezen is natuurlijk heel heftig.
0: Ja.
3: En dat kan ook in kleinere stappen, gewoon dat kinderen zich niet veilig voelen. Maar we zien soms ook, we hebben ook pas geleden kregen we een mailtje van een moeder die zei, hey, mijn kind is bij mij uit de kast gekomen. Ik wil liefdevol en steunend zijn, maar ik vind het zo lastig voor school en met vriendjes, et cetera.

0: cetera. Ja, en dan is het best wel moeilijk. Waar vind je nu een plek? Dus voor ons met House of B, het, naast het feit dat het staat voor ballroom en bodega, ja, staat het ook voor Bijlmer. We willen juist in de Bijlmer, in Zuidoost, een plek zijn waar je terecht kan met vragen. En dat mag als je 16 jaar oud bent. Het mag ook als je een moeder bent van een kind die van de regenbooggemeenschap is. Maar het mag ook als je een senior bent en denkt van, goh, ik weet eigenlijk niemand in mijn omgeving die mij snapt. Onze basis zijn die lessen die we wekelijks geven. Maar ook dat we andere activiteiten doen. Dus bijvoorbeeld met Imagine IC, de tentoonstelling. Maar dit weekend organiseren we in Zo Jazz ook meerdere activiteiten die gratis toegankelijk zijn. Zo proberen we meerdere dingen het in Zuidoost op de kaart te zetten. Van, hey, mocht je met een vraag zitten, mocht je het even niet weten, weet dan dat er een familie is in Zuidoost waar je terecht kan voor een vraag.
1: En vinden jullie dat het klimaat in Amsterdam veranderd is de laatste jaren? Of is het een soort meer zo'n schammerbeweging dat men zeg maar naar de tweegemeenschap wat opener is of wat gesloten is?
0: Ik denk dat het een beetje met golfbewegingen gaat. En ik denk dat iedereen verschillende ervaringen heeft. De meeste negatieve ervaring die mensen hebben komt toch of vanuit heel erg conservatieve hoek. En dat kan vanuit religie komen bijvoorbeeld. Terwijl religie helemaal niet bedoeld is om mensen uit te sluiten. Dus aankomende zondag hebben we bijvoorbeeld ook een Pride faith service, waar dus een zwarte queer pastoor de dienst doet. Die komt speciaal vanuit de UK op bezoek in de Zo Jazz.
1: En waar wordt dat gehouden?
0: Dat wordt in de Zo Jazz stage. Dus op Bijlmerplein 888.
1: Of het Zandkasteel.
0: Het Zandkasteel, klopt inderdaad. Maar dat soort situaties van, hey, de dingen waarvan je denkt dat die gebruikt zijn als uitsluiting. Religie hoeft helemaal geen uitsluiting te zijn. En hetzelfde met bijvoorbeeld mannelijkheid. Sommige mensen voelen zich heel erg boos over de regenbooggemeenschap omdat dat mannelijkheid zou aantasten. Terwijl, ja, als man kan je ook gewoon prima zorgzaam zijn voor je kinderen. En of als je kind nou wat vrouwelijker of wat mannelijker is, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat je vaak door de buitenwereld heb geleerd, oh ja, zo hoor ik hiermee om te gaan. En wij willen laten zien als House of B dat we er zijn voor de regenbooggemeenschap, maar we zijn er ook voor vaders die eigenlijk vragen hebben. We zijn er ook voor religieuze mensen die vragen hebben. Want het feit dat je niet weet hoe je omgaat met iets betekent niet dat je een slecht mens bent. Het betekent gewoon dat je nooit hebt geleerd hoe je met dat soort situaties om kan gaan. Dus daar zijn hele mooie initiatieven. En ik denk dat Zuidoost echt laat zien dat ons stadsdeel altijd bezig is met bruggen bouwen. Met heel veel verschillende culturen samen. Met verschillende opvattingen samen. Maar er zijn zoveel mooie initiatieven hier. Dus ik denk dat dit er ook heel goed bij aansluit.
1: Ja, zeker. Zeker. En ik hoop dat er mensen komen op 17 juli. Ik probeer net te checken te spieken op mijn eigen website. En dat is info@imagineic als je wil opgeven voor om te komen op de 17 juli. Ja. Sowieso.
0: En we gaan het ook op onze Instagram pagina van House of B zullen we ook zorgen dat de expositie van Imagineic goed aangekondigd staat. Ja. Dus ja. Dan kunnen mensen ons altijd vinden.
1: Ja, nou, we hebben een paar jaar geleden hebben we Queering South East georganiseerd. Queering South East, ja, over de kweekgemeenschap. Dat was in 2016, 2017, maar even de goede. Dat is nog een paar jaar terug. Waarbij we met elkaar onderzoek gedaan hebben naar, zeg maar, het leven hier voor de kweekgemeenschap in Amsterdam en in Zuidoost in bijzonder. En Zuidoost was in de jaren 70, jaren 80, was like a safe haven for people from the outside of Amsterdam, of within the boundaries of Amsterdam itself, they find a place to stay here. I have to check the time. Het is nu 7:07. We hebben nog 5 minuutjes.
2: Ja.
1: Oké, luisteraars, als je nog wil bellen, is nu de gelegenheid. 471-4291. Dan kunt u bellen. Ayo is nog hier en Camille is nog hier. Dan kunt u een vraag stellen over zoals de tentoonstelling, over het werk dat ze doen met de stichting House of B in

0: settles. Yeah? Okay, Ayo, you are an artist as well.
1: Yes, I am.
0: Can you tell us something about your art?
1: Yes, my art is rooted in my Nigerian heritage, specifically my Yoruba and Igbo lineage.
0: Yeah.
1: A lot of my work is surrounding ancestral veneration and connecting to the original practices of my people spiritually, artistically. I like to do work that is a recreation of traditional Yoruba crafts but using modern materials.
0: Okay.
1: So I have done like traditional Yoruba crowns, for example, in with pipe cleaners and with styrofoam, the things that my ancestors might have been using, clay or using beads, but now I'm using the materials of our world today, but it's a way to show that connection to my lineage.
0: Okay, that's nice. And will you have an exhibition soon, or do we have to wait for a long time? Do you lang wacht, Camille, op een tentoonstelling for Ayo?
1: I would like to have something soon. Recently, I've been focusing mostly on dance, which is why I've been taking classes with House of B.
0: Yeah.
1: But maybe one day you'll see me walk a ball, and you can come prepared for that.
0: Okay. And those dance classes, how long do they last? How long? What is the frequency? Zijn er 5 lessen? Zijn er 10 lessen?
2: 11 of 12 lessen.
0: Okay.
2: En iedere les duurt 2 uur.
0: Okay.
2: Dus dat is 3 maanden lang.
0: 3 maanden lang.
2: Dus dat is best intensief. Maar we zorgen ook dat er qua dansleraren altijd verschillende mensen langskomen. Dus we laten dan één dansleraar 3 lessen doen, dan de volgende dansleraar, zodat ze ook verschillende stijlen meekrijgen. En behalve onze wekelijkse lessen doen we ook ongeveer eens in de 6 weken doen we een weekendactiviteit in het Bijlmerpark Theater.
0: Okay, en wat houdt dat in? Dus
2: een bodega open practice. Enerzijds is het een plek om gewoon te oefenen en samen te zijn zonder leraar, maar gewoon even te kijken van hey, nu mag ik de dingen even in de praktijk brengen. Maar vaak doen we er ook een workshop bij. Dus dat kan een workshop over grenzen stellen zijn, of dat we een korte film kijken en daarover praten. Maar uiteindelijk proberen we verschillende soorten activiteiten. Voor niet iedereen is dansen hun manier om samen te komen. Dus ook andere dingen doen is ook leuk.
0: Okay.
2: En daarom is het ook fijn dat we en met het Bijlmerpark Theater, maar ook van Stadsdeel Zuidoost en het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat we daarmee dat allemaal mogelijk kunnen maken.
0: Ja, ik zou net zeggen, nu hebben we de gelegenheid om ieder te bedanken dat we het mogelijk maken. Okay.
2: Ja.
0: En zijn er ook nog andere supporters of zo, andere mensen die jullie ondersteunen?
2: Ik denk dat er zijn zoveel mensen die hier steunend voor zijn. En dat is zowel vanuit de gemeente, maar natuurlijk ook gewoon vanuit House of B zelf. Mm-hmm. En ik denk de hele ballroom community.
0: Ja.
2: Om te merken hoeveel leraren zich inzetten en zeggen van oh ja, dit is zo leuk. We komen naar Amsterdam Zuidoost. Okay. Ook als ze normaal gesproken in Rotterdam wonen om les te geven.
0: Okay.
2: Dus er zijn heel veel mooie mensen die zich inzetten.
0: Nou, dankjewel. We gaan de laatste minuten in. Is this something important that you want to share with us? Is dat je zegt, dit moeten we geheid zeggen. Something that you think this is very special message maybe?
1: Everyone listening should come to House of B. Practices, classes, events. Find something and pull up because we would love to have you.
0: Okay, thank you so much, Ayo. Jij ook.
2: En we zijn te vinden op Instagram op houseofb.zuidoost.
0: Okay, nou dankjewel. We zijn bijna bij de tijd. Ik zou voorstellen, we hebben nog een minuut te gaan. Misschien nog een fractie van het nummer van Ayo. En even midden te zetten. Van ergens naar het begin. Nou luisteraars, we hadden in de uitzending Karim. Wieringen. Camille Welling en Ayo van House of B. En vanaf 17 juli is te zien bij IMAIC de tentoonstelling die gemaakt is. Fouten en Visions volgens mij, als ik het goed herinner. En blijf je ons volgen, blijf hen volgen. Ze hebben een stichting, ze hebben een website. En de website is
2: houseofb.org.
0: En dat kun je van alles lezen, van alles horen en bekijken. En geheid 17 juli langslopen. En we gaan daarmee gezegd hebben, CIQ, zit je me niet, maar hoort je me over een maandje weer. Fijne avond en tot de volgende keer. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedo Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die lezing.
6: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is

0: de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hey Baya, Tim FM1, come on Becky. Het is 9:04 en u luistert naar een nieuwe editie van de Heren van Stand. Hoort u de echo? Echo, echo, echo. Dat was een special effect, alleen voor vandaag. Ja, we deze WK-editie noem ik het toch maar weer, want vanaf 9 uur hebben we onze watch party. En met we bedoel ik niet alleen mezelf, maar natuurlijk ook Vito Boerne. Vito Boerne, die eigenlijk nog diep in zijn hart een grote fan is van Vinicius Junior. Ik heb het op beeld staan, dus dat kan niet meer ontkend worden. Hij is wel van Barcelona, maar hij weet welk gevaar er is geld. Ik zet zijn microfoon speciaal ook niet open, zodat hij ook nog even niks terug kan zeggen. Dus dat scheelt even. Maar zoals we zeiden, vanaf 9 uur de live watch party hier bij de Heren van Stand. De wedstrijd is Portugal tegen Spanje. Een topadviesje toch, of niet, Vito?
1: Is een topadviesje, ja.
0: Op papier wel.
1: Ja, ja. En het wordt ook een mooi duel, het grote talent van Barcelona.
0: Ja, maar trouwens, even over Portugal gesproken. Ik zag tot mijn grote verrassing dat João Félix onderdeel uitmaakt van de selectie van Portugal.
1: Nou, hij is wel een goede voetballer, ik kan zeggen wat je wil.
0: Nee. Maar bedoel, ik ben fan van hem, man. Maar ik kon me even niet herinneren op basis waarvan hij nou die selectie afgedwongen heeft bij...
1: Nee.
0: Ik weet niet eens waar de goede man speelt.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: João Félix, ik zag hem toen
1: niet. Hij heeft veel goede clubs wel gehad.
0: Ja, ja, alleen maar goede clubs. Is trouwens net als Danilo, de rechtsback van Brazilië. Oké, nu we dat al gezegd hebben.
1: Het gaat dus Yamal tegen Nuno Mendes.
0: Ja.
1: Nuno Mendes, goede verdediger.
0: Nou, maar vorige keer zag ik... wat hebben we laatst gezien? Champions League finale.
1: Olysee.
0: Nuno zag er heel slecht uit, hoor. Slecht uit.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, ik bedoel, ik vind hem echt een topper. Maar in die wedstrijd tegen Olysee, serieus, hij stond een paar keer op de parkeerplaats bij zijn auto's, bij zijn auto op zoek naar zijn sleutels. Dat was echt, nee, dat was niet leuk. Ja. En ik denk dat Lamine hetzelfde met hem kan doen, want ik acht Lamine wel van het niveau van Olysee.
1: Ja, nee, ja.
0: Ik denk wel dat Olysee trouwens een veelzijdigere voetballer is. In de zin van dat ik nu heb gezien dat Olysee... Ik zat erna te denken, kijk, Real wil iets van 200 miljoen gaan bieden voor hem. Hè?
1: Ja.
0: Maar hij zou eigenlijk zomaar de nieuwe Luka Modric kunnen zijn.
1: Hoe die nu speelt bij Frankrijk.
0: Hoe ik hem heb zien spelen, ik dacht dat hij echt een aanvaller was. Dat is hij ook. Maar de passes en zo, dat is van een verbluffend niveau, is dat gewoon.
1: Ja, maar ik zie ook wel eens van Yamal met buitenkant links, dat ik denk, hij is pas 18, hè? Dus, ja, dus ben, nu al geeft hij steekballen.
0: Ben ik met je eens?
1: Met zijn links geeft hij die ballen gewoon pan klaar.
0: Ben ik met je eens.
1: Dus dat kan alleen maar meer worden.
0: Ja, maar ik weet niet of hij op het middenveld kan spelen.
1: Ik denk dat hij op
0: een gegeven moment... In die rol. Want dat viel me dus op tegen die wedstrijd tegen Frankrijk toen Olysee naar het middenveld ging. Toen speelde hij toch eigenlijk als een soort van 10.
1: Ja.
0: Vond ik nogal verrassend. Maar ja, klaarblijkelijk heeft de trainer dat gezien.

0: die dat in zich had. En daarmee werd ook, onder andere daarmee werd het spel omgedraaid. Dus ik moet zeggen, ja, ik ben aangenaam verrast. Ik denk dat Lamine... Trouwens, hoe is het met onze vriend Williams aan de linkerkant? Is hij fit of niet?
1: Nee, hij was weer geblesseerd uitgevallen.
0: Ja, dat is wel jammer, want die hebben ze wel nodig.
1: Ja.
0: Die hebben ze wel nodig.
1: Ik weet niet of hij nu vanavond gaat spelen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat wordt lastig. Want die heb je wel nodig gewoon. Want ik vind Spanje is wel een goed team. Maar ze missen stootkracht.
0: Stootkracht. En als die twee jongens aan de zijkant niet spelen.
1: Die spits is die Olazabal. Ja. Dat is wel een goede speler.
0: Dat is wel een goede speler. Maar niet een, hoe noemen ze dat? Pichichi heet het volgens mij in Spanje. Geen,
1: Kijk, wat nu staat er. Ik zie de opstelling. Baena.
0: Van wie?
1: Ik ken die hele Baena niet. Van Atletico Madrid.
0: Atletico.
1: Alex Baena.
0: Atletico Madrid, daar speelt gewoon Alvarez speelt voor in de Griezmann.
1: Nee, maar ik zie hier links voor. En Oyarzabal is in de spits.
0: Snap je?
1: Dani Olmo erachter. Ik vind Dani Olmo ook net niet.
0: Ik vind Dani Olmo net niet, nee.
1: Net niet, gewoon. Nee. Weet je, gewoon.
0: Ook voor Barcelona net niet, hoor. Ze hebben zoveel moeite gedaan om hem vast te leggen.
1: Precies. Pedri is gewoon goed. Rodri is gewoon goed. Ja. Porro is rechtsback.
0: Porro is van Spurs, hè, trouwens.
1: Ja. Kukasela is linksback.
0: Ja.
1: Laporte, Kubarski. Nou, Simon. Ja, is wel goed. Maar, weet je...
0: A keeper, Unai Simon, toch? Ja.
1: Het is wel basis, hoor. João Felix.
0: Bij Portugal?
1: Ja, hij is gewoon linksbuiten. Ik zie hem gewoon spelen. Hij speelt bij El Nasser.
0: Oh, shitje, Mina. Hij speelt nu al bij El
1: Nasser. Hij speelt nu al. Hij is niet zo oud, hoor.
0: Nee, natuurlijk is hij niet zo oud.
1: Hij is 26.
0: Oh jee, nou...
1: Nou, Fernandes, dat is Bruno Fernandes, dat is Ronaldo. Weet je, het is Ronaldo. Oh, het kan gewoon niet meer.
0: Nee.
1: En het verpest het Portugees elftal.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar hij durft hem ook niet te wisselen gewoon. En het is niet al tijdens de EK had je dat ook al. Van, het kon niet meer, maar hij zegt gewoon, ik wil spelen.
0: Ja, ik wil spelen en dan speelt hij. Maar ja, Leao komt daardoor niet. Maar het verbaast mij dat João Felix voorkeur krijgt boven Leao.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje raar.
0: Moet ik je eerlijk zeggen. Al vind ik... Ja, ik weet het niet. Ik krijg soms bij Leao een beetje een Balotelli gevoel.
1: Nee, Leao is een beetje...
0: Snap je ook een beetje wat ik zeg?
1: Nog niet eens, maar het is een beetje de Dembele bij Barcelona. Dembele bij Barcelona. Ja. Soms deed hij dingen en soms dacht ik van, heeft hij er wel zin in? Gewoon. En
0: ja,
1: dat
0: klopt.
1: Kijk, nu zie je wel dat hij gewoon goed is, hè?
0: Ja.
1: Het heeft ook met leeftijd te maken. Bij Paris Saint-Germain is Dembele, maar bij Barcelona ergde je af en toe kapot aan hem. Dan dacht je van, heb je er zin in? Of denk je dat je op een pleintje staat of zo?
0: Ja.
1: En hij is volwassen geworden. Felix wordt niet meer volwassen.
0: Nee.
1: Dat is klaar.
0: Maar die is ook niet jong meer.
1: Nee, precies. Maar Leao, die heeft wel talent, hoor.
0: Trouwens wel Manchester United, hè, trouwens op de radar. Hè?
1: Oh, wie?
0: Van Leao? Ja. Het speelt al een tijdje. Dus,
1: nou, Neto is daar rechtsbuiten. Is een goede speler, hoor, Neto.
0: Ja.
1: Is die van,
0: Leao is er al 27 al in de tussentijd.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En die Neves heeft 10 op het middenveld. Dat is Paris.
0: Ja. Logisch.
1: Goed, hoor.
0: Ja, het lijkt me prima.
1: Nou ja, Diaz, Vega, Mendes, Cancelo achterin. Ja, goed.
0: Ik vind wel dat ze echte spits mee zo.
1: Nou ja, Ronaldo stelt er nu, ja.
0: Ja, maar niet zoals we dat nu hebben.
1: Ze hadden die van... die was nu op Benfica en hij is later naar, hoe heet het, gegaan? Naar Paris Saint-Germain, maar daar stond hij vaak reserve.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een goede spits, hoor.
0: Dat, jawel, maar weet je, het is... Een topploeg verwacht je toch wel een topspits. En nu zijn er niet zoveel topspits op dit ogenblik, als we heel eerlijk zijn.
1: Nee.
0: En we hebben vooral wat oudere topspitsen, maar we hebben niet nog een soort nieuwe generatie waarvan... Ja, Haaland is volgens mij dan een... Een nieuwe generatie, maar je hebt er niet zoveel.
1: Nee.
0: Dus ik weet ook niet helemaal zeker... Nou ja, we gaan het zien. Mexico speelde tegen Engeland. Het schijnt een spektakelstuk geweest te zijn. Ik heb het niet gezien, want ik sliep. Maar Engeland speelde met 10 man. Het merendeel van de wedstrijd heb ik begrepen. En ze hebben toch uiteindelijk 2-3 kunnen winnen.
1: Netjes.
0: Zal ze een enorme boost geven. 2 keer Bellingham, zag ik. En Kane, volgens mij.
1: Kane, die redt ze ook elke keer maar weer, hoor. Hey. Kane is gewoon onstuitbaar geworden.
0: Ja,
1: ook
0: klopt.
1: Gewoon.
0: Ja, ja, als bijna hij een goede ploeg speelt, dan...
1: Maar alle wedstrijden is hij bijna beslissend gewoon.
0: Klopt,
1: nu.
0: Ja. Dus, maar Bellingham nu ook 2 keer, dus dat is ook wel weer fijn.
1: In Haaland. Ja, we hebben het gezien.
0: We hebben het gezien. Ja, maar tegelijkertijd... Ja, nou ja, het is een beetje val en herhaling. Hij speelde niet geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij heeft 2 keer gescoord. Dus wie ben ik om te zeggen dat hij niet geweldig speelt?
1: Ja.
0: Maar geweldig heeft hij dus niet gespeeld. En nog, ik zei het gisteren ook al tegen je. Dit is niet de wedstrijd die Brazilië had mogen verliezen. Als ik eerlijk mag zijn. Ze hebben hem wel verloren. Maar er was geen enkele aanleiding naar bijna 70, 80 minuten voetbal.
1: Maar als je...

0: ook als je naar die statistieken kijkt, hoe weinig balbezit ze hadden. Hè? Ze lieten Noorwegen gewoon aan de totaal geen druk aan de bal. Totaal niet, ik sta dicht bij je man. Gewoon in een zone vlak voor het strafschopgebied en dan vang je ze daarop.
1: Klopt.
0: Ik vond dat wel een beetje triest om te zien dat die Portugezen speelden gewoon vooral tweede helft de bal rond.
1: Die Noren bedoel je?
0: Die speelden gewoon de bal rond. En alsof Brazilië gewoon een klein voetballand is.
1: Nou ja.
0: En die staat een beetje te counteren.
1: Nee, maar ze gingen ook nergens naartoe, die Noren uiteindelijk.
0: Nee, dat niet.
1: Er kwam ook niet veel van terecht.
0: Maar je mag wel.
1: Je mag wel dicht op je man staan. Ik heb me er ook al gestoord, want de intensiteit die verbaasde me een beetje. Of het gebrek aan.
0: Nou, vooral het middenveld vond ik het loopvermogen.
1: Ja, dat was zeer matig.
0: Dat is zeer matig.
1: Ik heb Bruno Guimarães een paar keer zien rennen. Daar werd ik niet vrolijk van. Hè?
0: Casemiro kan het ook niet meer beloven. Nee,
1: Casemiro die heeft het een tijdje. Die is al wat ouder, maar Bruno Guimarães is in mijn optiek. Volgens mij is de goede man niet zo oud. En hij speelt in de Premier League, maar ik zeg je eerlijk.
0: En dan speel je met Martinelli, nou dat is ook geen middenvelder.
1: Nou ja,
0: dus het middenveld was helemaal open.
1: Ik vond dat nog niet eens zo slecht hoor, dat dingen speelden.
0: Nee, maar het middenveld was helemaal open.
1: Ja,
0: soms zaten we te kijken en dan zie je gewoon, waarom gaat hij niet naar de nummer 6? Ja. Waarom blijft hij op 3 meter
1: afstand staan? Maar ze kijken gewoon hoe die ander het moet gaan doen.
0: Ja.
1: Even kijken, wat zie ik hier? Hij is 28, is hij, Bruno Guimarães.
0: Ja,
1: die zal niet goed geslapen hebben, denk ik. Hè?
0: Nou ja, en hij mist die penalty. Hè? Dat is een hele andere wedstrijd. Kan je niet gewoon missen op een WK.
1: Nee, klopt.
0: Die moet er gewoon in, inderdaad.
1: En misschien had hij wel Fini moeten laten nemen. Maar ja, dat is nu allemaal achteraf. We hadden toch een beetje gerekend dat Fini hem zou nemen, toch of niet?
0: Ja, ik dacht het is wel. Hij had ook de bal in zijn handen. Maar ja, tegenwoordig doen ze dat vaker. Dan heeft de ene de bal in de handen om de spelers een beetje naar rust pakken.
1: Dat kan ik me wel voorstellen. Want die mannen zitten tot in je nek, tot in je gezicht komen. Ze praten erover. Dus,
0: ja. Hendrik, zijn invalbeurt.
1: Nee,
0: hij komt erin. Hij wordt weggestoken door Vinicius. Ja. Dat is gewoon 1-op-1 met de keeper. Dat moet gewoon raak zijn. Je ziet gewoon zijn aanname was verkeerd.
1: Ja.
0: Hoe hij hem meeneemt was verkeerd. En
1: maar hij is rechts. Hij nam hem op zijn linker.
0: Ja, twee keer. En dat chipt hem ook met zijn linker.
1: Ja, wat ik niet zo goed begreep.
0: Is hij werkelijk rechts? Want ik zit nu te twijfelen.
1: Volgens mij is hij bijna gewoon volledig twee benen. Maar ik vond het wel raar dat hij die keuzes maakte. Om op zijn linker steeds mee te nemen. Terwijl ik denk, neem hem op je rechter mee.
0: En dan krijgt hij daarna... 3 minuten later krijgt hij de bal en hij schiet hem van 45 meter gewoon.
1: Zonder af te geven, terwijl Vinicius laat op vrij staan.
0: Ja, vraagt hem en hij denkt, nou ik schiet hem gewoon, want ik heb net een kans gemist.
1: Dat is niet best. Kijk, we hebben het ook al besproken dat de verhalen gaan, hij ligt niet zo goed in de groep. En eigenlijk moet ik je eerlijk zeggen, dat hoe hij zich gedroeg in het veld, is precies zoals iemand die niet goed ligt in de groep, die aan het doen is.
0: Ja, weet je, het is, dan wil hij wil toch het misschien voor het team gaan doen, maar dan gaat hij... Ja, gaat hij...
1: Maar het was toch geforceerd.
0: Ja, dan gaat hij het forceren.
1: Hij is nog niet daar. Hè? Je bent nog niet in die rol dat je dat kan. En ze lieten vandaag dus allerlei beelden zien... met een soortgelijke bal van Ronaldo. Heb je die gezien?
0: Die neemt hem aan, die maakt de schaar.
1: Die maakt de schaar en keeper weg. En klaar, zakelijk, weet je wel. En doorgaan.
0: Ja, maar ja, dat is elf fenomeen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is hier wel iemand anders.
1: Het is tijd. Laten alle moeders en toekomstige moeders in Brazilië even wakker worden. Want het is tijd dat we nieuwe Cafu's maken. Nieuwe Roberto Carlos aan het maken zijn. En natuurlijk nieuwe Ronaldo's en Ronaldinho's. Want op de een of andere manier is het niet gelukt. De wedstrijd Frankrijk-Paraguay. Frankrijk won hem. Het gedrag van Paraguay is ons natuurlijk heel erg opgevallen. Het negatieve gedrag. Het toch wel racistisch getinte gedrag. Mbappé heeft gereageerd. Mbappé rekent af met racistische senator uit Paraguay. Hij zegt, u bent verachtelijk. Dus Kylian Mbappé heeft in een statement keihard afgerekend met Celeste Amarilla. Hij is lid van de Paraguayaanse Senaat. De 61-jarige Amarilla meldde zich na de nederlaag tegen Frankrijk op X met racistische uitspraken richting de Franse topvoetballer. Op het veld was het allesbehalve vriendelijk, vooral van Paraguayaanse zijde. Na het laatste fluitsignaal weigerde Mbappé de hand van Orlando Gil en dat zit Amarilla hoog. Meneer heeft niet eens leren schrijven. In plaats van moedermelk zoog hij aan kokosnoten. Het meest intellectuele dat hij ooit heeft gehoord zijn chimpansees. Je had hem je middelvinger moeten laten zien, Orlando Gil. Dus, dat zegt hij.
0: Ja.
1: Het is slechts één van de racistische uitspraken die Amarilla in de richting van Mbappé heeft gedaan. De Fransman laat via X van zich horen. Mevrouw Celeste Amarilla, het is ook nog een vrouw trouwens. U bent een verachtelijke vrouw. en uw functie onwaardig. U vertegenwoordigt Paraguay niet, een land dat tijdens het toernooi passie heeft getoond. Door uw roekeloosheid en schaamteloze racisme is de wereld de historische prestatie van uw spelers tijdens dit WK alweer vergeten, vervolgt Mbappé. In plaats daarvan is de aandacht verschoven naar een incompetente vrouw die het slechts mogelijke beeld van haar land schetst. Ik zal mensen zoals nu nooit de vrijheid gunnen om in haat en racisme over de wereld te verspreiden.
0: Wat heeft zij gezegd dan?
1: Nou, dat wat ik net zei. Ze heeft meerdere uitspraken gedaan.
0: Ja,
1: maar
0: uitspraken, maar niet precies wat.
1: Nou, over chimpansee. Ze maakte een referentie dat hij een aap. Weet je, dat hij een aap is en dat hij geen moedermelk maar aan kokosnoten liep te zuigen.
0: Ik weet niet wat er in Paraguay, maar je hebt nu veel van die landen die echt rechts zijn, hè? Chili volgens mij ook. Je hebt een paar van die landen.
1: Chili van oudsher, maar Paraguay altijd.
0: Ik weet het niet van Paraguay, maar je hebt nu, weet je, Bolivie, je hebt nu een soort rechtse stroming.
1: Ja.
0: Die een beetje ook tegen immigranten, weet je, dat soort dingen. En je ziet het nu steeds in Midden- en Zuid-Amerika komt het op.
1: Klopt.
0: Die van Chili is helemaal erg. Volgens mij is dat een kleinzoon van een... Er is iets aan de hand, iets van een natie of wat dan ook. Maar je ziet Argentinië. Oké, maar dat stond al bekend
1: Argentinië stond al bekend.
0: En je ziet nu steeds meer van dit soort dingen opkomen. In Paraguay, ja, dat weet ik niet, maar...
1: Nou, Paraguay is al een hele tijd, hoor. Ik bedoel, er zijn nu ook onze mensen van Forum voor Democratie... die waren daar naartoe, onder andere.
0: Naar Paraguay,
1: om te laten zien dat ze daar nieuwe mogelijkheden hebben... en mogelijkheden die ze niet hebben in Nederland. Dat zijn allemaal een beetje hetzelfde soort gelijke witte mannen... met witte overhemden. Je kent die types toch wel?
0: Ja.
1: Die zijn daar... En hier staat het ook, kijk bijvoorbeeld op uitnodiging van Raúl Latorre, de voorzitter van het Paraguayaanse parlement, was ik vorige week te gast. Dat is dan iemand die daar te gast was, we laten de naam even achterwege, in Paraguay om deel te nemen aan een conferentie van het Patriots Network.
0: Oh ja.
1: Let op, dames en heren, zodra we dit soort namen lezen die beginnen met Patriots of iets dergelijks, wees wel opgelet. Het valt op dat steeds meer Europeanen, politieke vluchtelingen noemen ze zichzelf, die het continent zijn ontvlucht, momenteel in Paraguay verblijven. Grote groepen Duitsers, Nederlanders en Vlamingen, evenals andere Europese nationaliteiten, vormen daar aparte gemeenschappen met hun eigen dorpen en stadjes. Nou ja, en dat is dus een soort van apartheid die daar wordt gepredikt. Ja. En vergeet ook niet dat na de Tweede Wereldoorlog Paraguay ook een goede thuishaven was voor heel veel van de voormalige naties. Hè? Dus,
0: Zuid-Afrika heb je ook zo'n wit stadje.
1: Ja, ja, Oranje.
0: Oranje stad of zo. Ja. En dan, dat was die ene van de PVV, die kwam ook daar vaak.
1: Ja.
0: Maar het is te gek dat je in Zuid-Afrika gewoon een stad hebt die gewoon helemaal wit gewoon. En mogen dus geen zwarte mensen daar wonen.
1: Dat mag geen, nee. En dat,
0: dat wordt gewoon toegestaan.
1: Dat kan zomaar. Dus dat zegt ook weer genoeg over de regering, hè?
0: Ja. Ja, dat wel. Dat ze dat toestaan, dat is belachelijk.
1: Dat is inderdaad belachelijk. En dan tegelijkertijd dan, gaan ze andere Afrikanen achteraan zitten om hun land te verlaten.
0: Ja, dat is nu aan de hand in Zuid-Afrika. Dat ze immigranten nu weg willen jagen.
1: Dat is toch
0: maar
1: heel
0: treurig,
1: jongens.
0: Maar echt ook zwaar bedreigen. Want ze gaan een heleboel vluchten nu gewoon uit Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Omdat ze zodanig worden bedreigd dat ze denken van ik ga niet daar blijven. Want als ze me vinden, dan ben ik eraan.
1: Ja, nou ja, het is een beetje zielig. Maar helaas is dat wel de manier waarop we dan met elkaar moeten omgaan. Terwijl de witte meerderheid nog steeds de economische macht in handen heeft. En klaarblijkelijk voelt men daar dus die mensen dan tenminste. We kunnen niet zeggen dat iedereen het doet, maar die voelen dus niet de urgentie om daar tegen op te treden. En dat is een beetje een heel treurig iets. Een soort fenomeen wat niet ongewoon is onder onze zwarte broeders en zusters, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, hier heb je ook Helmoet natuurlijk, hè? Die voor toch wel een PVV-forum. Ja, je hebt hier ook gewoon een heleboel. Dus het is niet een, wat je zegt, het is niet een vreemd fenomeen dat ze dan...
1: Nee.
0: Dat gedrag gaan kopiëren en vinden ook van hun situatie zou beter zijn als zij er niet waren.
1: Precies, weet je. En in Zuid-Amerika, let goed op, er is namelijk ook een veroordeelde president. Hij is veroordeeld voor drugshandel. Die is vervolgens berecht in Amerika en nu krijgt hij amnestie van Trump. Oh, zodat hij weer met de verkiezingen mee kan gaan.
0: Maar dat is toch die van Nigeria ook?
1: Wie?
0: Van Nigeria volgens mij toch ook?
1: Ja, Tinubu, dat is de president die een soort gekke stelstraf voor drugshandel boven zijn hoofd uit...
0: En dan, die wordt dan daar gehouden een beetje en die werkt dan ook samen gewoon. Weet je, die wordt een beetje de hand boven de hoofd gehouden en dan werken ze gewoon samen met de US.
1: Nou ja, weet je, dus ik zeg dames en heren, let alsjeblieft op om je heen, want er gebeuren allemaal dingen. Wees op de hoogte van het nieuws. Er zijn bewegingen om ons heen die ons betreffen. En nogmaals, hè, met Big Uno Jerry, kom niet zeggen.

0: van politiek, ik ben er niet in geïnteresseerd. En dat zou kunnen dat je niet geïnteresseerd bent in politiek. Of politiek, ligt vast zoals mij het uit. Mm-hmm. Maar vergeet één ding, de politiek is wel geïnteresseerd in jou. Ja. En politiek beslist wel over jou. En de wind die nu waait is een wind die ons waakzaam zou moeten doen maken.
1: Ja.
0: En als we dat dus niet zijn, dan zeg ik altijd maar, wie slaapt, die slaapt. Toch?
1: Precies, als je wil blijven slapen.
0: Als je wil blijven slapen, maar kom niet vooraf spelen wanneer het eenmaal te ver is gekomen.
1: En denk niet, ja, ik hoor bij de goede. Ja. Mij gaat het niet, dat zijn hun. Ik heb een goede baan. Of ja. Ik heb, denk dat nou gewoon niet.
0: Niet, want als dat net is.
1: Ja, dus dat moet je niet, dat moet je niet denken, maar goed.
0: Nee, maar we geven hier een boodschap voor iedereen mee om na te blijven denken, want vooral dat. Het hoofd is er niet alleen maar om er eten in te stoppen of je hoofd te rusten te leggen, maar het is ook nog om erover na te denken, te waken over jezelf en toekomstige generaties. En alsjeblieft gebruik je verstand, want er zijn barre tijden. We leven in barre tijden en er zijn misschien nog wel meer barre tijden op komst. Dus ja, dat
1: even ons, jouw grote vriend Trump heeft zich bemoeid.
0: Ja, dat is een heel interessante...
1: Met een rode kaart.
0: Met een rode kaart, inderdaad. En ja.
1: Hij belt gewoon de baas van de FIFA, Infantino. Waarbij die ook een prijs kreeg. Hè? Want die had een soort vredesprijs gegeven aan...
0: De FIFA-vredesprijs die nog nooit heeft bestaan.
1: Nee.
0: Want Trump wilde eigenlijk de Nobelprijs,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maar die heeft hij niet gekregen. Maar dan heeft hij nu van de FIFA een vredesprijs gekregen.
0: Een vredesprijs gekregen, ja. Een zelf ingestelde vredesprijs.
1: Ja, en de volgende dag, volgens mij, ging hij bombarderen.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar goed, regime change. Maar hij heeft zich bemoeid dus met de rode kaart.
0: Ja.
1: Nou, België moet vandaag tegen de US.
0: Ja.
1: Hun topscorer van de US...
0: Een Afrikaan trouwens.
1: Ja, dat vind ik ook zo raar. Hè? Want ik vind ook gewoon, dan moet je gewoon Make America Great Again. Laten gewoon de rednecks daar allemaal staan. Maar dat doen ze dan
0: dat
1: niet.
0: Ze
1: dat vind
0: niet.
1: Ik een beetje jammer.
0: Nou, allemaal weer een Afrikaan toch is het uiteindelijk.
1: Ja, dat vind ik een beetje jammer. Weet je. Laten ze een ICE team opstellen gewoon. Maar dat doen ze dan niet.
0: Nee.
1: Maar dan heeft hij dus gebeld. Hij vond het een onterechte rode kaart.
0: Ja.
1: Als eerste, wat bemoeit hij zich mee? Hij heeft ook geen verstand van voetbal.
0: Maar heb jij een afkeurend geluid gehoord vanuit de FIFA? Nee, toch?
1: Nee, vanuit de FIFA niet. UEFA wel.
0: Nee, UEFA wel, inderdaad.
1: UEFA wel.
0: Maar FIFA niet.
1: Nee, maar FIFA heeft het gewoon... Die heeft gewoon gezegd, we hebben de spelregels hebben nagekeken.
0: Ja.
1: En dat en dat. De hoge beroep van België is gewoon meteen afgewezen.
0: Ja, direct.
1: En... Maar de rest is ook vrij stil, hè? Dus alle andere landen, die denken... Ja, ik ben aan het voorbereiden voor voetbal. Ik bemoei
0: het
1: niet.
0: Het merendeel van de landen is al uitgeschakeld, hè? Dus die kunnen gewoon reageren.
1: Maar, ja, ook dat. Maar niemand bemoeit. Maar ook regeringsleiders. Dus het gebeurt gewoon. En je ziet het op tv. Maar er komt nooit een harde statement. Ja, had niet gemoeten. Weet je, gewoon dat. En hij mag gewoon voetballen dus nu.
0: Ja.
1: Hopelijk wint België.
0: Ik hoop het wel, maar België vind ik een beetje shaky, toch?
1: Is juist een shaky ploeg. Maar België kan alleen scoren met afstandsschot. Hè? Dus het moet niet een steekbal dat op net buiten. Want de VAR gaat zo daar. Dat is buitenspel. Of was een hensbal. Of was een overtreding van tevoren. Dus ze willen gewoon kosten wat het kost. Want kijk, Canada is uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Mexico. Dus eigenlijk de US de enige.
0: De enige van de drie. Die er nog in zit. Maar kijk hier. Donald Trump heeft zich met duidelijke toon uitgesproken over de geseponeerde schorsing. Jongen. De spits kreeg een rode kaart in de 2-0 overwinning tegen Bosnië, maar mag alsnog spelen tegen België vannacht. Onder andere omdat de Amerikaanse president belde met de FIFA-baas Gianni Infantino. Ik zag de overtreding, begint Trump maandag bij een persmoment in het Witte Huis. En ik ben iemand die van sport houdt en een goede atleet was. Okay. Ik begrijp sport goed, erg goed. Dat was geen overtreding. Dat was niet eens een incident. Dat waren twee jongens die op volle snelheid renden en in contact met elkaar kwamen. De Amerikaanse president verwijst hierna naar de Braziliaanse arbiter Rafael Claus, die de wedstrijd leiding gaf en de rode kaart uitdeelde. En na inmenging van de VAR, deze scheidsrechter is een beetje verdacht als je kijkt naar zijn verleden. Ik wil dat niet zeggen, want ik wil geen controverse creëren, maar het is erg verdacht. Als je het wil, kan ik het je vertellen over zijn verleden. Hij maakte een beslissing die niemand begreep. Zelf Bosnië zei dat ze geluk hadden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan gaat hij op de scheids, heeft een verleden.
0: Hij heeft een verleden.
1: Dus gaat een beetje daarop spelen. En daardoor heeft hij een rode kaart gehad waarschijnlijk. En het is eigenlijk te gek voor woorden dat het niet dat het gewoon weer teruggedraait.
0: Ja, blijkbaar.
1: Er zijn zoveel gevallen in de geschiedenis.

0: geschiedenis. En dan, ja, rode kaart is jammer. Maar ja, dan nu wordt, ja, wordt het teruggedraaid. Ik vind dat schandalig. Okay. Luister, iets van 4 jaar terug was het in Qatar. Laten we zeggen, de emir zou zoiets doen.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dan was de wereld te klein.
1: Ze kwamen daar met regenboogsjaaltjes en zo.
0: Precies. 8 jaar terug was het in Rusland. Ja. Laten we zeggen, Poetin had gebeld. En dan was de wereld te klein
1: maar
0: geweest.
1: Wat gebeurt dan? Bij maar al die nu, toernooien die ze, gebeurt niet.
0: Maar nu gebeurt dit.
1: Ja.
0: Hoe het Iraanse ploeg ook is behandeld, is ook schandalig geweest.
1: Schandalig.
0: Andere scheids mochten er niet in.
1: Ja.
0: Sommige teams werden extra gefouilleerd dan anderen gewoon. En amper protest.
1: Klopt.
0: Weet je, gewoon.
1: Bang. Ze zijn allemaal bang om protest uit te brengen. Dus ja, Infantino die roelt de FIFA als een eigen koninkrijk. Deelt prijzen uit die nooit eerder hebben bestaan. Zit trouwens bij ontmoetingen tussen, geloof ik, tussen wereldleiders. Loopt Infantino er ook nog tussen. Hè?
0: Dus ja.
1: Dat je bij jezelf denkt, jongens, waar gaan we naartoe in deze wereld? En ja, in Europa zijn ze stil. Ja, de UEFA heeft dan wat geroepen. Maar ja, ik had dus verwacht dat onze minister-president ook iets zou gaan roepen van. Want we zijn altijd hier in Nederland van, nee, maar dat zijn de regels. En zo werkt
0: het. Nee, maar hij wil sport en politiek moet gescheiden blijven.
1: Jullie moeten nu gescheiden blijven, ja, inderdaad. Ja. Ja. Behalve als we dus in Qatar zijn. En als we straks in Saoedi-Arabië zijn, zal het hele circus weer beginnen. En by the way, dames en heren, het is misschien aan u voorbij gegaan. Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen tegen Burkina Faso. Omdat Burkina Faso de democratie niet langer meer garandeert. En er zijn zaken die het democratisch gehalte wordt zwaar betwist door Europa. Je zou bijna denken, oké, sinds wanneer gaat Europa daar...
0: Precies, Frankrijk.
1: Daar dus over. Maar met die wetenschap natuurlijk dat Frankrijk weer via de achterdeur probeert terug te komen. Maar daar is waar we zijn. Ze hebben drukken dus met Burkina Faso en wat er dus gebeurt met andere landen in. Andere landen en mensen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is men klaarblijkelijk te bang voor om daar uitspraken over te doen.
0: Ze hebben een uitspraak gedaan ook vandaag over Soedan.
1: Ja.
0: Wat er gebeurd is daar. Maar gewoon, ze hebben gezegd mensenrechten worden geschonden.
1: Nou, dat is nieuws.
0: Er gebeuren vreselijke dingen daar. Alleen, ze weten ook wie.
1: Ja.
0: Maar desbetreffende land wordt niet aangepakt. Want ja, zakelijke belangen.
1: Ja, de Emiraten hebben het dan over in dit geval. Ja.
0: Ze weten gewoon dus dat die wapens leveren. Maar er wordt gewoon niets gedaan tegen de Emiraten.
1: Nee.
0: Verenigde Emiraten. En dat is...
1: Dat is dan prima. Ze kunnen lekker doorgaan. En ze spelen dan één grote bemiddelaar in het Midden-Oosten. Terwijl ze oorlog stoken in andere landen. In Jemen. Over Soedan hebben we het over.
0: En genocide wordt daar gepleegd.
1: Het is genocide wordt daar gepleegd.
0: Het is niet de eerste keer gewoon daar. Het is al een hele tijd aan de gang. Nee. En iedereen, ja, er kunnen een heleboel sit-downs en protesten zijn wat betreft Palestina. Maar wat dat betreft wordt gewoon weinig gedaan.
1: Wordt weinig gedaan daarvoor, dat is helemaal waar. Maar Soedan telt niet mee. En ja, daar vindt inderdaad de genocide plaats.
0: Ja.
1: En naast de genocide, verkrachtingen, ontvoeringen, executies. Het is echt vreselijk, dames en heren. En feitelijk wordt het uitgelegd als een oorlog tussen mensen die identificeren met hun Arabische afkomst. Hè, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En mensen die dan worden gezien meer als Afrikanen. Voor ons, als je ernaar kijkt, zie ik het verschil niet.
0: Arabische?
1: Nee, in die landen, Soedan en zo, zie je het bijna niet. Ze zien er echt niet heel veel anders uit dan die andere mensen. Maar
0: van die RSF zie je wel hoe ze een beetje eruit zien, hoor.
1: Nou, daar zijn ook huurlingen bij. Maar,
0: ja, okay.
1: Maar de mensen uit Soedan zelf, nee, daar zie ik het. Kijk, zullen wel verschillen zijn, maar ik bedoel daarmee te zeggen, het zijn niet verschillen die ik op het eerste oog zie. Laat me het zo zeggen.
0: Wat ik gewoon het ergste vind, kijk, nog logisch wat er bijvoorbeeld in Palestina plaatsvindt. Nou, natuurlijk erg. En een heleboel zwarte broeders, die protesteren er tegen. En dat is goed.
1: En
0: daar help je mee. Ook met onze Arabische broeders help je mee.
1: Oh, ja.
0: Maar andersom, weet je, dan vind ik te weinig steun van onze Arabische broeders.
1: Geen
0: met
1: steun.
0: Onze weet je, en dan,
1: geen steun?
0: Nee.
1: Geen
0: dus
1: steun.
0: Ik vind het is mooi om te steunen. Hè? Ja. Het is mooi sociaal. Je steunt alle andere volkeren. Maar zelf...
1: Ja.
0: Worden onze zwarte broeders niet gesteund?
1: Nee, die worden op die manier niet, niet gesteund.
0: En dat vind ik een beetje jammer.
1: Ja, dat is jammer. En dat is altijd een beetje het lot wat veel en vaak de zwarte gemeenschap overeenkomt. Dat die solidariteit wederzijds, die is er dus niet. En op het moment dat je dus jouw strijd moet voeren, sta je er alleen voor. En dan vervolgens, als je die strijd wel aan het voeren bent, dan hebben we mensen zoals meneer Roepram. Hè, die was op Sashi hier ook ooit gast geweest in de studio.
0: Ja, we hebben ook een keer gehad als studio.
1: Dan heb je dat soort mensen die een platform krijgen. En ja, dat denk je toch ook bij jezelf. Ja, dat is wel heel erg treurig dat we nu op dit niveau aan zijn gekomen. Maar klaarblijkelijk is dit een mainstream mening die ook geuit mag worden.
0: Ja, het lijkt alsof soms bij sommige zwarte mensen de pijn van de ander voelen ze veel meer.
1: Veel zwaarder in sommige gevallen wel. En als we nog even over de Palestijnen hebben, dan hebben we nog niet eens gesproken over de positie van zwarte Palestijnen.
0: Ja.
1: Binnen de Palestijnse gemeenschappen. Hè?
0: Precies.
1: Die zijn ook geclusterd, want vaak vergeten we dat die er ook zijn. En dat zijn er niet weinig. Ik bedoel, er zijn genoeg zwarte Palestijnen. Het is niet het beeld wat we hebben van de Palestijn. Maar vergeet dat ook niet, dames en heren. Ga eens opzoeken naar de positie van zwarte Palestijnen. Het racisme, de uitsluiting die zij daarin ervaren. Ook in een periode van bezetting. Of een oorlog die eigenlijk nog steeds gaande is in Gaza. Maar nu minder de voorpagina's haalt. Want iedere dag sterven er nog mensen. Maar kijk eens even wat je terug kan vinden over zwarte Palestijnen.
0: Precies. Kijk, en dan moet je ook echt zoeken.
1: Ja.
0: Maar het punt is gewoon de aandacht. De ene heeft gewoon veel meer aandacht dan de ander.
1: Klopt, ja.
0: Want die van Soedan is al veel langer bezig.
1: Veel langer, ja.
0: Veel meer doden. Vluchtelingen, ik weet niet hoeveel. Verkrachtingen, ja. Alles en zo. Maar er wordt gewoon weinig aandacht aan besteed. Af en toe zien we het wel eens. Maar dan waait het over. En dat is wel heel treurig.
1: Maar zijn, laten we zeggen, de zwarte mensen, zijn we solidair genoeg met elkaar?
0: Ja, ik vind van niet, hoor.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Hoe zou dat dan komen? Well, het is misschien iets te grote vraag om binnen 4 minuten te beantwoorden.
0: Ja, het is een hele lastige vraag, is dat, hoe dat komt.
1: Maar één ding zijn we wel consequent. Dus overal waar we zijn ter wereld, behoort een deel van die zwarte bevolking altijd tot de onderste laag van de bevolking.
0: Dat klopt, ja.
1: Als het nou in Ecuador is. We zagen Ecuador, degene die voetbal volgt weet dat het altijd zwarte spelers zijn. Dat zijn spelers uit een specifiek gebied, hè, in Ecuador. Waar voornamelijk ook hun voorouders slaafgemaakte waren. Die komen dus allemaal een beetje daar vandaan, uit dat gebied.
0: Ik denk van bijna alle andere volkeren. Stel als vrouw zijnde of als dochter zijnde.
1: Ja.
0: Je kan met alle volkeren, maar als laatste...
1: Ja.
0: Kan je met een zwarte man binnenkomen.
1: Een zwarte man kan je binnenkomen, of vrouw.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Of vrouw. Weet je, maar als je dat gewoon gaat peilen... onder alle volkeren of andere volkeren dat er is. Hè? Soms kan je zeggen, oké, we willen meer een eigen volle, bla, bla, bla.
1: Ja.
0: Oké, dan heb je een soort rangschikking. Dan wil je bijvoorbeeld liever dat of liever dat. Als laatste is dat het geval dan.
1: Ja, ja. En sommige vrouwen zullen zeggen, ja, maar als dan die zwarte man zo succesvol is, dan...
0: Dan is het wat anders.
1: Maar dat is een hele nieuwe uitzending en daar gaan we ons vandaag niet aan wagen.
0: Dan is het wat anders.
1: Dan is het wat anders, want dan...
0: Een voetballer of zo.
1: Een voetballer.
0: NBA-speler.
1: De NBA-spelers worden daar altijd van beticht.
0: Ja.
1: Statistisch weet ik het niet. Maar ze op het eerste oog zit er wel een kern van waarheid in op sommige momenten.
0: Dan worden ze gescout.
1: Ze worden gescout, inderdaad, ja. Maar het moment dat ze succes... Of net voordat ze succes hebben.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ze op het puntje staan om succes te krijgen. Zo'n NBA-draft, want daar zie je ook altijd een... tussen de families zie je opeens een opvallende verschijning binnen. Nou, maar ik vraag me even af, als dat statistisch is... Hoeveel van bijvoorbeeld American voetballers en die contracten hebben gekregen, dat die een witte vrouw zouden hebben?
0: Ik zie wel dat er een verschuiving wel is, hoor. Er is wel langzaam maar zeker een beetje een verschuiving.
1: Ja, is dat zo?
0: Vroeger was het echt bijna 90-10%. Maar je ziet nu wel een verschuiving plaatsvinden. Ja, ja, ja. Het bewustzijn is wel
1: De goede kant op bedoel je? Of bedoel
0: ja, de goede kant
1: op. Ik kan ook de slechte kant op verschuiven.
0: Nee. Is wel de goede kant voor de
1: gemeenschap. Vito, ora punt. We gaan naar de reclame. We zien jullie terug bij om 9 uur bij de Watch Party van de Heren van Stand.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Toujours, na wieji reisbureau Capriccio Stours. Is a pade toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat u antaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, na kande, is a fasande. Trasteef grond tapalontu. Ook toe kan naar Kouan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capriccio's Tours.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Tres Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Jawel, dames en heren, welkom bij de andere kant van 9 uur. En ja, we hebben het al een beetje gewaarschuwd, want we luisteren eigenlijk naar Master Blaster hier op de achtergrond. Maar we hebben gezegd dat we overgaan tot de officiële watchparty van de heren van stand. En nu mocht je het misschien wel afvragen, wat is nou een watchparty? Nou, eigenlijk precies wat het is. We watchen, we kijken naar een voetbalwedstrijd op de WK. En de party is dat we dat met z'n tweeën doen, in de studio en samen met u aan de andere kant. Kijk eens, een betere verklaring kan ik bijna niet hebben. Ik ga even kijken als Vito stand-by is met de microfoon. Testing 1-2. Testing 1-2.
1: Ja.
0: 1-2. Kijk, ik had even de verkeerde schuif opengeschoven.
1: Okay.
0: En dan ga ik strategisch plaatsnemen. Terwijl Vito, wanneer ik opsta, even het gat gaat dichtpraten. Hè? Want daarvoor is hij ingevlogen natuurlijk.
1: Jawel.
0: Vandaag.
1: Ja, precies.
0: Misschien kan je de luisteraars even meenemen welke wedstrijd het is. En wat de tussenstand is en welke minuut we zitten.
1: Nou, we zitten nu in de 23e minuut net. Portugal, Spanje, 0-0 nog. Net twee goede reddingen van de keeper Costa van Portugal. Op twee schoten. Eentje van Jamal, mijn favoriet. En het is een beetje gelijkopgaande wedstrijd.
0: Nou, we hebben hem iets harder gezet, toch? En nu op het ogenblik.
1: Ja.
0: Ik hoop dat u ons nog goed kunt horen. Dit is live. Ja, nee, Vito, gebaar dat het zachter moet. Hè? Ik geef een stadion-effect, Vito.
1: Ja, het stadion. Maar ja, de mensen zitten misschien ook een beetje te kijken. Ja, gaat het galmen of zo?
0: Nee, het gaat niet galmen. Het komt helemaal goed. Nou, we zijn weer net op tijd, want we zien net dat er een hydratatiebreak is. Ik weet niet of we daar helemaal blij mee moeten zijn.
1: Het is een hittegolf daar ook. Hè?
0: Een hittegolf.
1: Maar ook in
0: bloedheet.
1: Zuid-Frankrijk en Spanje.
0: We moeten even deze break onderbreken, want we mogen natuurlijk niet zomaar reclame hebben bij je.
1: En volgens mij eind van deze week gaat het weer warm worden hier rond de 30 graden.
0: Zo gaat het gerucht inderdaad. Hè?
1: Nou, vind je dat erg?
0: Ik moet je wel zeggen dat ik soms een beetje moeite heb met hoe heet het kan zijn hier. Klam en benauwd, ja. Ik vond het wel afzien.
1: Vind het niet een beetje zo, een beetje vakantiegevoel?
0: Ik hou wel van mooi weer, dat wel. Maar het was af en toe wel een beetje te heftig inderdaad.
1: Ja, het wordt volgens mij rond de 30 weer. Volgens mij donderdag of zo, vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Ja.
1: Eerste weekend Kwaku.
0: Eerste weekend Kwaku inderdaad. Ben je daar of niet?
1: Nou, zondag misschien.
0: Misschien.
1: Nee? Kijken waar de wind me naartoe waait.
0: Ja, okay.
1: Het zou kunnen.
0: Heb je nog geen toestemming gevraagd? Nee?
1: Nou, is niet vragen hoor. Gewoon nemen.
0: Nee,
1: gewoon
0: nemen.
1: Initiatief nemen gewoon.
0: Die zegt, ik ga weg.
1: Ja, Biggie Man toch.
0: Je gaat vrijdag weg en zondagavond ben je ongeveer terug. Toch zoiets.
1: Geen probleem.
0: Is dat wel dat, hè?
1: Ja.
0: Fijn weekend.
1: Ouderwetse normen en waarden.
0: Waar je yes is je huis.
1: Ja, precies. Heb je dat niet?
0: Nee, ik heb het helemaal niet. Nee. Ik
1: ben
0: gewoon normaal van goede afspraken en niet nakomen.
1: Zo zit je in elkaar.
0: Ja, okay, en in het weekend.
1: Nou, verwacht. Wat gaan doen? Boodschappen. Boodschappen
0: nadat ik de badkamer schoon heb gemaakt.
1: Oké.
0: Vlijtig.
1: Dat is goed. Nee, maar dat is heel goed.
0: Wat ik niet helemaal zeker weet, namelijk hoe goed of hoe slecht ik te horen ben. Maar we gaan het wel merken uiteindelijk, als dat niet helemaal het geval is.
1: Want nou, ik hoor je wel.
0: Je hoort me wel, oké. Maar ik hoor mezelf namelijk niet. Maar het geeft niet.
1: Nee.
0: Nou, we kijken naar Portugal tegen Spanje. Oh. Het is 0-0, want dit is de achtste finales?
1: Nee, nog niet.
0: Nee?
1: De voorronde van de achtste finales.
0: We vergeten trouwens dat dit de bondscoach is, hè, van Portugal.
1: Ja.
0: Dat is, ik vergeet zijn naam altijd, maar hij was heel lang in Engeland, was hij trainer.
1: Ja, nou, Cristiano is er ook nog steeds.
0: En die is er ook, maar die gaat ook
1: hij
0: niet
1: weg. Hij heeft gezegd, de laatste WK wordt dit.
0: Nou, ja, maar misschien niet. Hij heeft niet gezegd, is de laatste EK. Normaal zeggen ze, ik ga stoppen.
1: Ja, maar zijn EK, hij gaat niet stoppen, maar zijn WK is de laatste in ieder geval. Dus misschien komt er nog een EK aan.
0: Nou ja, we zullen het
1: over
0: zien.
1: Over 2 jaar.
0: De hydratatiebreak. Ik moet wel zeggen dat João Félix is een ontzettende verrassing voor mij. Ik weet niet op basis waarvan hij zijn selectie heeft verdiend.
1: Ja.
0: Vanwege zijn goede spel in Portugal, in Saoedi-Arabië misschien.
1: Ja.
0: Nou, we zijn in ieder geval terug, dames en heren. We gaan terug naar het stadion. En u hoort op de achtergrond. Hoort u wellicht het stadion. Kun je het een beetje horen, Vito, het stadion? Of niet?
1: Jawel, ik hoor het wel.
0: Het is niet te hard in ieder geval? Okay.
1: Ja. Nou ja, we gaan kijken wat het gaat worden. Ik denk wel dus dat... ik zou zet mijn geld op Spanje.
0: In Spanje?
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik voor de sportiviteit voor Portugal dan maar in deze.
1: Jij kon wel een beetje goed Portugees praten, toch?
0: Ja.
1: Oké, zeg eens iets voor de luisteraars.
0: Heb je me niet net gehoord? Ik zei net wat.
1: Oké.
0: Of je verstond het niet?
1: Ik verstond het niet, nee.
0: Ja, ik sprak op Portugees.
1: Ik wil het herhalen, dus ik verstond het even niet.
0: In heb je mee, dus ik denk van, je verstaat me zeker niet, hè?
1: Oké. Dus dat, maar dan stoppen we nu gewoon, je hebt het al gezegd.
0: Tutebek. Ik geef je die nog even. Fistiere deze. Cucurella?
1: Ja, hij gaat naar, Cucurella gaat naar Real
0: Madrid, hè? Ja, groot nieuws.
1: Nou, opkomende bek. En aan de andere kant Dumfries, Captain Dumfries.
0: Maar we weten allemaal waar Cucurella vandaan komt, hè?
1: Hij komt van Getafe, toch?
0: Nee, niet van Getafe. Hij komt van die ploeg die iedere keer iedereen onderuit schoffelt.
1: Ja, was toch Getafe?
0: Is geen Getafe. Oh ja, Getafe, je hebt gelijk.
1: Ja,
0: Getafe,
1: die
0: ja.
1: Echt onderuit schoffelt. Ja. Tijdrek.
0: Getafe heeft het trouwens weer gehandhaafd, hè?
1: Ja, maar dat is echt een hinder. Weet je, ballen wegschoppen. Weet je, echt. Je ziet altijd, ze maken altijd de tegenstander kwaad.
0: Ja, klopt.
1: Je moet je altijd van tevoren zeggen, je moet je beheersen, maar het lukt gewoon
0: nee,
1: niet.
0: Nee, bij hem kan je niet beheersen.
1: Ook als je mist, dan juichen ze in je gezicht en zo, weet je. Dan wil je ze eigenlijk duwen of zo, maar dat kan je niet.
0: Maar die trainer is een succesvolle trainer.
1: Uiteindelijk wel. De
0: manier ze zijn net in het linker rijtje geëindigd, hè?
1: Ja. Het is gewoon elke keer een lastige ploeg om tegen te spelen. Ja, en hij kwam daar vandaan, ja.
0: Nou, we kijken even naar een aantal match-ups. Hè. We kijken naar Nuno Mendes en Jamal natuurlijk. Dat is een interessante match-up. Jammer genoeg speelt Nico Williams niet aan de, aan de andere kant.
1: Ja.
0: De opstelling hadden we al doorgenomen. En op, ja, we kijken nu pas echt intensief. Dus we kunnen nog niet helemaal zien hoe de verhoudingen liggen. Maar op dit ogenblik is Portugal goed in de aanval.
1: Ze hebben natuurlijk een fantastisch middenveld met Vitinha en
0: Ja, met Vitinha inderdaad wel. Ja. Ik weet alleen niet als ze ingenieuze passes hebben, want die zijn een beetje aan het uitsterven.
1: Nee, maar zij zijn wel comfortabel aan de bal, hoor.
0: Ja, dat zijn ze wel, ja.
1: Je kan rechts haast niet van de bal af. Lijkt ook altijd dat ze tijd extra hebben, hè? Gewoon dat er altijd ruimte bij ze zit.
0: Ja, al ben ik minder onder de indruk van Portugal, hoor. Als ik heel eerlijk ben, ja.
1: Ja, het is wel een vechtersploeg.
0: Ja, dat geloof ik graag. Er zitten genoeg goede voetballers in, hoor. Dus daar zit het hem niet in. Maar ze hebben niet een uitgesproken favoriete rol in mijn ogen.
1: Maar Spanje is toch EK-winnaar?
0: Ik ben het even kwijt als ze EK hebben gewonnen. Want ik weet, Argentinië is de regerend wereldkampioen. Dat is een bal.
1: Goeie ingreep, hoor.
0: Voor mij was dat je vriend Olmo die bal gaf.
1: Ja.
0: Dat was echt een uitstekende bal. En Vitinha is nog een van de weinige nummer 10's, toch?
1: Hij speelt een beetje voor zijn verdediger. Weet je, een beetje...
0: Ik vind het wel gek dat hij zo'n verdedigende rol heeft, terwijl hij best wel klein is.
1: Ja, dat klopt. En dat is wel, ook die andere man, Neves ook. Het zijn niet mannen die ballen weet je, op fysiek afpakken, zeg maar. Nee. Maar ze zijn... Ja, voetballen lossen ze alles op.
0: Oh, wat doet hij nou? Hij maakt zomaar een smal, jongen, in deze... Ja, en dat kan natuurlijk, dames en heren, dat wij iets... Want tegenwoordig met de digitale televisie loop je voor of loop je achter, hè, of loop je gelijk. Dat is soms wel even verschillend. Dus het kan zijn dat er bij u thuis het net even anders uitziet. Goeie bal van Jamal. Pedro Porro.
1: Ja, die zijn Tottenham Hotspur.
0: Ja, slechte zon gaat bij... Hij speelt altijd in de basis bij Spurs, maar...
1: Die hebben een record aankoop gedaan.
0: Ja, dat moet wel.
1: Ja, maar Tonino of zo, of een Italiaan of zo van Newcastle. Voor
0: ja,
1: bijna
0: ja, die van Newcastle. Hij is ook niet Tonino, maar ongeveer Tonali.
1: Maar voor zoveel geld?
0: Ja, maar dat is de prijs in Engeland, die schiet omhoog.
1: Ja, maar is het wat?
0: Nou, het is een goede voetballer, maar het is niet een geweldenaar. Het is niet eentje waarvan ik zeg van...
1: Van boven de 100 miljoen?
0: Nee.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus daarmee heb ik het een beetje van dat je denkt, ja.
0: Maar Spurs moet wel, want ze moeten namelijk nu spelers gaan kopen.
1: Oh. Dat klopt wel, maar je moet wel goede spelers kopen. Dat heeft ook wel belangrijk.
0: Maar goede spelers kopen is

0: Best wel moeilijk. Aan de andere kant denk ik, nu ik de WK zo'n beetje volg, dat je nog steeds hele goede spelers kan vinden op een verondersteld lager niveau.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, dat is scouten dus, hè?
0: Ja.
1: Nou, wat je nu ziet, dat ze een beetje alleen maar namen kopen.
0: Had je gezien dat de keeper van Cape Verde een club heeft gevonden?
1: Volgens mij in US, toch?
0: Bij Beckham, hè?
1: Maar hij is ook al 40, hè?
0: Ja. Hij kan nog een jaartje mee.
1: Ja.
0: Misschien.
1: Dat is leuk wel.
0: Toch?
1: Ja.
0: Het is toch een jongensboek, hè? Op die leeftijd nog een transfer maken.
1: Hij is ook makkelijk aan de bal, hè? Hij heeft twee keer gewoon spelers uitgekapt van
0: Argentinië. Ja, klopt. Hij is goed aan de bal. Positioneel is hij goed. De reflexen zijn goed. Toch blijft dat scouten toch een vreemd fenomeen. Want als hij zo goed is... Ik kan me niet voorstellen dat hij vandaag pas zo goed is geworden.
1: Nou, je hebt wel eens mensen die gewoon een goed WK of EK spelen... en dan gewoon cashen. Want dat gebeurt heel vaak.
0: Maar voor een keeper is dat toch moeilijker?
1: Nou ja, die lange van Heerenveen... die is op een gegeven moment zelfs een reserve afgelopen seizoen... die had een goed WK gespeeld.
0: Ja.
1: En je hebt het wel eens vaker dat je dan één
0: Noppert,
1: goed...
0: Noppert.
1: Die was er heel goed en dat soort dingen. Nou, dat was het dan.
0: Ja, maar voor
1: daarna heeft hij fouten gemaakt, zag ik het tijdens de competitie. Dat je denkt van, hoe kan hij een goed WK hebben
0: Want hij zei toch, er was sprake van dat hij naar Argentinië of zo zou gaan of iets dergelijks. Vond ik ook een vreemde transfer.
1: En je hebt het ook wel eens met spelers die gewoon en daarna cashen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus die hebben gewoon een goed EK.
0: Maar voor keepers vind ik dat wat moeilijker.
1: Ja.
0: Om alle wedstrijden goed te blijven presteren.
1: Kijk, als je ziet hoe die man ook gisteren van Noorwegen, Brazilië van score afhoudt. Nou, die kan ook gewoon een transfer verwachten.
0: Ja. Als hij al niet de transfer heeft gemaakt trouwens. Want dan kan, ik weet niet als hij nog in Noorwegen
1: Nou, en dit soort dingen. Ja, oké. Maar dan kan hij misschien bij een kleinere club. En dan kan hij nu naar een grotere club. Alleen, soms is het maar gewoon tijdens het toernooi.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar voor zo'n keeper die 3 wedstrijden of 4 wedstrijden...
1: Voor hem is het natuurlijk goed.
0: Dat is toch fantastisch. Want zonder
1: die doelman... Want ik kan me niet voorstellen dat je dat nooit hebt gezien. Ja, ik weet niet, als je ergens in een klein land speelt,
0: dan
1: kan.
0: Hij heeft ook in Angola betaald voetbal gespeeld. Dus,
1: ja, dan kom je niet...
0: Dat zien we niet op tegen.
1: Echt aan de bak.
0: Ja. Voorzien.
1: En vaak heb je misschien ook niet de makelaars, weet je, die je ergens naartoe kunnen brengen. Dat
0: is ook waar. Hij zal het waarschijnlijk zelf hebben gedaan, die transfer.
1: Precies. Ja, dan kom je niet weg, hoor. Bijna. Want je hebt wel eens spelers dat je denkt... Nou, die heeft een topmakelaar.
0: Ja.
1: Je hebt die ene Vinicius, die bij PSV heeft gespeeld.
0: Die hele slechte.
1: Maar als je ziet de clubs die hij heeft gehad, dan denk ik, nou, die makelaar moet ik hebben.
0: Maar Danilo ook, toch? Van,
1: goal.
0: Kijk, en ik vind dat dit een beetje gebrek aan spits is. Hij doet het wel goed, je vriend, Olmo.
1: Ja. Het is niet dat het een slechte voetballer is, hè?
0: Maar ik vind hem ook niet
1: als het
0: zo.
1: Als het echt spannend wordt...
0: Hij wordt vaak gewisseld, hè?
1: Ja.
0: Danny Olmo. Gavi,
1: die is nu reserve, maar ook bij Barcelona niet onbetwist. Die heeft een zware zijn kniebanden gescheurd. Hij is nooit meer echt op zijn topniveau gekomen, wat hij daarvoor had.
0: Maar ook niet met die andere talenten.
1: Hij is jong, maar...
0: Ansu Fati is hetzelfde.
1: Ja, maar die had meerdere blessures op een gegeven moment.
0: Ja, die heeft net een trek uitgebracht, Ansu Fati. Gaandeweg de wedstrijd en op een
1: gegeven moment hou je het niet meer vol. Dit is een mooie bal. Ja, ze zeiden ook dat Rodri misschien naar Real zou gaan. Hè. Er is heel lang al sprake van, maar tot nu toe nog niet.
0: Nou ja, Olise komt eerst voor 200 miljoen.
1: Jij bent al zeker dat dat gaat lukken?
0: Nou, er zijn maar heel weinig spelers die weigeren.
1: Ja, maar de club kan gewoon zeggen nee.
0: Ja, kan. Maar dan nog.
1: Bayern München is daarvoor in staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Niet voor lang. Ach, kijk, als Madrid komt... Dan
1: zeggen ze gewoon nee.
0: Ze kunnen wel nee zeggen, maar dan is hij ongelukkig.
1: Nee,
0: hij voelt zich niet gewaardeerd bij de club.
1: Hij is net een jaartje daar.
0: Ja, maar ja, ik bedoel, zo gaat het in voetbal toch? Als de eerste hint komt, voel me niet zo gelukkig. Er zijn afspraken nagekomen. Met alle respect hoor, Bayern een leuke ploeg natuurlijk, maar het is geen Real Madrid. Dus ik kan me niet voorstellen dat Olise niet naar Real Madrid zou
1: gaan. Nou, verleden jaar is een betere ploeg dan Real.
0: Jawel, maar we kijken niet alleen naar dit seizoen.
1: Ik denk niet dat het beter wordt onder Mourinho.
0: Nee, dat is weer iets anders, maar dat is in de toekomst kijken. Dat kunnen we allebei niet.
1: Ik denk de komende 2 jaar wordt het malaise onder Mourinho.
0: Maar ja, we gaan het zien. Maar de roep van... Kijk, bedoel, als Mourinho niet goed doet, dan is hij ook zo weg. Ik bedoel, wij zijn Real, vriend. Het is geen...
1: Zijn zo weg. Hij blijft nog wel eventjes, want hij de president heeft gehaald, dus hij maakt het seizoen wel af.
0: Misschien, maar...

0: Die niet voldoet. Kijk, het slechtste seizoen bij Real is tweede worden.
1: Ja, dus daarom. Ja, we worden weer geen kampioen.
0: Ja, ja, ja.
1: En Champions League zie ik ze ook niet winnen.
0: Nee, dat zie je niet. Maar de andere keren toen ze wel wonnen, zag je dat ook niet. Dus dat zegt helemaal niks.
1: Nee, maar Mourinho is klaar. Ze hebben geen Ancelotti of Zidane als coach. Dus ik zie hem niet winnen. Meer. Vroeger wel.
0: Trouwens, over trainers gesproken. De Duitse Voetbalbond is druk in gesprek met Jurgen Klopp.
1: Ja, en Nederland heeft geïnformeerd. Is aan het informeren bij Slot.
0: Ja. Ik weet niet dat Slot een goede keuze is.
1: Nee?
0: Nee, meen ik echt. Ik denk dat Nederland behoefte heeft aan een buitenlandse coach.
1: Ik weet ook niet of Jurgen Klopp een goede
0: bondscoach is, dat weet ik ook niet.
1: Sommige mensen die zijn gewoon, die kunnen goed trainen. Ik bijvoorbeeld, wat je zegt, Pep. Ik denk niet dat hij een goede bondscoach heeft. Want je hebt geen tijd om te trainen als bondscoach.
0: Wat ligt er nou uit voor team?
1: Ja, of dat team staat er al helemaal.
0: Want als hij dat Spaanse team neemt, bijvoorbeeld, dan zitten wel heel veel mensen die in een bepaalde discipline al spelen. Hè?
1: Ja, oké, dat misschien wel. Maar als jij een hele team moet gaan opbouwen,
0: ja, dat is moeilijk.
1: Dan wordt het moeilijk. Ik denk ook gewoon, Ajax heeft nu een Spaanse trainer.
0: Ja.
1: Hij wil een beetje, weet je, dat Spaanse tik-tik.
0: Ja,
1: ik denk dat hij er snel genoeg achter komt van, deze bal kan de bal niet goed aannemen.
0: Oei, toch bijna Cristiano.
1: Ja. Een omhaal.
0: Een soort van omhaal. Hier ook van die keepers toch dat er een broeier is gebeurd. Oh, rustig.
1: Ja.
0: Hey, Felix Stouwboer, kom op. Met een kans
1: voor João Felix. Oh, maar die keeper heeft nu niet eens gered. Jawel, hij kwam op zijn schouder.
0: Ja, maar die mag gewoon op zijn schouder, ja, maar dit was meer toeval.
1: Ah, red je.
0: Dit is een redding.
1: Ja, maar hier, die speler stond erachter, hè. Het is mooi hoe die zo dook, maar hij was heel langzaam.
0: Wel zweven, je kan geen kans meer nemen.
1: Maar als hij hem had gemist, had die andere speler hem gehad erachter. Ja, stond op
0: dat
1: de lijn.
0: Maar ja, ga je dat maar vertellen tegen die man in de 16 meter. Kom, je mag wel praten. Huh?
1: Ik had hem een betere omhaal gedaan.
0: Nee, maar soms... Oh, je hebt een betere, oké. Okay. We wachten. Of waarschijnlijk kijken we in ons volgende leven, hè?
1: Volgende leven, ja.
0: Ja. Kijk, als je de omhaal koning wordt. Hoe kan deze man zijn schoen kwijt zijn? Nee, toch? Die is er wel kwijt met die pijn heeft daar. Wat vind je van de voetbalschoenen van tegenwoordig?
1: Ja, het zijn heel anders, hè? Dan vroeger. Allerlei kleuren ook.
0: Ja.
1: En roze ook gewoon. Terwijl vroeger roze. Nou, je moet niet met roze aankomen.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik hoorde van vroeger kan ik me nog een echte geweldige uitspraak herinneren.
1: Ja, ja.
0: Toen waren net witte voetbalschoenen ingekomen. En toen was ik een wedstrijd aan het kijken. En ik dacht van een Oost-Europese ploeg. En toen zei die man van... Een man speelde met witte schoenen. En toen zei die, hij verspeelde een bal heel klungelig. En toen zei die omroeper, witte schoenen moet je verdienen.
1: Ja. Nou, daar zit wel wat in natuurlijk.
0: Witte schoenen moet je verdienen.
1: Daar zit in. Ja, toch?
0: Ja, nee, maar toen in die tijd, als je witte schoenen had, je moet wel die Sabi Mar zijn van het veld.
1: Ja. Maar in het begin was het echt not done.
0: Not done, hè?
1: Met andere kleuren aankomen of zo.
0: Ja, maar ik vind het nu ook een beetje uit de hand lopen, hoor.
1: Nu loopt niemand met zwarte meer.
0: Nee, geel en alles. Ik zou juist nu met zwarte gaan spelen.
1: Ja, maar ze zijn nu ook niet meer echt leer, hè?
0: Nee.
1: Het is een soort plastic-achtig. Ja. Weet je, vroeger moest je schoenen invetten.
0: Invetten.
1: Weet je, kallusleder.
0: Ja. Ik had Copa Mundials, die zaten heel lang niet lekker. Maar na een tijdje pas, hè?
1: Ja. Felix die een tik krijgt. Weet je, dat had je dan op een gegeven moment. En je moet ze ook niet te lang in die zak houden, maar dan wordt het hard. Weet je, dat water.
0: Als een steen, je bent hier wel maar naast aan.
1: En tegenwoordig heb je dat niet meer.
0: Vieze overtreding op jou, Felix, man.
1: Had je ook van die aluminium noppen?
0: Ja.
1: Tegenwoordig heb je dat ook niet meer. Die pinnen. Maar het was leuk als je op steen liep. Weet je, klik, klak, klik.
0: Ja,
1: weet je,
0: dan kwam je aan.
1: Jawel, dat had zoiets van... Pas op,
0: we komen eraan.
1: Kom ik met een gestrekt been.
0: Een goede bal, zeg, van die Nuno Gomez, zeg. Wauw. Kijk, in vroegere tijden kon alleen Brazilianen dat ze ballen trappen en controleren. Maar tegenwoordig niet meer. Dus dat technisch voordeel zijn ze kwijt. Ze zijn nog steeds wel heel technisch... Maar
1: die eerste goal van Messi trouwens, hè? Hij gaat diep en dan neemt hij die bal echt in de loop ook.
0: Ja.
1: Hij ook zachtjes aan en hij tikt hem gewoon weer met zijn links erin.
0: Maar
1: echt mooi.
0: Snel uit alles.
1: Ja. In de loop tikt hij hem gewoon.
0: En in België zeggen ze in één tijd.
1: In één tijd, ja. Maar het feit dat hij hem zo aanneemt en dan, weet je, en dan gewoon die bal ligt mooi voor hem. 5 minuten nog.

0: beste lastig.
1: Ik wist helemaal niet dat, dat Nuno Gomes de kopman was van het team. Valt me nu pas op, hij neemt alle corners ook.
2: Oh ja.
1: Is hij tweebenig dan?
2: Maar volgens mij, nee, hij is linksback toch, hij is gewoon een links.
1: Ja, nee, hij trapt nu met links, maar ik zag hem net ook al een crossbal trappen. Maar.
2: Volgens mij ook met zijn links, maar bij Paris Saint-Germain neemt hij ze niet volgens mij overal.
1: Nee, absoluut niet, want ik zie hem nu opeens overal. Want hij, kijk, als linksback en je komt helemaal over.
2: Ja.
3: Mendes neemt hem kort, krijgt de bal terug. Nuno Mendes kan nu schieten. Mendes van richting veranderd.
1: Van richting veranderd op de lat.
3: Geen doelpunt. Maar wat scheelt het?
1: Ik zou hem bij Real willen halen
3: hoor. Hij maakt
1: maar ja, die gaat nergens.
2: Nee. Dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, die gaat niet meer. Die hoeft niet weg.
3: Bijna zijn tweede. Een kiezelhard schot. Verlengd door Pedro Porro. En de lat trilt.
1: U hoort het, dames en heren, de lat trilt. Nuno Gomes. We zitten 4 minuten voor dat het rust is met een verre inworp. Nou, hoe ver gaat hij hem gooien? En er wordt alweer gefloten.
3: Korea ligt nu opeens op de grond.
1: Ik heb een interview gezien met die Kukurea. Die hebben een soort special needs kindje.
2: Ja?
1: En ja, waar hij heel veel extra aandacht aan moet besteden. En hij en zijn vrouw en dergelijke.
2: Oké.
1: Dus dat zag ik. Ja, je kent hun verhalen natuurlijk niet, hè? Want... En nu?
3: Wie is daar eerder bij de bal? Ja, wie?
2: Oh, mooi hoe die dat doet, hè?
1: Prachtig.
2: Mooi hoe die dat doet, hoor.
1: Oh, schitterend, zeg.
2: Net
1: schitterend.
2: Achter hem.
1: Ja.
2: Maar hoe die hem meekreeg.
1: Hij werd gejapt daar, of
2: ja, ja, ja. Echt mooi hoe die hem meekreeg. Zo tussen
1: die
2: twee mannen.
1: Dat Nico Williams niet speelt. Want dan zie je spektakel aan allebei de kanten.
2: Kijk hem hier.
3: Daar is hij. Jamal van achter.
2: Niet zo.
3: Wordt daar de bal weggetikt. Vlak voor zijn voeten door João Felix.
1: Ja.
3: Het is nog niet de wedstrijd van Lamine Yamal.
2: Ja, zeer.
1: Is dat de bal? De bal is niet van richting veranderd.
2: Nee, hij tikt hem net met zijn punt aan.
1: Ja, maar skoppen, man.
2: Nee.
1: Nou, voel niet. Volgens mij is het tijd voor. Maar oké, ik zeg niks. Ik raad je Farifocus glazen aan in ieder geval.
2: Nee, maar goed, ik zie weer Portugal. Ze zijn wel aan elkaar gewaagd.
1: Maar
2: als je kijkt.
1: Portugal toch nog wat langer onder druk staan. Maar het gewoon,
2: ja, dat wel.
1: Het zijn fases, het zijn fases.
2: Maar.
1: Het veld van Portugal is wel erg lang gestretched, moet ik je zeggen.
2: Ja.
3: Fernandes op de doorgelopen Vitinha.
2: Oh, kijk, deze band kon hij gewoon terugspelen, man.
1: Die moet je terugspelen.
2: Ja.
3: In dat duel dan Pedri.
2: Het was Pedri die fout maakte.
1: Ja, een beetje omslachtig, jongens, want uiteindelijk zijn we weer terug bij de middenlijn.
2: Uiteindelijk kan Portugal dat wel. Portugal kan wel gewoon. Ze zijn toch allemaal vrij technisch, hoor.
1: Ja, handige spelers, ja.
3: Portugal met de laatste minuten. Na een lange
2: en als je ziet, Argentinië.
1: Ja.
2: Ik weet niet tegen wie ze nu moet.
1: Goeie vraag. Is dit geen Noorwegen? Nee, hè?
2: Nee, Noorwegen moet tegen Engeland.
1: Nee, Noorwegen-Engeland?
2: Kane tegen Haaland.
1: Is het niet een van deze wedstrijden dan?
2: Oh ja, dat kan wel. Dat kan. Want vannacht is Verenigde Staten-België.
1: Ja.
2: En morgen is Argentinië-Egypte.
1: Oh ja.
2: Daarna Zwitserland-Colombia. Ik hoop dat Colombia wint.
1: Ik ben eigenlijk benieuwd hoe Argentinië met het fysieke van Egypte omgaat.
2: Die gaan ze winnen weer gewoon.
1: Ja, fysiek is het vrij groot, althans. De laatste keer dat ik heb gezien vond ik ze vrij stevig.
2: Ja, Zwitserland-Colombia. Zwitserland heeft ook een taaie ploeg op.
1: Ja, met 4-5 Afrikaanse spelers erbij.
2: Nou, dat is woensdagavond Zwitserland-Colombia. Ja. En dan beginnen de kwartfinales. En dan begint donderdag... Frankrijk-Marokko.
1: Nou, hoe laat is die?
2: 10:00.
1: Oh, dat is een mooie tijd.
2: Balladen duel.
1: Ja, die gaan we zeker zien. Nou, daar hebben we geen watchparty voor, hoor, dames en heren. Dan weet u dat in ieder geval. Hè?
2: Nee, dat is geen...
1: En daar ga ik, die kijk je ook rustig thuis. Hoi, hey, hey, hey.
3: Zabal krijgt hem net niet goed. Om 6 minuten bij in de eerste helft.
1: Het valt me ook op dat er zo slecht op van afstand wordt geschoten.
2: Ja.
1: Weet je, echte skopmaaks hebben we niet meer.
2: Ja. Precies.

0: aanvoeren. Altijd met het shirt in de broek.
1: Man, dit is niet een bal om te trappen. Dit is geen bal op doel, man. Weet je wat me opvalt, hè, met dat schieten? Want soms zie je wel eens van die films van trainingen. Dan zie je die mannen voep, voep, voep achter elkaar op doel schieten. En dan, in de wedstrijden heb je toch weinig spelers die succesvol zijn ermee.
2: Dat klopt. Maar tegenwoordig doen ze dat niet meer zo. Want ze hebben een beetje percentages. Het is net als voorzetten hoog van de zijkanten. Percentagegewijs gaan er heel weinig van dat soort ballen erin.
1: Ja.
2: Dus wat leren ze gewoon van? Ga niet zomaar van afstand schieten, want weet je, de kans dat hij raak gaat is gewoon veel kleiner.
1: Maar natuurlijk, maar weet je, een bal die je toch hard kan trappen en met en vernuft, dan, weet je, die kan ook weer een redding dwingen. En dan vervolgens kan je daarop de voet beduren. Maar
2: het moet niet te vaak gebeuren, laat me het zo zeggen.
1: Ik mis ook een beetje de specialisten vrije trappen. Ja. Ik heb ze nog niet gezien, echt. Nou, laten we kijken wat die ballen doen.
2: Wat vind jij van Fernandes, die Bruno Fernandes, die van Manchester United?
1: Ja, dat is goede voetballer.
2: Ja?
1: Ja, dat is goed. Dat vind ik een goede speler.
2: Denk je dat hij nog hoger kan? Want ik denk dat hij nooit meer wegkomt daar.
1: Nee.
2: Kijk, zijn aanname, oh slecht, jammer, maar die aanname was wel weer.
1: Uit met rechts gemoet, hè? Buitenspel hoor. Als je hem links aanneemt.
3: Ja.
1: Ja, mooi gelopen hoor. Net te vroeg getrokken. Maar kijk, hij neemt hem hier links aan. Ja, links aannemen, links trappen. Ja, ik weet niet, ja. Nou, het is jammer, hij stond buitenspel. Maar het is geweldig natuurlijk voor die aannemen.
3: De spelen zijn in de eerste helft. Wordt er al hier de bal gespeeld in de opbouw.
2: Nou, dan gaat hij dus... Olmo pakt die bal.
3: Hij wordt zelf aangeraakt.
1: Nou ja, Café heeft in ieder geval 0-0 gespeeld tegen Spanje.
2: Ja, en ook Argentinië tot het einde gedwongen.
1: Tot gedwongen, ja.
2: En dat is leuk voor Caverdier. Ik vond ze ook leuk spelen.
1: Ik ben benieuwd als de transfers uit gaan rollen. Dus spelen een paar bij Zwolle en Telstar. Dus ja.
2: Ja. Ja.
1: En ik hoor een van de broers van Broederliefde die speelt in het team. Vertelde jij me dat?
2: Nee.
1: Een van de zangers van Broederliefde, zijn broer schijnt dan in het team te spelen. Als ik het goed begrepen heb. Ja, zo dichtbij kan het zijn, hè?
2: Ja, ik denk dat er veel familieleden daar...
1: Ja.
2: Het is een vrij klein eiland.
1: Klopt.
3: Die jarenlang is gedomineerd door Messi en Ronaldo, maar de nieuwe sterren...
2: Maar Curaçao is kleiner.
1: Curaçao is
2: en ook minder mensen, toch?
1: Ook minder mensen.
2: Ja.
1: Volgens mij een paar honderdduizend of zo, maar...
3: Extra tijd voor Spanje. Laporte is daar, Rodri ook. En via Laporte nog een poging richting...
1: Hebben ze dit nou ingestudeerd?
3: Dat is
2: een Engelse scheids deze, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Hij ziet er wel uit als Engelsman.
2: Ja, hij is een Engelsman. Ik heb wel vaker gezien.
1: Portugal-Spanje 0-0. Nog 3 minuten te gaan in de blessuretijd. Of de extra tijd, moet ik zeggen.
2: Nou, dan gaan we kijken van wat het wordt. Ik denk dat dit een verlengingetje, als het niet oppast.
1: Het ziet eruit als een verlengingetje. Tenzij iemand heel snel scoort en dan gaat die wedstrijd open.
2: Ik hoop niet dat het een penalties wordt, hoor, want... Dat vind ik altijd maar niet.
1: Ja,
2: als het zo eindigt.
1: We moeten maar eens even zien. Want kijk, we hebben veel zwarte spelers die missen.
2: Ja, afgelopen keer weer.
1: Ja.
2: Ik zat te kijken. Ja, jij was niet aan het kijken. En Australië.
1: Ja.
2: En de enige donkere... Nou ja, hij was wel, was volgens mij dubbel bloed. Of weet je, zo'n beetje. Ik weet niet precies. Maar hij was wel donker.
1: Getint.
2: En hij neemt hem. En hij loopt die aan. Hij loopt aanloop. En hij loopt naar die bal toe. Ik zeg, het zal toch niet weer.
1: Dat hij mist.
2: Want in Australië was hij de enige.
1: Ja.
2: Nou, en ze moesten toen tegen Egypte, dacht ik of zo.
1: Ik weet het niet. Ja, weet daar niet. Het was ook zo'n late wedstrijd volgens mij, toch?
2: En hij mist hem gewoon.
1: Ja.
2: En ik denk, van alle mensen mist er weer een zwarte
1: speler.
2: Dat is niet best, toch?
1: Waar verbind je daar nu conclusies aan, of niet? Of durf je nog niet zo ver te gaan?
2: Ik vind het een beetje opvallend nu worden.
1: Maar
2: Nederland, laten we het over Nederland hebben.
1: Ja.
2: Er worden 5 penalties genomen.
1: Ja. En 3 gemiste
2: door zwarte. Die andere 2, Wout Weghorst en... Wie was die andere?
1: Weet ik niet meer, maar er was nog een andere in.
2: Ja, Koopmeinders.
1: Ja, Koopmeinders.
2: Die scoren het en die 3 zwarte spelers missen.
1: Ja.
2: Is het nu een trend of wat? Hoe komt het?
1: Het is een
2: jij
1: trend.
2: Jij denkt
1: blijkbaar.
2: De druk is zwaarder?
1: Nou, sowieso is de druk zwaarder.
2: Maar denk je dat dat mee? Ik denk niet dat dat meewerkt als
1: kijk,
2: je dat.
1: Ik zelf zat te kijken. Ik zag Justin Kluivert in het veld. Ik zie hem ook bij de penalty staan.
2: Kluivert heeft toch 2 jaar lang niet gemist, hè? Hij neemt ook al bij Bournemouth al die penalties.
1: Ja, weet ik. Maar hij komt.

0: net in het veld.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat vond ik toch wel. Dat ik dacht van, hey,
1: jij hebt Zico Vice, 82. Nou, Zico, hij komt
0: wel,
1: het veld
0: dat in. Dat is misschien wel mijn trauma.
1: Tegen Italië komt het veld in. Hey, ik ben nummer 10.
0: Met nummer 10, inderdaad.
1: Ja, ik kom nummer 10 en bam, mis. Nee, maar dat is 82.
0: Nou ja, maar toch hoor, denk ik bij mezelf van, ja.
1: Oké, maar die was op de paal. Dat kon.
0: Nou,
1: Timber was gewoon een meter naast.
0: Timber was echt
1: slecht. Die was met zijn hiel.
0: Ik was verrast dat hij een penalty neemt.
1: Nee, maar hij neemt bij Feyenoord, heeft hij vaker genomen.
0: Ja, maar ik ben toch verrast dat hij neemt. Maar hij kwam ook weer eens al invallen binnen.
1: Maar ook die bal van
0: Summerfield.
1: Luister, die keeper, die slaat hem. Ja. Hij hoeft niet eens te duiken. Dus eigenlijk wist hij al, hij komt in die hoek. Want als hij hem lager zat, kon hij hem gewoon vangen. Gewoon, weet je gewoon. Hij slaat hem gewoon.
0: Ja.
1: Dus hij wist gewoon van tevoren, het gaat naar rechts. Hij doet
0: het. Dat is een goede trap, hè?
1: Ja, maar penalty is wat anders met een goede trap.
0: Nou, we gaan even naar de rust, dames en heren. De wedstrijd is... Even kijken. Portugal tegen Spanje met een tussenstand van 0-0. Wij hebben bij deze watchparty nog 9 minuten officieel staan op de klok. Wij denken dat we nog een beetje naar... Nou wat muziek gaan luisteren voordat we de deur uit gaan. Want dan zit ons uur er alweer op. We gaan eventjes onze vrienden van de NOS even wat zachter zetten. Zodat we niet beticht kunnen worden van dat we illegaal reclame aan het maken zijn.
1: Maar jij denkt dus als de zwarte speler naar de penaltystip loopt, dat er extra druk is.
0: Ja.
1: Nee, maar denk jij dat hij gaat, op dat moment denkt hij heus niet van... Oh, als ik mis, dan mijn social media, ik word er... Dat denk ik niet. Ik denk dat hij gewoon volledig met de wedstrijd bezig is.
0: Nou...
1: Ik denk niet dat er in zijn achterhoofd staat van nou, dan is het klaar.
0: Ik denk het niet. Ik denk echt dat zij...
1: Nee, op dat moment niet. Niet op dat moment.
0: Ik denk het wel. Nee, maar kijk, niet op dat moment... Kijk, zij kennen de historie, zijn voetballers. Dus ze kennen de historie, ze kennen de reacties... Ze kennen de reacties van als ze op een foto komen. Ze staan toevallig met z'n vieren of z'n vijven. Dan weten ze precies wat er onder komt te staan. Als je nou Summerfield bent. Of je bent nu Timber. Of weet ik veel. Ze weten dat allemaal. Dus ja. Je neemt die bagage neem je wel mee. Daar naartoe.
1: Ja.
0: Want ze weten. Ik ben geen Joey Veerman. Ik heb je vandaag trouwens aangehaald in een gesprek. Ik zeg in Nederland houden ze van bepaalde voetballers met een korte naam. Kees Smit.
1: Ja.
0: Kees Smit zouden ze gezegd hebben, hij moet nog leren.
1: Ja, ja,
0: het is een leerproces. Daar wordt hij alleen maar beter van. Weet je wel? Een beetje Joey Veerman recept. Ja.
1: Maar ik denk niet dat... Weet je wat ik wel vind hè, met penalty-nemers?
0: Uh-huh.
1: Dit moet je gewoon heel veel keren gewoon oefenen. De druk kan je niet oefenen. Hè?
0: Nee, daarom.
1: Maar de techniek... Hoe je aanloop neemt, hoe je staat en zo. Dat kan je gewoon oefenen.
0: Snap ik.
1: Dan heb je altijd nog de druk. Maar als jij weet gewoon van... Zo moet ik naartoe rennen. Nee. Ik sta er zo voor.
0: Vito, ik heb zoveel mensen zien missen. Maradona.
1: Ik heb zoveel zien missen. Maar luister. Ik ben fan NBA. Luister. Ja. Er is 5 seconden te spelen.
0: Ja.
1: Je weet bij sommige spelers... Er wordt een play gecalled. Ja. Pap, pap, pap. En dan gaat erin. Zij nemen gewoon continu na de wedstrijd. Gewoon het. en ik schiet.
0: We weten niet wat Nederland heeft gedaan. Maar het is opvallend in de penalty series dat er hele slechte penalties worden genomen.
1: Maar
0: niet alleen bij Nederland.
1: Dat
0: hè?
1: Klopt. Maar bij sommigen zie je al aan de aanloop. Ja. Gewoon de routine.
0: Ja.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Helaas ben ik dat met je eens.
1: Of die gaan iets verzinnen.
0: Gisteren bij Bruno Guimarães dacht ik van...
1: Of die gaan iets verzinnen. Of die gaan iets anders doen. Er moet wel een standaard iets gebeuren. En dat doe je alleen maar door te oefenen.
0: Precies. Nee,
1: ook al is de druk... Ook al, weet je, een keeper kan altijd gewoon de goede hoek toevallig kiezen. Of Maar de aanloop, hoe je ervoor gaat staan... Hoe je, weet je, of je even stopt en doorgaat. Ja. Dat moet gewoon standaard zijn.
0: Nee, dat moet standaard zijn. Ik kan niet zeggen van Bruno Guimarães neemt altijd penalties op deze manier. Dat weet ik niet. Het leek me alsof hij dat ter plekke had bedacht. Maar misschien neemt hij wel de penalties bij Newcastle. Ik heb geen idee.
1: Ja, hij komt op mijn werk. Ja, hebben ze weer gemist. Ik zeg, ja, ze hadden allemaal voor Nacho uit moeten komen. Dan had hij lekker Van Hekken het moeten nemen. En ik weet niet wat gewoon. Dat had het gewoon gemoeten.
0: Er is trouwens wat kritiek op de transfer van Van Hekken. Overpriced.
1: Ja, maar dat vind ik ook.
0: Dat vind ik ook.
1: Je gaat toch niet 80 miljoen voor hem betalen?
0: Ja, dat vind ik ook een beetje. Het is helemaal op hoog geslagen.
1: Ja, ik heb op hoog geslagen. Maar volgens mij gaat Dumfries voor 60 miljoen weg.
0: Nou ja, je haalt wel een kampioen binnen.

0: Wie?
1: Dumfries.
0: Nee, maar 60 miljoen, dat kan nog. Maar je kan
1: ja,
0: niet
1: voor
0: 80
1: Dumfries
0: miljoen,
1: wel.
0: Maar je kan niet
1: basis...
0: 80 miljoen voor Van Hekken.
1: Ja.
0: Dus dat bedoel ik van overpriced. Als jij die ene voor 60 miljoen, dan moet Van Hekken gewoon 45 zijn als je het een beetje zo bekijkt.
1: Ja, 20, maar Van Hekken is 20 miljoen speler. Nee, niet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is niet een wonderspeler achterin, hoor.
1: Nee, dat is
0: en als jij zo gaat uitgeven aan, weet je, met dit soort bedragen, ja.
1: Kijk, hier hebben we een penalty van Bruno Guimarães tegen Olympique Marseille. Ik ben gewoon even benieuwd als hij dezelfde stijl hanteert. Niet dat we daar nog iets aan hebben. Maar ik zal hem even met je delen.
0: En dan kan hij het wel.
1: Kijk, er zat iets minder druk op, hoor, denk ik, hoor, op die wedstrijd. We gaan kijken. Kijk Bruno. Kijk mee. Kijk als hij hetzelfde doet.
0: Hij staat ook... Oké, dan gaat hij nu opzij. Want hij kan niet recht op de man, op de bal. Kijk, hij gaat hij opzij.
1: Nou,
0: hij neemt er wel hetzelfde.
1: Hij is wel consequent.
0: Ja, hij neemt er wel hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij neemt er precies hetzelfde.
0: Dus dat.
1: Hij speelt ook bij Lyon. Oké.
0: Maar goed, ja.
1: Oké, hij heeft niks anders gedaan dan dat hij normaal gesproken ook doet. Hè?
0: Precies. Nou ja, weet je, het is dit soort dingen natuurlijk de druk. Maar het valt wel op dat, dat je ziet dat veel zwarte spelers missen.
1: Ja.
0: En ik weet niet of het dan pech is of toeval. Of...
1: Hey, ik ben het met je eens. Het is opvallend om te zien dat hoeveel zwarte spelers
0: als ze al
1: missen.
0: Aankomen lopen, dan heb ik al zoiets van alsjeblieft neem hem niet of
1: en,
0: ga
1: en,
0: niet.
1: En,
0: of...
1: en je geeft ook al aan dat ze heel vaak in tranen uitbarsten daarna. Hè? Maar dat is waarschijnlijk omdat ze weten wat hun te wachten staat. Dat
0: nee,
1: denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee. Nee? Nee, je bent heus niet omdat jouw Instagram wordt vol. Dan ga je nu al huilen.
1: Nou,
0: nee.
1: Niet?
0: Ik weet wel dat je weet dat jaren later wordt het nog herinnerd.
1: Nou ja, dat is ook genoeg om voor te huilen in ieder
0: nee,
1: geval.
0: Maar je gaat niet huilen op dat moment. Nu huil je gewoon passie voor de sport.
1: Maar jij verbaast je over dat het vooral de zwarte spelers waren.
0: Ja, omdat zij spelen met passie. Witman gaat niet huilen. Die denkt, ja, mijn premie heb ik toch binnen.
1: Ik vind eigenlijk niet dat...
0: mag ik dat niet zeggen?
1: Nee, dat mag. Natuurlijk,
0: nou,
1: het mag.
0: Je gewoon van, ja,
1: we leven in een democratisch land. Maar ik vind niet premie. Dat met name zwarte spelers bij Nederlands elftal met passie speelden. Ik heb dat wel gemist. Ik heb passie gezien bij Curaçao. Ik heb passie gezien bij... Kaapverdië.
0: Ze spelen wel met passie.
1: Nee, ik vond geen passie.
0: Passie is niet, jij denkt hard rennen
1: nee,
0: en slijding.
1: Nee, dat denk ik helemaal niet.
0: Dat soort dingen.
1: Helemaal
0: jawel.
1: Nee.
0: Ik vind wel. Summerveel speelt niet met passie.
1: Summerveel mag ik wel, want die
0: nou,
1: heeft nog wat.
0: Dumfries ook. Wie
1: maar,
0: niet dan?
1: Ik weet niet. Het wordt niet echt een soort gretigheid. Ik bedoel,
0: ga toch op.
1: Tackles worden niet gevierd. Ja.
0: Ja, en wat dan? Curaçao wel. Ik heb bij Curaçao helemaal niks gezien.
1: Nou, omdat je gewoon niet gekeken hebt. Maar
0: nee,
1: dat is
0: jawel,
1: weer
0: ik heb
1: anders.
0: Dat gezien, maar Curaçao had geen goed.
1: In de samenvatting
0: ik zag al meteen al na 10 minuten zag
1: oh,
0: ik al
1: ja,
0: dat Kaapverdië
1: dat
0: een veel
1: ja.
0: betere ploeg had dan Curaçao. Curaçao had geen goede ploeg, hoor.
1: Nee, maar Kaapverdië heeft een betere ploeg. Daar ben ik met je
0: ik
1: eens.
0: Ik denk dat Nacho het Curaçao gewoon moeilijk maakt.
1: Nee.
0: Ik zie niet zo makkelijk dat... Ik vind Curaçao vind ik niks bijzonders.
1: Nee. Curaçao is beter dan...
0: Houd toch op omdat jij half Curaçao bent.
1: Curaçao is beter dan Nacho, vriend.
0: Omdat jij toevallig pas op Curaçao bent geweest
1: Nee.
0: Heb je toevallig Dien Goregen, handje geschud en dan denk je... Ja, ineens ben je fan geworden.
1: Dien vroeg, kan ik met je op de foto? Ik zeg, ja, ik ben de beroerdste niet. Zo ben ik weer.
0: Zo sociaal ben je wel.
1: Ja, zo ben ik. Nou, dankjewel voor het luisteren, dames en heren. Dit waren de heren van Stand. Blijft u kijken naar de wedstrijd. De WK is nog in volle gang. Brazilië doet niet meer mee. Tot volgende week.

0: FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. Twee jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve om de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njondraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njondraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen...
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies... maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen... Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor... dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden.

0: compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.flyslm.com. Oddy, Oddy!
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van...

0: Plannen in de buurt.
1: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
3: Red Light Jazz Radio.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt, bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Telkens loop ik langs.